0: hoor je van die vierkante blokken die om en om licht flitsen geven. Puntschouders. Zwetende mensen. Binnen roken. En dit soort muziek. Junior Jack, Stupid Disco hoor je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Ben jij nou nog wakker omdat je zo het WK gaat kijken? Dan heb ik goed nieuws voor je. Je kan namelijk in de tussentijd geld verdienen. Zeker weten, een tientje kan je verdienen. We gaan zo het spelletje Wat denk je zelf spelen. Dat werkt als volgt. We rijden vanaf Hilversum, de studio hier van 3FM, naar locatie X. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. En die liters gaan we dan zo in de auto gooien. Weet jij precies op het juiste moment stop te zeggen dat we dat exacte aantal liters wat we nodig hebben, hebben? Dan win je een tientje. Dat is lekker. Dan kan je toch even die bitterballen die je hebt ingeslagen of dat kratje pils, kan je toch even een tientje van afhalen. Hoe mooi is dat? Denk je nou, goh, ik heb toch niks te doen, ik ben aan het wachten, ik vind het wel leuk om een poging te wagen en dat inschattingsvermogen, dat komt eigenlijk allemaal wel goed met dat stopzeggen. Stuur dan even een appje in de NPO Luister-app. Dan weet ik dat je daar zin in hebt. Of bellen mag ook, hè. 0909-1336 is mijn telefoonnummer. Ik zal altijd opnemen, dat beloof ik voor je. Dus nog één keer, wil je meedoen? Een appje in de NPO Luister-app. Of eventjes bellen, 0909-1336. Spreek je zo na die nieuwe van Shakira en Burna Boy. Meer nog even die heerlijke 3FM-mega-hit. Dit is somber voor je. 3FM.

0: In die WK-periode zijn die WK-anthems altijd wel lekker, hè? Zo ook deze, Shakira, Burna Boy, Die Die, hoorde je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Yvonne van 27 uit Almere, een hele goede nacht.
2: Hoi, goeienacht.
0: Wat gaat het worden vanavond? Nederland-Marokko?
2: Ja, Nederland gaat winnen natuurlijk.
0: Ja, die opstelling is bekend, hè? Koeman gaat met een 5-2-3 spelen. Tijani Reinders die doet niet mee, hebben we net begrepen. Denk je dat Koeman een beetje zenuwachtig is tegen Marokko?
2: Nou, ik heb net die opstelling gezien en het lijkt net alsof Koeman gewoon voor de penalties wil gaan. Met al die verdedigers.
0: Oké, okay, stel nou dat het zover komt, die penalties. Wat doet dat met jou dan?
2: Dan ben ik weg.
0: Ja, ben je weg dan?
2: Ja, nee, dat vind ik veel te spannend. Ja, ik zeg dit nu, maar straks zit ik wel gewoon te kijken, hoor.
0: Ja, want het is een nachtwedstrijd. Ben je dan iemand die echt zo voor het Nederlands elftal gaat dat je daarvoor opblijft, ja?
2: Jawel, zeker.
0: Leuk, doe je goed. Hey, ik ga jou misschien blij maken, want als jij straks het spelletje goed weet te raden, dan kan jij misschien wel een tientje van jouw borrelkosten afhalen.
2: Dat zou fijn zijn.
0: Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Hoe werkt het, Yvonne? We staan bij de pomp hier in Hilversum. We moeten naar Almere, dat is jouw woonplaats. Dat is vanuit de studio hier ongeveer 26 kilometertjes rijden. En daarvoor hebben we ongeveer 1,6 liter aan benzine nodig. Ik ga het zo in de auto gooien. En dan is het aan jou de vraag, zeg nou stop op het moment dat we op 1,6 liter zitten. Je kan raden, dat duurt niet lang.
2: Hé, ik ga mijn best doen.
0: Doe dat. Ik ga er niet langer op laten wachten, Yvonne. We gaan beginnen in 3, 2, 1.
2: Stop.
0: Jawel. Ja, Yvonne. Hartstikke
2: lekker.
0: Goed. Als dit een voorbode is voor wat Oranje vanavond gaat doen, dan heb je het goed gedaan, hè?
2: Ik hoop het. Laten we het hopen, ja.
0: Ja, natuurlijk wel. En we gaan niet voor de pingels, toch, Yvonne? We gaan gewoon lekker voor in de wedstrijd winnen en dan zien we het wel.
2: 3-2 wordt het.
0: 3-2 wordt het. En als het niet zo is, Yvonne, ik weet je te vinden, hè?
2: Ja, nee, ja, is goed.
0: Hey, naast dat jij het hartstikke goed hebt en dus een tientje van je borrelkosten kan afhalen, heb je ook nog een plaatje aangevraagd. Welke mag het wezen?
2: Favorites van Fontaine
0: DC. Kijk, en gaat het dan over het Nederlands elftal?
2: Ja, tuurlijk.
0: Yvonne, heel veel kijkplezier vanavond. En succes met het nagelbijt als het pingels wordt, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: op 3FM. De mannen van Flair zijn echt maf gestoord. Ze hebben een YouTube-kanaal waarop ze elke eerste maandag van de maand een video uploaden. En de meest recente video droeg de subtiele titel: we pakken alle vrouwen af, deze zomer is van ons. Jawel, en de eerste reactie onder die video, dat was iemand die zei: ik heb geen idee wat er gebeurt, maar ik merk dat ik het loop. En eerlijk, dat is precies hoe hun nieuwste plaat voelt. Door het oog van de nacht van Flair hoor je nu op 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: En dit is mijn nieuwe single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Flair, door het oog van de nacht.
6: Met 3FM ontdek je...

0: Misschien hebben wij het ook wel nodig naar die wedstrijd tegen Marokko. Rehab, Amy Winehouse hoorde je op 3FM. Het WK is in volle gang. Je hebt het vast wel gemerkt. De voetbalshirts zijn op straat te zien. De vraag, hoe ga jij in de pool, hoor je steeds vaker. En ben je nou iemand die het eigenlijk totaal niet volgt? Misschien ook geen verstand van heeft, maar wel bang is om hartstikke buiten de boot te vallen. Dan heb ik heel erg goed nieuws, want hier heb ik...
1: Het WK-weetje, waarmee het klinkt alsof je alles hebt gevolgd.
0: Een voetbal is rond.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
0: Is een DJ. En hoeveel herkende jij er?

Outkast hoorde je Miss Jackson. Daarvoor nog Benson Boone, Beautiful Things op 3FM. En daarvoor hoorde je ook nog Talk To You Another van 55 Ultra. Hoe lekker is het als je beroemd bent, maar niemand kent je? Klinkt gek, kan echt. Want ik heb een man voor je bij wie het zo is. Bakermat. Hij staat voor duizenden mensen op het podium. Maar bij zijn eigen concert kan hij soms gewoon een biertje halen aan de bar. En dat allemaal zonder dat iemand hem herkent. En zijn geheim? Zijn jasje. Op het podium draagt hij altijd hetzelfde opvallende jasje met gouden versieringen. En zonder dat jasje is het gewoon Lodewijk Fluttert. Maar met het jasje is het opeens Bakermat. Samen met Rani. Dit is I Love Life nu op 3FM.

0: Als artiest is het fijn als je je eigen stem een beetje kan verdragen. Maar voor Pharrell Williams, die heeft daar toch soms wel wat moeite mee. Vooral bij de hele hoge noten, dan voelt hij zichzelf een beetje klinken als deze muis.
1: Hallo mensen, ik ben het, Mickey Mouse!
0: Goed, hij zei ooit, fans die horen iets moois en ik hoor gewoon Mickey Mouse. Vooral bij het nummer Get Lucky. Samen met Daft Punk denkt hij, ja, jij hoort Pharrell Williams. Ik hoor gewoon Mickey Mouse. Nou goed, je mag het zelf bepalen, die track ga je zo horen. Na deze van Bebe Rexha, New Religion op 3.

Beide landen hebben zojuist hun volkslied afgerond. De vlaggen zijn opgerold en naar de kant gebracht. Oftewel, de wedstrijd gaat zo direct beginnen. Nog 2 minuutjes ongeveer, dan barst Nederland-Marokko los. In de tussentijd kan jij gewoon nog lekker genieten van de muziek hier op 3FM. Zo nog Kingdom of Fear. Ook nog American Girls, Harry Styles. Maar ook deze ga je nog horen. Je gaat hem zelfs nu horen. Ik heb het over de Kid Laroi en Justin Bieber. Dit is Stay. 3FM.

0: De Kid Roy, Justin Bieber, Stay, hoorde je op 3FM. Oh, nog 25 seconden en dan barst het helemaal los in Mexico. Voetbal gaat zo beginnen naar de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Nederland-Marokko zojuist begonnen en de stand is nog 0-0. En hier op 3 moedigen we het lekker aan met een heerlijk WK-anthem.

Die Amerikaanse meiden die zullen ook zeker aanwezig zijn in het Mexicaanse Monterrey. De Amerikanen zijn namelijk helemaal gek op dat oranje leger daar. Ongelooflijk. Harry Styles hoorde je op 3FM. Misschien heb je hem wel gebruikt om de WK-pool in te vullen. ChatGPT. Je weet wel, die AI-hulpmachine die overuren heeft gedraaid, denk ik, de afgelopen weken met, met de vraag... joh, kan jij even voor mij heel snel in een seconde die WK-standen invullen, zodat je het zelf niet hoeft te doen? Maar het is dus nu tijd dat Chat eventjes rust heeft. Jij mag zijn taak namelijk over gaan nemen. Vanavond gaat de chat een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie, oh wie, is ChatGPT? Ik heb aan Chat gevraagd om zich voor te doen als een artiest en zichzelf in 3 zinnen te beschrijven. Aan jou vervolgens de taak om dan te raden welke artiest het is. Dit zijn de 3 zinnen van vandaag. Ik ben eigenlijk net als een vogel. Ik vlieg alleen maar weg. Mijn nummers geven je een nostalgisch gevoel naar de zero's. En ik heb een enorme hit gescoord met Justin Timberlake en Timbaland. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord ga je zo horen naar de allernieuwste van Cameron Wickham. Dit is Kingdom of Fear voor je op 3FM.

waren de drie zinnen. Ik ben eigenlijk net als een vogel, ik vlieg alleen maar weg. Mijn nummers geven een nostalgisch gevoel naar de Zero's. En ik heb echt een enorme kraker van een hit gescoord met Justin Timberlake en Timbaland. Zei je Nelly Furtado, dan had je het hartstikke goed. Promiscuous hoorde je zojuist op 3FM. De plek waar je nog heel veel meer muziek gaat horen. Zo bijvoorbeeld Glass Animals, die even een samenvatting gaat geven van wat we vorige week allemaal hebben meegemaakt. Ik heb het over Heatwaves. Die ga je horen naar deze van Shaboozie, A Bar Song nu op 3FM.

sport, die gasten daar. Hey, een lekkere beschuit starten met zalf, een broodje met vreten, een lekkere mot in de nek en zoveel mogelijk vloeken met ziektes. Goed, even een snelle samenvatting, Hagenees. Kunnen we nog wat aan toevoegen? En dat is gewoon tering goede muziek maken. Want de Haagse Wodan Boys kunnen dat echt, echt ongelooflijk goed. Dit is een nieuwste op 3, Blindside. Hoor je nu?

Oh, Sweet Dreams. Nou, het Nederlands elftal die het WK gaat winnen. Dat zou toch eens lekker zijn, hè? De Eurythmics hoorde je op 3FM. Ja, ik zei het al, het WK is in volle gang. De wedstrijd Nederland-Marokko is bijna een half uur onderweg. En de vraag aan jou is eigenlijk, wie gaat er nou eigenlijk winnen? Wie gaat deze pot pakken? Dat gaan we bepalen aan de hand van twee muzikale teamcaptains. En dan is het vervolgens aan jou. Teamcaptain 1 is Nederland gaat winnen, vertegenwoordigd door Wolter Kroes.

Marokko gaat winnen, dan is het deze, want ze dragen een ster. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Smash Mouth All-Star. Hey now, you're a rockstar. Get the show on. Get paid. Het gaat recht om spannen hoor. Wie denk jij dat gaat winnen deze pot vanavond? Is dat Nederland en dus Viva Hollandia Wolter Kroes? Of is dat Marokko die de ster op de borst draagt? Dus daarom Smash Mouth All-Stars. In de App Your Luister-app opent nu een polletje. En het balletje ligt nu

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat It op 3FM. Ja, ik heb vroeg jou zojuist. Wat denk jij dat de uitslag gaat worden van de wedstrijd Nederland-Marokko, die op het moment eventjes stil ligt? Van Eck van het Nederlands elftal, die heeft een knie tegen zijn hoofd aangekregen. Bloed als een rund. Ziet er niet al te best uit. Maar inmiddels, ze zijn zojuist weer begonnen met voetbal. En Van Eck, die wordt als het goed is nog verzorgd. Hoop dat het allemaal goed gaat. Afijn, ik vroeg jou, welke partij gaat winnen? Is dat Nederland of Marokko, vertegenwoordigd door een teamcaptain? En dat waren deze jongens. Voor Nederland. Volt Digicruise. Viva Hollandia.

Wat heeft het volk gezegd? Het is een democratisch programma. En de democratie heeft gesproken. Jawel, niemand minder dan Wolter Kroes. Dit is Viva Hollandia. Ik zit nog even te kijken, die van Eck. Man, ziet er niet best uit. Sterkte, jongen. Oi, oi, oi.

kan beter zeggen van Eckersenblad. Want wat heeft die met een Jaap op zijn hoofd, man, nou dat knietje er tegenaan. En zoals hij dan ook wel weer is, hij blijft gewoon lekker in het veld staan. Wat een doorbijter, zeg. Hey, ben je nou helemaal verzot op tijdloze tracks? Van die tracks die eigenlijk nooit, nooit gaan vervelen. Heb ik goed nieuws voor je. Morgen tussen 9 en 12, Obi Rijmaker. Speciaal voor jou met al die tijdloze tracks.

0: Barry F. komt in de NPO Luister wel met een leuke. Hij zegt, I need a Holland doelpunt. Het doelpunt is what I need. Ja, Anno Verboom, wat denk jij ervan, jongen?
1: Ja, dat is onze quotemaker, hè?
0: Ja, heerlijk, man.
1: Nou, ik denk dat het spannend is. Ik zie vooral dat ze elkaar veel onderuit trappen.
0: Ja, het gaat er bruut aan toe wel, kunnen we zeggen.
1: Maar de blik in hun ogen... Ja, we hebben hier op het scherm hebben we het aanstaan. Het is echt...
0: Het is vechten op dat veld.
1: Nou, niet normaal. En het gat in het hoofd van...
0: Ach, man, dat ziet er zo... Ik vind dat zo raar.
1: Ja, niet goed, hoor.
0: Nee, joh, nee.
1: Maar ze gaan wel door.
0: Dat vind ik zo knap. En die stond ook gewoon weer lekker bij de corner te koppen en weet ik het allemaal wat.
1: Die gooide zich er gewoon voor.
0: Ja. Dat is toch insane.
1: Ja, nee, ik vind dat zo vet. Die mentaliteit van die mensen. En dat vind ik gewoon persoonlijk heel leuk altijd bij het WK. Kijk, dat voetbal, oké, prima.
0: Ja.
1: Maar heb je eens gelet op de coaches? Dat vind ik zo mooi. Iedereen staat gewoon in een mooi pak, overhemd, strak jasje eroverheen.
0: Ja.
1: En dan heb je onze Ronald Koeman, onze nuchtere Nederlander. Die staat daar met een net even iets te dikke buik en een shirtje. Staat hij daar gewoon te hossen als het goed gaat. En dan staat daar te schelden en te slaan op zijn handen als het niet goed gaat. Dat vind ik mooi.
0: Is toch zalig. Je moet het ook allemaal niet te serieus nemen, denk ik dan. Hè? Het is en blijft uiteindelijk gewoon een potje voetbal. Dat is waar we het over hebben.
1: Maar dat is het, ja.
0: En dat neemt je Koeman goed ten harte. Dat vind ik leuk. Maar wat gaat het worden, Anan?
1: Ja... Nou ja, kijk, ik zit een beetje op een tweedeling.
0: Okay.
1: Heel eerlijk denk ik dat als ik dit zie, dat Marokko uiteindelijk wel gaat winnen. Maar ik denk wel dat een 2-1 Nederland kan.
0: Jazeker.
1: Want ik denk dat op het moment dat er iemand scoort, dat ze er allebei volledig voor gaan. En op zich, er hoeft maar een foutje te gebeuren, dat zien we nu ook de hele tijd. En je komt er doorheen. Het kan wel, dus laten we positief denken, toch?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Maar ik zie jou niet positief denken, want jouw hele blik staat op onder.
0: Ik weet het niet, man. Ik zag die 3-4 schoten op het doel van Marokko. Waar we echt dankbaar voor mogen zijn. In de handjes mogen knijpen dat we Bart Verbrugge op doel hebben staan. Want,
1: voor zijn handjes.
0: Ja, we mogen echt in zijn handjes knijpen. Want man, wat heeft hij ons uit de panarie geholpen. Ik weet niet. Die nekharen gaan overeind staan als ik dat soort dingen zie. En een beetje een onderbuikgevoel. Maar
1: wat denk je?
0: Ja... Ik denk toch dat Nederland hem gaat pakken. Misschien wel op pingels.
1: Ja?
0: Ja, ik denk dat 1-0 Marokko eerst. Daarna komt Nederland, die gaat dan 1-1 maken. Dan 2-1, dan 2-2 Marokko. En dan wordt het pingels. En dan is het echt coin toss. Ja.
1: Maar jij denkt dus wel dat ze echt wel... Ze gaan er wel echt voor.
0: Ja, en er gaat ook zeker nog een rode kaart vallen.
1: Dat weet ik wel zeker,
0: Want die gasten... Die
1: ik verbaas me erover dat het niet is gebeurd net.
0: Nee, ongekend. Die gasten trappen elkaar helemaal aan gort, joh.
1: Ja.
0: Nou goed, we gaan het allemaal meemaken. En we gaan de eindstand ook horen in jouw show straks.
1: Zeker. En mocht je niks met voetbal hebben trouwens, ook welkom hè, bij 3FM. Ook gewoon heel veel muziek. Alex Warren zometeen.
0: Zeker. En Mwaki nu op 3.

0: Het is exact 1 minuut over 4 en je wordt wakker met 3FM en Alex Warren zometeen. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Annan Verboom. Hey, goedemorgen. Samen lekker de dag opstarten. Dinsdagochtend. Het WK voetbal is misschien in volle gang. Maar bij 3FM hoor je lekker de meeste muziek. Alex Warren is dit en Fever Dream.

Dit is 3FM, waar je naar luistert met Aaliyah en Timbaland. En Try Again. Ik vind het fijn dat je 3FM aan hebt gezet vanochtend. Goedemorgen. Ik ben Anand en ik ben er voor je vandaag om je wakker te maken, mocht je net zijn opgestaan. Of als je nachtdienst hebt bijvoorbeeld, om je muzikaal te begeleiden. Ja, het WK is natuurlijk in volle gang. En dat vind ik dus leuk, hè. Nu zie je wie er goed is voorbereid en wie niet. En ik ben zeg maar de categorie die niet is voorbereid. Nee, ik ben daar niet zo goed in. Ik wilde graag een oranje shirt aan vandaag. Ik heb dus het hele WK nog geen oranje t-shirt gedragen. Dat heb ik nog niet gedaan. En nu dacht ik, dit is het moment. Nu is het echt een spannende wedstrijd die er op dit moment gespeeld wordt. Nederland-Marokko, daar wil ik gewoon even voor in de stemming zijn. Ik ga een oranje shirt kopen. En daar kom je dan mee op de dag zelf. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Alles uitverkocht. Het is gelukt. Ik heb op dit moment een oranje t-shirt aan. En dat is allemaal te danken aan Jury uit de sportwinkel in Lisse. Jury uit de sportwinkel in Lisse, die heeft mij echt gered. Hoe dit is gegaan, ga ik je zo meteen vertellen. Maar het is echt kantje boord geweest. Eerst Nothing But Thieves.

Risk It All hoorde je bij 3FM op je vroege dinsdagochtend. Hey, wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend om samen lekker wakker te worden. Ik ben Anan en Dua Lipa hoor je zo meteen, Illusion. En ook Olivia Rodrigo ga ik voor je draaien. Ah, het is al lekker druk in de NPO luisteren, dat is mooi om te zien. Ik zie Lisa bijvoorbeeld verschijnen, die is wakker door alle voetbalkijkende buren in de straat. Dat is dan minder leuk, denk ik. Billy, die is erbij, die werkt bij de beveiliging van een pand. Zit lekker 3FM te luisteren en voetbal te kijken. Nou, kijk, mooie combi is dat. En Paul, die zit alweer in de vrachtwagen vandaag. Werkt ze in jouw geval. Ja, en ik zit er fris en fruitig bij, moet ik zeggen. Nog steeds wakker. Toch vanwege die wedstrijd. Ik had zoiets van, ik haal hem wel even door. Ik slaap wel even lang uit vandaag. Dus tot 4 uur in mijn bed gelegen. En daarna gewoon lekker wakker gebleven. Op zoek naar een oranje shirt. Was wel een ding voor mij, want ja, ik weet niet of je mijn klein beetje kent, maar ik ben nogal laat met sommige dingen. En dan denk ik, dat komt wel goed. En dat komt dus niet goed, weet je. Alles is natuurlijk overal uitverkocht. Ja, kom dan nog maar eens aan een oranje shirt. En ik wilde dat per se hebben. Dat vind ik dan toch een beetje dat WK-gevoel. Ik ben uiteindelijk naar een sportwinkel gegaan. En daar stond een jongen achter de balie en die zegt gelijk al, hey, kan ik je helpen? Ik liep al op een oranje shirt af, want ik zag er eentje staan. Ik zag ook in mijn ooghoek dat die €50 kostte. Ja, en dan dacht ik, ja, dat vind ik dan wel weer duur. Hij zei, ik heb ook wel een basic shirtje liggen, een basic oranje t-shirt. Joh, ik kan wel even kijken of die in jouw maat is. Hij pakt dat ding erbij en hij zegt, ja, dit, maar kijk, ik zou gewoon voor deze gaan, want deze is €20. Die andere 50, en waarom zou je een duur shirt bij me kopen? Je kan toch gewoon een goedkope nemen, het is toch maar voor het WK. Waarom zou je dat niet doen? Hé, hey, en nu heb ik dus eigenlijk best wel goedkoop een prima sportshirt. En het mooie is, dit is eigenlijk het gymshirt van mijn middelbare school. Dat is ook wel bijzonder. Daar hadden we altijd blauwe t-shirt. En de sportklas die mocht een oranje t-shirt dragen. Ja, ik zat niet in de sportklas, want ik heb lang selectie geturnd. En ja, ik had allerlei blessures gekregen toen ik was gestopt. Dus ja, ik mocht nooit in die sportklas. Dat kon ik allemaal niet aan. Ik heb nu alsnog...

Illusion hoorde je bij 3FM. Festivalseizoen, dat is in volle gang. Dit weekend Down the Rabbit Hole en Rock Werchter. Maar er komt dus ook een heel bijzonder festival aan. Georganiseerd door Olivia Rodrigo. Vind ik best wel vet. Zij heeft een festival georganiseerd. 29 augustus in Californië. Allemaal vrouwen op de line-up. En ook niet de minste. Chapel Roan, Doechii, Cat's Eye kan je daar gaan zien. En de opbrengst, dat gaat dus niet naar haarzelf toe. Maar het gaat allemaal naar goede doelen toe. Dat is toch sympathiek? Dan ben je zo'n getalenteerde vrouw. Dan heb je zoveel succes gehaald, ben je ook nog sympathiek. Ja, ik kan daar echt van genieten. Olivia Rodrigo hoor je nu met haar nieuwste Stupid Song.

Gezellig en sterrenstof hoorde je bij 3FM. Het is heel erg spannend in die wedstrijd de hele tijd. Ik zit nog steeds met een schuin oog mee te kijken. En er is gescoord. Nederland heeft gewoon gescoord op dit moment op het WK voetbal. Het staat 1-0 tegenover Marokko, dus het gaat hartstikke lekker. Oh, wat goed zeg, wat goed. Ja, je bent erbij, 3FM. Het gaat niet alleen maar over voetbal, hoor. Dus geen zorgen, geen zorgen. Ik heb zometeen ook gloedje nieuwe muziek voor je. Van One Republic. Dat is mijn favoriete band. En ze zijn ineens een dancekant op gegaan. Ongelooflijk. Eerst even Lola Young bij 3FM. En dat fantastische Messi.

was een nee. De eerste keer dat je echt actief muziek aan het opzoeken was. Kan je dat nog herinneren? De eerste keer dat je actief muziek aan het opzoeken was. En dat je echt dacht, nou, dit vind ik nou echt een goed, mooi liedje. Was in mijn geval de basisschool, waar wij eigenlijk gewoon keihard moesten werken aan de rekensommetjes. Ik zat op de computer en ik zat dit te luisteren. Die kwam daarmee, die zei, hey, dit moet je eens even checken, dit liedje. Supergoed liedje. Ja, sindsdien, we zijn nog steeds bevriend en dat liedje vind ik nog steeds waanzinnig goed. En eigenlijk alles wat One Republic, want daar is het van Counting Stars, wat zij uitbrengen, dat vind ik gewoon ongelooflijk goed. En nu hebben ze nieuwe muziek uitgebracht met Alesso. En dat is een hele andere kant op gegaan dan je normaal gesproken zou verwachten van One Republic. Maar zo ontzettend lekker. Het heeft ineens veel meer pit. Ja, die fantastische stem van Ryan Tedder eroverheen. En ja, het is gewoon echt One Republic en echt Alesso. Een combinatie die ik niet al willen wissen, maar ik had hem ook niet zien aankomen. Nieuw bij 3FM. Ontdek je hier. In Your Eyes heet hij.

Curse bij 3FM en Somebody Told Me. Hey, als ik zeg studentenmuziek, waar denk jij dan aan? Bij het woord studentenmuziek. Ik moet dan gelijk denken aan de Turfy Gang. Ik ga er bellen, kom mee padellen. Roxy Dekker, toen ze begon, moet ik ook aan denken. Deze grote hit. Maar in Noorwegen gaat dat er echt totaal anders aan toe. De Bausa komt daar vandaan, uit Noorwegen. En we kennen ze nu van dancemuziek, maar toen de Bausa begon, was dat met studentenmuziek. En dat klinkt echt

0: Coldplay in het prachtige Paradise bij 3FM. Goedemorgen. Het is bijna 5:00 ochtends. We werken toe naar Wijnand en Jamie in de ochtend zometeen. Vanaf 6:00 dan hoor je ze weer met de ochtendshow. Ja, en tot die tijd hoor je heel veel van je favoriete muziek voorbij komen. En ik weet niet, ik stel jou nu de vraag. Noem eens 3 artiesten uit Amerika. 3 artiesten uit Amerika. Kom je dan op namen? Moet wel lukken, toch? Oké. Okay. Vraag je dat nou aan een Amerikaanse artiest over Nederland? Dus noem eens 3 Nederlandse artiesten. Ja, pijnlijk antwoord. 3FM. Hoe en wat en over wie dit gaat hoor je zometeen. Er is wel 1 favorietje bij trouwens. Ga je alles over horen zometeen. Want eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is 1 van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Anan Verboom. Hey, goedemorgen. Terwijl het WK voetbal zometeen de verlenging ingaat, hoor jij lekker je favoriete muziek bij 3FM. Teddy Swims.

0: Dit is zo net niet antwoord. Eentje kent die wel en dat is onze eigen Roxy Dekker.
1: We've been friends, I think we did like a Christmas thing together 3 or 4 years ago now. I'm looking forward to seeing her. I love her, man. She's my dog.
0: Ah, ze is ook fantastisch. En zijn grote vriendin Roxy Dekker ga je zometeen horen met Ronnie Flex. Gaandeweg komt er voor je aan. Eerst gloedje nieuwe muziek van Somber. Ja, en die doet het echt waanzinnig goed. Hij heeft gelijk de 3FM mega hit te pakken. En die hoor je nu bij 3FM. 3FM.

0: FM en Other Side. Hey, zou jij kunnen werken met iemand die jou helemaal adoreert? Die jou echt fantastisch vindt? Kan je daarmee werken? Of heb je dan toch zoiets van... Het wordt nou een beetje ongemakkelijk. Ik kan me dat heel goed voorstellen hoor. Ik denk dat ik dat niet leuk zou vinden. Zelfs één dagje zou ik een soort trots gevoel krijgen van... Oh, het wordt wel gewaardeerd hoe en wat. Daarna zou ik er gek van worden, denk ik. S10, die had het wel zoiets van... Nou ja, waarom eigenlijk niet? Die vond het wel prima. Die wist dat Max, de zanger van Oscar en de Wolf... Die vond haar wel vet en dat was allemaal wel leuk. Maar hij hoorde ineens dit en toen was hij pas echt verkocht.
1: Als je weet, dan weet. Als je weet, dan weet je. Het is tijd om te gaan.
0: Ja, dit is ook echt heel mooi. Die stem die komt er fantastisch uit.
1: Als je weet, dan weet. En hoe meer je weet. Tijd om te gaan.
0: En hij kon maar niet stoppen met het praten over S10. Hij vond dit zo goed. Hij kreeg daar zo'n fijn gevoel van binnen. En hij moest en zou gaan samenwerken met S10. Knikkende knietjes. Heeft hij het gevraagd? Heeft hij een demo gestuurd? Zo van, nou ja, wat zou je ervan vinden? Hè? Zou dit wat kunnen zijn? De rest is geschiedenis. S10 en Oscar en de Wolf. Ze hebben samengewerkt. En het resultaat daarvan ga je zo meteen horen bij 3FM. Safe & Sound. Naar de nieuwe van Jonas Blue.

Prachtige nieuwe muziek van Asker en de Wolf. En S10 Safe and Sound hoorde je bij 3FM. Het WK is op dit moment nog steeds in volle gang. De verlenging. Het staat 1-1 tussen Nederland en Marokko. Nog 10 minuten te gaan in die verlenging.

Prachtige nieuwe muziek van Asker en de Wolf. En S10 Safe and Sound hoorde je bij 3FM. Het WK is op dit moment nog steeds in volle gang. De verlenging. Het staat 1-1 tussen Nederland en Marokko. Nog 10 minuten te gaan in die verlenging. Ja, ik hoop dat het gewoon op een normale manier gaat. Zo

0: The 1975 en I'm in love with you hoorde je. Maar het is op dit moment heel spannend qua WK. Het is echt kantje boord elke keer. Het staat 1-1 tussen Nederland en tussen Marokko. Maar wat ik eigenlijk ook wel interessant vind. Wat is de stand op dit moment rondom het WK WK-anthems?
1: Het WK WK-anthems.
0: Kijk, het ding is eigenlijk dat we er vandaag achter zouden komen. Of Nederland er nog in zou staan. Maar er is verleng. Betekent dat Nederland er op dit moment dus nog daadwerkelijk in zit. En we spelen dus door. Twee WK-liedjes strijden elke dag tegenover elkaar. Eentje staat links op het veld, eentje staat rechts op het veld. Aan jou dan de vraag, nou, welke is er beter? Die gaat mee naar morgen. En zo spelen we dus totdat Nederland eruit ligt of het WK wint. Nederland speelt op dit moment nog de verlenging. Betekent dat er dus een nieuwe uitdager is. En die is op dit moment van Gino. Gino kwam met Jason Derulo. Die zou Carnaval de Paris van Thijs moeten kunnen verslaan. Zeg ik daar gelijk eventjes bij. Carnaval de Paris doet het al 4 dagen hartstikke goed. Wat vind jij er nu van? Ga jij voor optie 1?

mij meteen het stadiongevoel, zegt Gino erbij. Jij mag het zeggen. Het is het FIFA Anthem van 2018 tegenover dus Carnaval de Paris van Dario G, aangevraagd door Thijs. Wat vind jij meer WK? Er komt een polletje in de NPO Luisterapp. Jij mag het zeggen, waar heb je meer zin in? Optie 1 of optie 2? Carnaval de Paris of Colors van Jason Derulo? Welke mag er mee naar morgen en hoor je zo?

0: allemaal hetzelfde. Dale, Dale, Aiko betekent hetzelfde als Die Die. En dat is wat Shakira zingt, het WK-anthem van dit jaar. We hoorden hem bij 3FM. Ja, ik vind het zo spannend, joh. Er wordt op dit moment wordt er getost om te kijken rondom de penalties hoe en wat. Muntje gaat nu het veld op. En dan gaan we er dus achter komen. Gaat Nederland door of niet? En dat terwijl we ook nog in de strijd zitten rondom de muzikale anthems.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Er zijn twee keuzes. Eentje links op het veld, eentje rechts op het veld. En de winnaar die mag mee naar de volgende keer. Ja, in de hoop dat Nederland er niet zo meteen uit ligt. Want dan beslissen we dus nu de winnaar. Dan is de stem die jij op dit moment hebt uitgebracht de beslissende stem geweest. Maar dat weten we dus nog niet. Barry, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij zit ook al de hele tijd te kijken, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Hoe vind jij deze wat is het voor jou? Avond of ben je vroeg ervoor opgestaan?
2: Nee, ja, ik heb een uurtje geslapen.
0: Oké, maar dat is, zit je in hetzelfde schuitje als ik. Alleen ik heb hem een soort van doorgehaald en met slaperige oogjes, zeg maar. maar wat denk je ervan? Er wordt nu, ze gaan beginnen, de keepers lopen die kant op. Wat denk jij ervan?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk eerlijk gezegd dat Verbrugge nu wel kan uitblinken.
0: Ja, ik hoop het dus. Ik hoorde bij de collega's van NPO Radio 1, hoorde ik dus juist dat ze zeiden van, ja, het kan spannend worden, want qua penalties weet je het niet bij hem.
2: Maar dat weet je bij niemand.
0: Nee, en hoe goed hij het nu heeft gedaan, hij verdient echt een prijs, hè?
2: Nee. Ja, sorry, maar ik moet hebben.
0: Ja, nee, je zit er bovenop. Ja, ik hoor het, natuurlijk.
2: Maar het was, hij hoeft er maar één te pakken en de rest mag allemaal goed.
0: Ja. Goh. Goed, laten we het heel snel over die muziek gaan hebben. Dan kijken we daarna weer rustig verder. En iedereen die het niks boeit, die heeft er dan ook geen last van. Laten we het zo doen. Er waren twee opties. Optie 1 was Carnaval de Paris. Optie 2 was Colors. Het FIFA Anthem van 2018. Waar heb jij op gestemd, Barry?
2: Carnaval de Paris.
0: Carnaval de Paris. Gaan we die lekker draaien. Daar is heel veel op gestemd. Ruim 80%. En dat al voor dag 4. Dus het is ongekend succes eigenlijk, dit liedje. Wat maakt dit zo goed dan voor jou?
2: Hij is ook wel echt een geweldig anthem.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, er zit vrolijkheid in het stadiongevoel.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ga ervan genieten, de spanning. En,
2: hij gaat hem nu pakken.
0: Oké, we gaan ervoor. Mooie dag. En,
2: hij gaat hem mis.
0: Ja, oh nee.
2: Hij gaat mis.
0: Ah, dit gaat zo erg alle kanten op, hè, die spanning. Dat is zo ongekend. Ik zit hier ook echt met een soort van trillende handjes. En ik heb niet eens iets met voetbal eigenlijk. Kan je nagaan wat dat dan ineens doet, hè, zo. Goed, het WK-anthem, wat dus hopelijk doorgaat naar de volgende ochtend, is Dario G en Carnaval de Paris bij 3FM.

Ja, Antoon, en de enige hoorde je bij 3FM. Wat moet je zeggen, hè? Barry Ferrari die zei het ook wel. Toch weer niks. Lege handjes voor Oranje in de NPO Luisterapp, zei hij dat. Ligt eruit. Zonde. Echt zonde. Dat was

0: Tiësto, Lelo hoorde je bij 3FM. En zometeen de ochtendshow met Wijnand en Jamie in de ochtend. Eerst het laatste nieuws en dat krijg je van de NOS.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè!
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: The stories are true. The story has just begun.
12: Disney's Vaiana, kom tot leven.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero?
12: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
17: Ik had hier al een heel slecht gevoel bij, hè?
18: Ja, maar jij hebt het ook wel echt een beetje afgeroepen. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee. Deze man heeft het zwaar gejinkt.
17: Je gaat mij nu niet de schuld geven van dat we uit het toernooi liggen.
19: 3, nou.
18: Wijnand
17: en Jamie.
18: Was ik nou eigenlijk wel van plan?
17: Ja, dat dacht ik al.
18: Och,
17: we likken de wonden naar het verlies van het Nederlands elftal. Het toernooi is klaar.

0: ja, het is gewoon een beetje zuur, hè?
1: Ja, het is gewoon treurig.
0: Och, och, och. Je zou maar om 3 uur opgestaan zijn. Of eerder zelfs om die hele wedstrijd te loeren. De wetenschap dat je zometeen nog moet gaan werken. Misschien heb je het wel gedaan als je luistert. En was het er toch niet waard geweest? Of misschien wel waard geweest, maar zit je de hele dag op de zaak met een kater. In Nederland zojuist uitgeschakeld op het WK voetbal.
1: Maar ik wil wel meteen dan ook even iets afspreken. We gaan er alsnog met z'n allen, waar je dan ook bent op dit moment, gewoon een leuke dag van maken.
0: Oh.
1: Toch?
0: Het is maar voetbal.
1: Het is maar voetbal.
0: Laten we dat heel vaak zeggen.
1: Het is maar voetbal. Kan jongens. Ons schelen, nee. Jongens.
0: We leven in vrijheid. Er is geen oorlog. Het is maar voetbal, hè?
1: Ja. Nou, ja. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. En tenslotte is het ook gewoon dinsdag 30 juni. En zijn we ontzettend blij na deze, nou ja, toch wel dan een beetje spijtige wedstrijd die we hebben gezien. Om gezellig met jou deze ochtend te vieren. En het leuke is altijd als je tussen 6 en 7 wakker bent, dat je dan bij ons favoriete clubje hoort, namelijk de Voorhoede. Kan je altijd voor aanmelden. 3fm.nl/voorhoede. Kun je even laten weten wanneer je jarig bent, waar je woont, hoe laat je wakker wordt, wat je hobby's zijn, allemaal dat soort dingen. En ook dan altijd even appies naar ons sturen. Bijvoorbeeld voorhoede lid Jessica. Die zegt: goedemorgen, net wakker, lekker dagje werk voor de boeg. En Nina die zegt: ja, sterkte winnen.
0: Ja, er kwam ook nog een audio-appje binnen van Jeroen.
2: Die Marokkanen zijn gewoon beter, man. Ja, toch? Eerlijk is eerlijk. Die wedstrijd die ze hier voorgespeeld hebben, ik heb er een paar te kijken van Marokko. Ja, ik vond ze echt goed, man. Dus ja, dus... Maar dat je dan zo met penalties verliest, man. Ja, godverdomme, zeg. Dat is wel echt gewoon zuur, toch? Of niet? Dus, ja, het is... Maar ja, het is wat het is, hè. Snel weer naar de Kuip. Lekkere competitie. Beter.
0: Zo is het, dankjewel.
3: De voorgoede vraag van vandaag.
1: Nou, er kwam ook nog een vraag binnen van voor de lid Kenny. En die zegt: hoe voel je je bij de uitslag? Nou, ik vind dat wel even een leuke om. Want wij hebben nog nooit met elkaar voetbal gekeken. Nee. Tot net eigenlijk dan even. En vooral eigenlijk de penalties. En ik ben erachter wat voor kijker jij bent.
0: En wat ben ik voor kijker?
1: Nou,
0: dan?
1: Jij kan gewoon helemaal niet tegen stress.
0: Nee, niet
1: die
0: deze stress.
1: Die loopt de hele tijd weg. Die zegt: ik kan niet kijken. Ik kan niet kijken. En elke keer als wij dan weer moesten schieten, dan was je pleiten bij de gang.
0: Ja, maar goed. Ja. En ik mocht eigenlijk toch niet weg. Want achteraf, toen Timber die penalty miste, toen stond ik op de gang.
1: Ja, ja.
0: Toen riep jij gelijk van: wat doe je nou?
1: Ja, je moet terugkomen.
0: Och, och, och. Aan de andere kant, je moet het ook positief zien. Kijk, het is maar voetbal, hè, jongens. Dat zeggen we de hele tijd. Het is maar voetbal. En Roelof die vat het mooi samen. Mocht je een beetje zuur voelen. Weer een illusiearmer. Maar meer slaaptijd vanaf nu.
1: Zo, daar heb ik nog niet over nagedacht.
0: Die hele nachtwedstrijd, het was ook helemaal niks voor ons. Het was allemaal, ja, dat midden in de nacht om 3 uur een wedstrijd kijken.
1: Nou, ik vond het wel gezellig.
0: Zat helemaal niemand op te wachten.

0: tuiten. En dan heb ik het niet over de Nederlandse supporters na afgelopen wedstrijd van het WK, waar we uitgeschakeld zijn. Goedemorgen trouwens, bijna tot Jamie in de ochtend. Ik heb het over Joshua Peter. 3FM Talent Joshua Peter. Hij was echt emotioneel afgelopen weekend, want er kwam een droom van hem uit. Hij mocht namelijk spelen op Concert at Sea.
1: Oh, en daar was hij toen helemaal blij over.
0: Ja,
1: oh, wat leuk voor hem.
0: Echt, hij stond met tranen op dat podium, emotioneel. Ja, dat vind ik echt de allermooiste. Als je ergens echt van gedroomd hebt, als je muziek gemaakt hebt.
1: En dat dan waargemaakt wordt.
0: En het lukt je dan zo, je staat daar zo, je leeft je droom.
1: Leuk hoor. Hey, maar dit is ook een beetje, denk ik, de moed die we moeten hebben de hele dag. Alleen nog maar positieve dingen. Want
0: tuurlijk.
1: Ja, sorry, het was ellende, Nederland en door. We vergeten het. Dus ik wil alvast even wat positieve dingen benoemen. Namelijk, nummer 1. Het is een hele positieve dag voor Laurens Hendricks. Hij is voorhoede lid 148. Die is namelijk 39 jaar geworden.
0: Hey, vroege luisteraar van de show. Hij luistert altijd tussen 6 en 7. Ben jij ook zo'n vroege luisteraar? Registreer je eventjes 3fm.nl/voorhoede. En het andere goede nieuws?
1: Nou, dat is gewoon dat het gewoon weer goed weer gaat worden, jongens. Het wordt een beetje een bewolkte dag, maar wat denk je? Gewoon weer rond de 23 graden.
0: Ik was ook beter dan 33 graden.
1: Ja,
0: 23 graden, daar houden we van. Het wordt een mooie dag vandaag. En dit is Alesso, Nate Smith.

0: buikje. Oh, trouwens. Oh. Je hooikorst is helemaal weg.
1: Nou, ik kan weer ademen.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat het is.
0: Gisteren echt helemaal gek gegaan met
1: maar ik blaf me wel echt helemaal de gekte, gewoon.
0: Er zijn heel veel luisteraars die ons ondertussen een goede middag wensen.
1: Ja. Dat wordt het wel veel mensen natuurlijk.
0: Omdat ze al vanaf 3 uur wakker zijn, of eerder zelfs. Wanneer stond jouw wekkertje?
1: 2:30. Ja, ik ben een kroeg in geweest. Ja, dus,
2: oh, wow.
1: Ik heb het meegemaakt.
0: Gaan we het zo meteen over hebben, want het is echt niet normaal. Dat jij de kroeg in bent gegaan. En ik lag om 2:30 gewoon nog lekker te tukken. Jij, Martijn?
2: Ja, nee, het wekkertje stond op 2:55. En ik moet zeggen, ik heb de aftrap nog gemist. Zo traag ben ik mijn bed uitgekomen.
0: Maar dus wel ook de hele wedstrijd gezien.
2: Ja, helaas wel.
1: Maar moet ik nog even zeggen wat ik nou rook?
0: Nou?
1: Een snackie. En die kan in een airfryer.
0: Ah.
1: En weet je wanneer je die airfryer kan winnen? Aanstaande vrijdag.
0: Kijk, je kan het ook zo zien, hè. We hebben natuurlijk deze wedstrijd verloren.
1: Maar je kan weer iets winnen.
0: Je kan alsnog iets winnen in de ochtendshow, namelijk de Wijnand en Jamie airfryer.
1: Ja. Hoef je maar één ding te doen.
0: Gewoon eventjes
1: je naam appen.
0: Stuur je naam door via de NPO Luisterapp of bel nu 0909-1336. Dan win je vandaag misschien alsnog iets. Weet je wel, heeft het Nederlands elftal verloren, maar kom jij op de zaak en zeg je
1: ik heb
0: gewonnen.
1: Dan was dat eigenlijk een soort van een generale repetitie en dan is dit de daadwerkelijke wedstrijd.
0: Een penaltyreeks die niet te missen is, zo meteen stuur even je naam via de NPO Luisterapp. Door de normaal, het laatste nieuws. Martijn Middel voor NOS op 3.
3: NOS op 3.
0: Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het zal je niet verbazen. Je zei het ook al, het WK zit erop voor het Nederlandse elftal. Oranje is uitgeschakeld op penalties nadat het 1-1 bleef in een spannende wedstrijd tegen Marokko. Ja, Oranje heeft het aan zichzelf te danken. 3 keer ging die mis, te beginnen bij de strafschop van Kluivert.
4: Korte aanloop. Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Nee. Afschuwelijk slecht genomen. Sommerveld, nee! Ramt hem op de vuist van de keeper.
2: Ja, en dus kon Ismaël Saibari, de middenvelder van PSV, Marokko naar de volgende ronde schieten.
4: Saibari. Of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
2: Marokko speelt komende zaterdag tegen Canada om een plekje in de kwartfinale.
1: Zullen nu die jongens dan allemaal, zeg maar, van het Nederlands elftal dan gewoon aan de zuip gaan?
0: Nee, joh.
1: Want dit was zeg maar, je moet je helemaal inhouden. Weet je wel, helemaal gewoon, helemaal healthy, de pelty en weet ik het wat, om dit goed te kunnen doen. Maar ja, goed.
0: En maar die jongens die moeten klaar. Die gaan naar huis en die gaan naar de club. Dus die hebben misschien even een weekje vrij.
1: Nou, maar dan kun je toch wel even vanavond zuipen?
0: Ja, misschien klein stokje Hennessy of zo. Of een wit wijntje, weet je wel.
1: Dus ze niet even, dan denk je gewoon even helemaal ervan afgaan.
0: Jij denkt dat ze helemaal naar de tyfus gaan.
1: Ja, weet ik veel.
2: Ja, ik zou een bakkie koffie pakken, toch? Bakkie troost. Heb je meteen troost?
0: Bakkie troost. Ja.
2: Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Gisterochtend was er op het spoor bij Rotterdam-Zuid een brand in een kabelgoot. Het herstel van alle kabels duurt langer dan verwacht. ProRail denkt dat ze minstens tot donderdagavond nodig hebben. En vandaag start Sieren met een nieuwe campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Veel mensen knopen nooit spontaan een gesprek aan, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. En bij die campagne zit natuurlijk een campagnelied. Ik zal even een stukje laten horen.
5: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.

0: Ja, praat je maakt je dag. Dat is de slogan van deze campagne. En het is een heel nummer, dus je kunt hem op de YouTube van Sieren gewoon helemaal bekijken.
1: Vandaag een keertje draaien.
2: Kan wel. Tim Koehorn die heeft hem gemaakt. En weet je wie de videoclip gemaakt heeft?
1: Nou?
2: Onze collega Rob Jansen.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, die zit daarachter.
0: Ja, ik dacht al een editingstijl te herkennen. Ja. Ja, de meeste Nederlanders die hebben dus behoefte aan een praatje, blijkt uit onderzoek van Sieren, terwijl ze denken dat anderen er niet op zitten te wachten. Daarom deze campagne. Nou, heb ik nog het weer. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking aan. Er kan een spatje regen vallen vanmiddag, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt 21 tot 26 graden.
2: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, terwijl mijn hele schermen hier gewoon flipt. Even kijken hoor. De A7 zorgt voor een vertraging. Dat is Hoorn richting Zaanstad, voor afrit 5.

0: over een half jaar zul je nog weten wat de ochtend van 30 juni was. Tenminste.
1: Jij wel.
0: Veel mensen wel.
1: Ja.
0: Dag van het verlies op het WK voetbal. De knock-outfase. Oranje faalt weer vanaf de stip. Marokko verspert Nederland de weg naar de achtste finales. Koppen allemaal kranten op dit moment al. Goed, dat is verloren, maar je kan nog wat winnen.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: En wat, hè? En wat?
0: Ja,
1: want
0: zo.
1: Je kan natuurlijk gewoon, als je meespeelt aan de laatste letter, gewoon weer kans maken op een airfryer elke vrijdag op Air Friday. Dan gaat hij eruit. En de bedoeling is eigenlijk gewoon, je speelt mee en je krijgt de hoogste score. Ja. Maar vanaf deze week hebben we nog meer positief nieuws. Want niet alleen de airfryer kan je winnen, maar iedere deelnemer aan de laatste letter krijgt het laatste letter kaartspel.
0: Hey, sinds deze week ook uit als kaartspel. Dan kun je meenemen op vakantie, kun je thuis oefenen om nog beter te worden en meer kans te maken op die airfryer. Of gewoon, als je gezopen hebt met je vrienden, even een leuk spelletje spelen.
1: Hoe leuk is dat?
0: Sven, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, grote vriend.
0: Goedemorgen, Sven. Jij wil meedoen aan laatste letter. Ik ga het nog even uitleggen. Ja. Je kiest zometeen een beginletter en dan krijg je van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, dan krijg je een nieuwe categorie, maar je antwoord moet dan beginnen met je laatste letter van je vorige antwoord.
3: Ja.
0: Ja, je hebt 30 seconden, Sven, om zoveel mogelijk categorieën uit te spelen. Ja. Ben je er een beetje klaar voor?
3: Ja, zeker.
1: Oké, Sven, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke letter is dat?
3: De B.
1: De B van Bernard?
3: Ja.
1: Oké, ben je er klaar voor? Gaan we beginnen.
3: Ja.
1: Beroep.
3: Brandweer.
1: Avondeten.
3: Avondeten. Rijst.
1: Hobby?
3: Hobby, voetbal.
1: Dat kan niet.
0: Rijst eindigt op een T. Hobby met een T.
3: Een T. Tennis.
1: Ja, warm vakantiebestemming. Met een S.
3: Spanje.
1: Ja, snack.
0: Helaas.
1: Hey, maar Sven, hartstikke goed.
3: Ja.
1: De hoogste score was namelijk 2 punten van Thijs. Maandagochtend is die gehaald bij de laatste letter. Maar jij hebt gewoon 4 punten gescoord.
3: Hey, goed, ja.
0: En je krijgt het kaartspel van je dag kan niet meer stuk. Ja.
3: Nee, zeker niet.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: En nog even voor de duidelijkheid, als je meespeelt krijg je dus...

0: Lady Gaga, Bad Romance 3.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Komt een leuke appie van Chris nog binnen. Die zegt, jullie zijn wereldkampioen glimlach geven iedere dag. Dat vind ik wel lief.
2: Nou, dankjewel.
0: Want het is natuurlijk een beetje een sombere dag. Wijnand zit er nog niet helemaal lekker in. Die moet nog eventjes een beetje het allemaal loslaten. En ik denk dan, om ervoor te zorgen dat je deze dag toch wat lekkerder gaat beginnen, toch eventjes een beetje vergeet dat Nederland heeft verloren, moet je even je radio een tandje harder zetten. Want ik weet niet wat er is, maar er zit een soort van dopamine, heroïne, crack, alles tegelijkertijd erin. En je hoeft er niks voor te doen, behalve gewoon even te luisteren en te dansen op de allernieuwste van Peggy Goo, samen met Ira Star, Woman, zo heet hij.
2: Dopamine?
0: Crack.
2: Heroïne? Oké.
0: Okay. Dan heb je nog meer cocaïne.
2: Oké.
0: Okay. MDMA, gooi er alles doorheen en dan heb je deze. Wow.

0: Dat is ook dat een inspiratie had gehaald naar Guusje. Dat zou toch wat zijn?
1: Ze groots met de zachte G en zij dacht, hey, maar dit is hem.
0: Dit is hem.
1: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Na de verloren wedstrijd op het WK door Nederland. Verloren van Marokko, dat is wat het is. Er zijn ook Nederlands-Marokkaanse luisteraars die zich al melden in de NPO luisterapp. Die gaan we natuurlijk zo meteen ook een podium geven. Maar we gaan ook nog even een manhunt starten. Want we hebben vorige week gesproken met een Duitser. Dat
0: nou,
1: is een
0: die
1: econoom.
0: Gaan we even pakken.
1: Die gaan we even, ja. En die heeft gezegd, Nederland wordt wereldkampioen.
0: Nou, en ik wil even bijzeggen, die heeft al dit 3 keer bij een WK goed voorspeld. Wat denk je? Op het moment dat hij het voorspelt dat Nederland wint...
1: Wordt hem niet.
0: Dan wordt het hem niet.
1: Uitgeschakeld met penalties.
0: Ja.
1: Dus die Duitser...

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuutje over 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
12: Hoogste tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
13: Ja, goedemorgen, Nederland ligt uit het WK.
14: NOS op 3.
15: Het WK voetbal.
13: Oranje kwam voor dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. Het kwam uiteindelijk aan op penalties. En toen ging het mis.
16: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
13: Ook voor Duitsland is het WK voorbij. Paraguay schakelde de Duitsers uit met strafschoppen. Frankrijk heeft een wet aangenomen die de zogenoemde ultra-fast fashion moet afremmen. Het gaat vooral vaak om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die bedrijven mogen voortaan geen reclame meer maken in het land. En er komt een toeslag op dit soort mode. De Franse politiek vindt het niet duurzaam. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Het herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, zegt ProRail. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was gisterochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd.
15: Het WK voetbal.
13: Ja, nog even terug naar die wedstrijd van zojuist. Want waar Oranje verdriet heeft, is er blijdschap onder de fans van Marokko. De Amsterdamse stadszender AT5 keek met ze mee op het grote scherm.
17: Fantastisch. Perfect.
18: Ongelooflijk.
17: Perfect.
18: En iedereen maar haalt op. Hij staat niet op. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
19: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
17: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten naar huis. Maar eerst Marokko.
13: In Den Haag was het vlak na de wedstrijd minder gezellig. Marokkaanse fans gooiden daar met vuurwerk, waarna de politie een waterkanon heeft ingezet. Het weer op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking aan vandaag. Het kan een spatje regen vallen vanmiddag, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt tussen de 21 en 26 graden.
12: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie, 153 kilometer in totaal. Meldingen komen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Hoogmade een uur na een ongeluk. A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum 20 minuten door wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Everdingen. Kapotte vrachtwagen naar een kleine 10 minuten vertraging.
15: 3FM.
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers

0: hebben zometeen goed nieuws voor je.
1: Ja, en dat klinkt gek natuurlijk op een dag na een verloren WK-wedstrijd, maar het is echt zo.
0: Je gaat het zometeen horen. Thank Us, Later, Imagine Dragons en Bones zijn hier.

0: Imagine Dragons, Bones op 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: 7:10 op een mooie dag voor iedereen die in de grensstreek bij Duitsland woont. Want je kan daar nog goedkoop tanken voor de laatste keer. Dat komt omdat de Duitsers een korting hebben gegeven op de benzineprijs toen die stegen. 17 cent. Dit is de laatste dag van die korting. Morgen ben je hem kwijt. Dus woon je in de buurt. Kom je nog langs Duitsland vandaag. Volgooi je dat kreng wat morgen dus 17 cent duurder. Ik begin maar met iets positiefs. Want de rest van de dag...
2: Dan maken we hem nog even een keer positief. En dan zeggen we wat jij net in mijn oor fluistert. Want ik had geen idee. Duitsland heeft ook verloren.
0: Duitsland ligt er ook uit het WK. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. En gedeelde smart is halve smart.
2: Precies, want ja, toch even slecht nieuws. Nederland ligt eruit.
0: Ja, mocht je het wakker worden.
2: Ja, met penalties tegen Marokko. Het is gewoon zo, om 3:00 vannacht begon de wedstrijd. We hebben velen toch een wekkertje voorgezet. Ik verbaas me erover, want, heel eerlijk... Wijnand Speelman, hoe laat werd jij wakker?
0: Mijn wekker ging om 4:15.
2: Ja, vind ik bizar. Voor zo'n wedstrijd als dit, dat jij hem dan niet even een uurtje eerder kan zetten. Want ik, helemaal geen voetballiefhebber, hè. Ik was erbij.
0: Jij zat om 3:00, zat je ergens in... In welke kroeg zat je?
2: Ik zat in... het was eigenlijk een soort restaurant, café-achtig, mm-hmm. is het. En Moos is dat, in Amsterdam. In Amsterdam-West zit dat.
0: Maar jij hebt je wekker hoe laat gezet?
2: 2:30. En toen zat ik om 3:10 in de auto, daarheen gereden. En toen... Maar het was ook zo grappig, want ik kwam daar binnen... en het was een soort van twilight zone waar je in terecht kwam. Er waren dus heel veel mensen die gewoon aan het doorhalen waren. Dus die waren straalbezopen.
0: Oh ja?
2: Die waren bier aan het drinken. Achter me werden Samaris besteld. Nou, er kwam een lucht ook van sommige mensen af. En dan had je de mensen die net binnenkwamen lopen... dus die het slaap uit hun ogen aan het halen waren... en dan maar een theetje gingen bestellen. Want dat was ook zo. Ik was namelijk samen met mijn vriend en vrienden van hem. En één vriend die kwam een stuk later, omdat hij dat toch... Ik wilde er toch bij zijn. Dus die is gewoon zijn bed uitgekomen. En die heeft de tweede helft en daar gaan kijken. Mm-hmm. Je hebt meteen even een liter pils ook achterover gewerkt. Ja. Oh, dat je dat wegkrijgt, hè? Ook in
0: volledig,
2: de ochtend zo.
0: Volledig van gaas gaan. Ja, ja, heerlijk.
2: Maar ik vond het wel leuk, hoor. Ik vond het leuk om... Kijk, de wedstrijd, hoe het is geëindigd, is natuurlijk niet leuk. Maar ik vond het wel leuk omdat je om 3:00 s'nachts dan wakker wordt met z'n allen. En dan zo samen ergens in een kroeg gaat zitten. Er werd FIFA Hollandia zo dan tussendoor in de rust. Weet je wel, werd
0: toch
2: het
0: toch een ervaring rijker, zeg
2: ja,
0: jij.
2: Ja, is gewoon een hartstikke leuke ervaring.
0: En je gevoel nu, want ik bedoel, jij stort om 9:00, stort jij helemaal in.
2: Nee, want ik zit heerlijk aan de energiedrank. Ja, dus het gaat goed, zoals je merkt, stuit ik.
0: Ja. Jij stort om 9:00, stort je helemaal in. Hey, dat dat een beetje uit gaat werken.
2: Dat gaat goed komen.
0: We feliciteren natuurlijk ook alle Nederlandse Marokkanen... die fan zijn van Marokko. En vanaf minuut 1 hoopten dat Marokko zou winnen. Dat is allemaal helemaal cool. Die hebben we ook bij de luisteraars van 3FM. Want we kregen al gelijk een bericht van Issy... die de wedstrijd gekeken heeft.
3: Wat een wedstrijd. Wow, wow, wow, wow. Wat een spanning. Hoor je mijn hart? Niet normaal. De Atlasleeuwen tegen de Oranje Leeuwen was een geweldig affiche. Eigenlijk was dit echt voor de dit was zo'n finale, jongens. Echt genoten van ook alle Nederlandse eredivisiespelers. Salahuddin, Seibari. Wauw, wauw, wauw. Wat een genot.
0: Ja, het is je gegund,
2: het is toch ook
0: jongen.
2: Lekker als je dit hoort, het enthousiasme. Nou, dan gun ik het.
0: Ja, er is een hele grote groep hartstikke blij vandaag. Wakker.

Vandaag, het kan hier en daar een klein beetje gaan regenen, maar op meeste plekken blijft het droog. Temperatuur 23 graden. Zometeen Vance Joy, Riptide staat voor je. Klaar maar eerst Faithless, Bebe Rexha en New Religion. Het is 14 over 7. Goedemorgen.

0: Vans, Joy en Riptide op 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Je zou het niet verwachten bij deze plaat, maar ik heb deze continu aangehad toen ik ging sporten. Want ik en Wijnand zijn natuurlijk ontzettende sportfanaten. En ik was gisteren even lekker aan het pompen in de gym.
0: En wat was je aan het doen?
2: Ik was leg day aan het doen. Ik was even mijn benen aan het trainen.
0: Maar wat doe je dan? Zit je dan op een machine en moet je dan heen en weer gaan bewegen met gewichten
2: erin? Ja, squats en zo. Oh. En van die bridge dingen en zo. Allemaal met gewichten eraan. Ja, ik weet niet wat de namen daar allemaal van zijn. Maar allemaal gewichtentraining. Om ervoor te zorgen dat het kontje en de benen een beetje strakker gaan.
0: Maar lekker om dan een bepaald ritme aan te houden.
2: Ja, maar ook om een energieboost te krijgen, toch? En ik weet niet wat het is met dit nummer, maar het lijkt wel alsof ik er helemaal van aan ga gewoon. Dus ik heb deze gewoon op repeat gezet, oprecht. En alleen maar naar dit geluisterd, ondertussen dan even zo hoppa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaat het de nieuwste van Flair. Volgende week dinsdag zijn ze hier live.

0: 8:30. We hebben al de hele ochtend twee dames in de studio. Jij bent er één van, die andere hebben nog niet gehoord.
1: Nee, maar die ga je zo meteen wel horen.
0: Zeker.
1: Onze snuffelstagiair, zo noemen we er vandaag even.
0: Dat is ze ook.
1: Ja.
0: Dat is een snuffelstagiair.
1: Ja, ze loopt lekker mee te snuffelen.
0: Ze heeft zometeen iets voor je. Ze heeft ook iets te klagen, tenminste. Dat is een beetje de vraag of ze echt iets aan het zeiken is of dat ze gewoon gelijk heeft. Wie het is, je hoort het zo.

0: 8. We hebben al de hele ochtend twee dames in de studio. Jij bent er één van, die andere hebben nog niet gehoord.
1: Nee, maar die ga je zo meteen wel horen.
0: Zeker.
1: Ga je snuffels te share, zo noemen we er vandaag even.
0: Dat is ze ook.
1: Ja.
0: Dat is een snuffelstagiair.
1: Ja, ze loopt lekker mee te snuffelen.
0: Ze heeft zometeen iets voor je. Ze heeft ook iets te klagen, tenminste. Dat is een beetje de vraag of ze echt iets aan het zeiken is of dat ze gewoon gelijk heeft. Wie het is, je hoort het zo.

0: Koeman niet ontevreden over het spel.
1: Natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver teruggingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers dus. Maar dat is allemaal achteraf. Achteraf heeft iedereen de waarheid.
0: Ja, die winst van Marokko werd natuurlijk uitbundig gevierd. Ook in Utrecht. Ook daar werd getoeterd en vuurwerk afgestoken. En het geluid dat je net hoort kwam uit de Schilderswijk in Den Haag. Daar barstte ook een feest los. Maar daarbij zou ook vuurwerk naar de politie zijn gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. De ME kwam er ook bij. En volgens Omroep West is er ook iemand opgepakt. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Ze zeggen dat het komt doordat de regels voor Israëlische militairen om op Palestijnen te mogen schieten zijn versoepeld. En een Amerikaanse filmmaker moet 2,5 jaar de cel in omdat hij Netflix heeft opgelicht. Carl Rynch heeft $11 miljoen opgemaakt die bedoeld was voor een science fiction serie, maar die serie maakte die nooit af. In plaats daarvan belegde Rynch het geld in crypto, hij loste er zijn creditcardschuld mee af. En ook kocht hij dure auto's, horloges, kleding en 2 matrassen die samen meer dan 6 ton hebben gekost.
2: Tuurlijk.
0: Ja, een rechter heeft nu bepaald dat hij dus de cel in moet.
2: Mag hij zijn matras dan meenemen?
3: Ik vind het wel creatief.
2: Hoezo creatief?
3: Ik vind het creatief dat je dan voor elkaar krijgt om Netflix dan op te lichten. Want dan moet je natuurlijk ook helemaal pitchen bij die mensen. Deze serie wil ik maken en weet ik het wat allemaal.
2: Hij heeft volgens mij gezegd dat hij nog meer geld nodig had. En zo bleef Netflix maar komen. Ja.
0: En die serie die is er nooit gekomen.
2: Nee.
0: Het weer. Nou, op veel plekken is het nog zonnig. Maar vanuit het westen komen de wolken aan. Kan ook een spatje regen vallen vandaag. En het wordt tussen de 21 en 26 graden.
2: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, onze snuffelstagiair India. Take it away.
4: Er is in totaal 262 kilometer vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Waardenburg 25 minuten. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 59 minuten. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Lunetten 8 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd 37 minuten vertraging.
2: Echt, je hebt het echt heel erg goed gedaan.
3: Nou, ik vond dit hartstikke knap. Ja,

0: Update, Olivia Rodrigo op 3FM.
1: Er zijn hier meerdere meiden in de winkel, wou ik zeggen.
0: Snuffelstagiair vandaag is India. India, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen gezeik of gelijk, waarbij wij de luisteraar vragen... zeiken we hierom of hebben we gewoon gelijk en maken we een punt? Jij hebt zometeen iets wat jij ervaren hebt. Kun je een klein tipje van de sluier geven, zonder alles weg te geven?
2: Zeker, dat heeft te maken met drukke winkelstraten.
0: Drukke winkelstraten, ga je
1: drukke winkelstraten. Ik ben benieuwd.
0: Ook zometeen het verkeer door jou, dus je snuffelsnaasje kan niet op. Iemand die voorprogramma is en die het fantastisch gaat doen, omdat hij gewoon veel ervaring heeft met het laatste nieuws. Maar wel de brenger van slecht nieuws is Martijn Middel. Martijn.
3: Ja.
4: NOS op 3.
3: Het ligt er maar aan wie je bent en voor wie je bent.
1: Hij gaat hem even omturnen.
0: We hadden het Ismael al. Ismael die heeft Marokkaanse roots, dus ik snap, voor hem is het een mooie dag, maar er zijn heel veel mensen die wakker worden en die gewoon echt met een kater de radio aan.
3: Nou ja, Marokkanen zijn in ieder geval, Marokkaanse Nederlanders zijn in ieder geval lekker wakker geworden. Luister maar. Dat is het feest in Den Haag, want Marokko is dus door op het WK. Na de officiële speeltijd stond het tegen Nederland 1-1... en in de verlenging werd er niet gescoord. Ja, dus werden het penalties en dat ging niet goed voor Oranje. Kluiver, Timber en Somerville schoten alle drie mis. En dus was het PSV-middenvelder Saibari die Marokko naar de volgende ronde schoot.
5: Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
3: Marokko mag zaterdag de achtste finale spelen tegen Canada. En Nederland mag naar huis. Toch is bondscoach Ronald...

0: De nieuwe Antoon.
1: Ego.
0: Of Vrouwtje.
1: BFM Trending Talent.
0: De online zoektocht
1: naar nieuw Nederlands talent.
0: Check snel 3FM.

0: Homewrecker op 3FM. Het is één grote zoete inval deze. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar
1: en het zijn allemaal meiden. Ik ben helemaal
0: meiden.
1: Ik word hier helemaal blij van.
0: Jente,
1: ik heb
0: kom er even bij. Jente, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent 10 jaar, je komt uit Apeldoorn. Wat kom je doen vandaag?
2: Meekijken in de studio.
0: Ja, meekijken in de studio. Je hebt studiedag vandaag. En Jente had een mailtje gestuurd met... Ik luister altijd naar de ochtendshow, mag ik komen kijken?
1: Dat mag, hartstikke gezellig. Ja, alleen maar fijn. Nou ja, en dan hebben we nog meer vrouwelijk schoon hier in de studio zitten. Want we hebben ook een snuffelstagiair. Die zit dan weer links van mij. En dat is India.
3: Hallo, hallo, hallo.
1: En het leuke is altijd dat Wijnand en ik... Goedemorgen trouwens, als je erbij bent. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend waar je naar luistert. En wij hebben altijd dat we wel iets te zeiken hebben. Of iets waarvan we zeggen, dit vind ik irritant. Mm-hmm. Maar dat we dan ook meteen eventjes willen weten, hebben we hier nou gelijk in? Of is het daadwerkelijk gewoon echt gezeik wat we doen? Dus hebben we in het leven geroepen...
4: Is het gezeik of heb ik gelijk?
0: Is het gezeik of heb ik gelijk? India, jij hebt iets meegemaakt in het leven... of jij maakt wel vaker iets mee in het leven. En dat wil je even testen aan de luisteraars van de ochtendshow... of het gezeik is of dat je daadwerkelijk gelijk hebt. En toen, je zei net al van het heeft te maken met drukke winkelstraten. Er zijn al gelijk mensen in de NPO Luisterapp... die daar bijvoorbeeld al op reageren... omdat het toch een soort van jeuk oplevert bij mensen.
3: Mm-hmm. Ja, het is iets wat ik vaak meemaak. Zal ik het gewoon gelijk vertellen?
0: Ja, vertel.
3: Ik zal even een situatie schetsen. Het is bijvoorbeeld zaterdagmiddag. Ik heb een to-do-list van hier tot Tokio. En ik moet bijvoorbeeld even een cadeautje halen voor mijn moeder. En ik kom op een drukke winkelstraat. En dan komt die grote ergernis. Dan zijn er mensen die ontzettend langzaam lopen. Oh, daar kan ik me dan zo aan ergen. En geen besef hebben van hun omgeving. Weet je wel? Ja, nee. En dat...
0: Maar jij loopt daar met grote passen, want jij hebt haast. En wat, je kan het toch langs, zou je zeggen?
3: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Dus de twijfel is ook, ligt dat aan mij?
0: Ja.
3: Heb ik een te drukke agenda? En moet ik gewoon even langs die mensen lopen? Of zijn die mensen gewoon heel irritant?
1: Ja, maar ik wil wel meteen even bijval geven. Want ik snap dit helemaal. Je hebt gewoon in dat soort winkelstaten... ben je een soort van Mario Kart aan het spelen. Je moet bijna over die mensen heen klimmen. Je moet bijna de muren aantikken, weet ik het wat. Om ervoor te zorgen dat je er langs kan komen. Omdat die mensen natuurlijk ook, weet je wat je vaak hebt in die straten? Dat die mensen zo met z'n 10-20 naast elkaar gaan lopen. Want die zijn dan lekker een dagje uit, weet je wel.
0: Maar die mensen die zijn dus lekker een dagje uit.
1: Ja, maar dan denk je, ja, maar niet in mijn stad. Ik moet er even langs.
0: Jij moet
1: ik
0: door.
1: Moet er even omheen. Ik dus, moet even door. Dus ik snap wel dat je dat irritant kan vinden.
0: En wat is dan de boodschap aan die mensen?
1: Nou, dat je...
0: Loop sneller.
1: Doe eens even die peper in.
0: Zijn dit niet gewoon mensen, want ik heb dit ook maar met mijn zus. Maar mijn zus, die is de helft van mij. Dus die heeft gewoon hele korte pootjes, zeg maar altijd. Ja, die gaat gewoon niet zo snel.
1: Ja, maar die loopt toch niet achteruit? Deze mensen lopen bijna achteruit, zo traag gaat het.
0: Als ik één stap zet, dan is mijn zus, die moet er 2 zetten. Of misschien wel 3, weet je wel?
1: Ja, dat zou kunnen.
3: Ja, en ik denk dat het ook heel erg ligt aan besef van omgeving. Want mensen hebben ook niet door dat ik er dan langs moet.
0: Die zijn gewoon een beetje aan het dromen, die zitten in hun eigen bubbeltje. Ja,
1: en die
0: voelen
1: dan niet dat jij ondertussen een aura loopt te hijgen van even aan de kant, move nou.
0: Mensen die geen tempo maken als ze gewoon in een winkelstraat aan het wandelen zijn, is het gezeik of heeft India gelijk? Jente, jij mag nog even zeggen, vind je het gezeik of heeft ze gelijk?
2: Ik vind het gezeik.

0: eigenlijk misschien wel gewoon helemaal terecht is. Dat je ergens aan ergens ergert of irriteert.
1: En deze keer is het zeikverhaal eigenlijk niet van ons, maar van onze snuffelstagiair India. India, jij kwam met een verhaal aanzetten. Nou, vertel het zelf nog maar even een keer.
2: Ja, kort gezegd vind ik mensen die langzaam lopen, vooral op drukke winkelstraten, vermoeiend en vervelend.
1: Ja, die moeten gewoon even lekker move, even lekker aan de kant. En dat zijn, nou was eigenlijk de vraag aan jou als je nu luistert. Is dit gezeik of heeft India gelijk?
0: Nou. Annemieke die zegt, en met haar heel veel mensen, die zegt het is 100% gezeik. Maar ook veel herkenning, bijvoorbeeld bij Carlijn.
3: Oh, 100% gelijk. Van die mensen die ineens spontaan stil gaan staan voor je neus. Wat de hekwerk. Nee, hartstikke gelijk. En vooral die spatial awareness. Dat je niet doorloopt, Allah. Maar let gewoon op wat er om je heen gebeurt. Hoe heb je dit niet door? Tjallas.
1: Ik vind het ook wel weer leuk dat de appje van Mike binnenkomt. En die zegt, grappig, hoe mensen die haast hebben zichzelf altijd interessanter en belangrijker vinden dan de anderen. Die arrogantie, die doet wat.
0: Je kan je zak steken, India.
2: Ja. Sorry Mike, het spijt me echt.
0: Chelsea stuurt ook nog een berichtje. Die zegt, eens, ik word er helemaal gek van. Je hebt gelijk. Loop ik bijna op hun hakken. En dan stoppen ze ook nog eens abrupt midden op het pad om ergens naar te gaan kijken. Ja, eerlijk.
1: Dat is wel waar.
0: Maar het is wel zo dat, bijvoorbeeld in het verkeer, als degene voor jou stopt en degene achter let niet op,
1: ja,
0: dan is het niet jouw schuld.
1: Dan
0: is het
1: degene... heb je toch remlichten, of niet? Hoe moet ik zien dat iemand in één keer zo voor mijn neus stopt dan? Ja, dan heb je gewoon meteen het achterhoofd in je neus gehad zitten.
0: India wilde het testen. Gezeik of gelijk? Wat is de uitslag?
1: De uitslag is dat 77% van de luisteraars vindt dat jij...
0: Gelijk
1: hebt.
0: Dat heb je goed gedaan.
1: Yeah. Dank jullie wel.
0: Oftewel, je mag hier gewoon legit over zeiken, zeuren.
1: Beetje pootje haken, weet je wel. Als je voorbij loopt een keer, kan jou het schelen.
0: Joh, driekwart van de

0: Physical Dua Lipa, maar we moeten wel even een appeltje schillen met iemand.
1: Nou, ik vind wel even dat hij zich mag verklaren. Ja. Ja, verklaar je nader.
0: Wij zijn lekker gemaakt door een Duitser, die heeft gezegd...
1: Maar ook weer door een Duitser. Hier hadden we gewoon... Nou. Dit was al meteen duidelijk geweest. We hadden er gewoon niet in moeten...

0: Also.
1: Duitse econoom. Ik weet niet wat hij gaat zeggen.
0: Joachim, die hebben we eerder gesproken in de ochtendshow. En die zei: Nederland wordt wereldkampioen. En Nederland wordt geen wereldkampioen.
1: Nee,
0: hij
1: dat
0: zei:
1: is duidelijk geworden.
0: Japan wordt echt een gevaarlijke outsider. Japan ligt ook in het toernooi. Sterker nog, Duitsland is ook al naar huis. Wat is hier gaande? Wat is er gebeurd? En wie wordt volgens hem, for what it's worth, de nieuwe wereldkampioen?
1: Wat gaat hij
0: nu voorspellen? Onze meeste voorspeller. Je hoort het zo meteen hier in de ochtendshow. Ook het laatste nieuws.
2: BFM.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
12: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
14: Iyungo.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
17: I want chicken.
18: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
1: Goedemorgen, het is 1 minuutje over 8. Wijnand en Jamie hier in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws. Niet zo goed nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
19: Ja, goedemorgen. Ja, het Nederlands elftal kan zijn koffers pakken.
20: NOS op 3. Het WK voetbal.
19: Want het WK is voorbij. In Monterrey ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen Marokko. 3 keer ging die mis. Te beginnen bij de strafschop van Kluivert.
21: Korte aanloop. Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Nee. Afschuwelijk slecht genomen. Sommerveld, nee! Ramt hem op de vuist van de keeper.
19: En dus kon Ismaël Saibari, de middenvelder van PSV, Marokko naar de volgende ronde schieten.
21: Saibari. Of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
19: Marokko speelt komende zaterdag tegen Canada om een plekje in de kwartfinale. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere

0: auto bij het ongeluk betrokken. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Zij kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Het bedrijf kon geen vergunning krijgen. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd.
1: Het WK voetbal.
0: Ja, nog maar even terug naar Oranje. Na de wedstrijd sprak onze collega van de sportredactie met een aangeslagen aanvoerder, Virgil van Dijk.
2: Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
3: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
2: Ja.
0: Ja, wat kun je er verder ook over zeggen? Virgil werd ook even gevraagd naar hoe het is om er op penalties uit te gaan, terwijl het team daar juist zo flink op had geoefend.
3: Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
2: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
3: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
2: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op dit moment.
0: Het weer op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking aan. Er kan een spatje regen vallen vanmiddag, maar op de meeste plekken blijft het droog. En dat wordt 21 tot 26 graden.
4: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 317 kilometer meldingen komen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nu 25 minuten door wegwerkzaamheden op de A27. Over naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep 50 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum voor Waardennooien 35 minuten door bergingswerkzaamheden. En de A16 Belgische grens richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur vertraging.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
15: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
16: 3FM. Hallo
4: NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
4: Ja, we gaan hem zo even pakken.
17: Ik ga hem even op het matje roepen.
4: Onze zogenaamde meestervoorspeller.
17: Ja, dag. Helemaal niet gewaar.
4: Zometeen even een Duitser terugbellen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it hoorde je op 3FM. Zometeen, laatste letter, spelletje wat we elke dag spelen. En als je de hoogste score daar haalt, dan win je aan het eind van de week de Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Op Air Friday.
0: We hebben iets nieuws.
1: Ja.
0: We hebben iets nieuws, want het is zo leuk. Heel veel luisteraars zeggen, ja, op de radio is het toch altijd wat moeilijker dan als je meedoet. En dat moet je dus gewoon voor trainen. Je moet gewoon oefenen. Blijkt nu ook weer, penalties hadden we gewoon moeten oefenen, het Nederlands elftal. Dan waren we er beter in geweest. Nou goed, in die gedachte hebben wij nu ook, dat is nieuw bij de ochtendshow, het laatste letter kaartspel.
1: Kan je het thuis gewoon alvast even lekker spelen? Kan je het meenemen op vakantie? Kan je het met je gezin doen, met je vrienden? Oftewel, elke kandidaat die meespeelt aan laatste letter, die krijgt ook dit kaartspel erbij.
0: Juist, dus wat doe je om je aan te melden en zometeen mee te spelen? Dan pak je dus gelijk dat laatste letter kaartspel, maak je kans op een airfryer. Wauw. Stuur even je naam via de NPO Luisterapp of bel nu 0909-1336.
2: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Nou, daarnaast is het gewoon even tranen wegvegen. Het is even doorslikken en gewoon weer de dag oppakken. Want ja, sorry, het is toch slecht nieuws.
0: Ik ben er wel
1: wordt.
0: Weer een beetje vanaf, hoor.
1: En jij, maar er zijn ook mensen die nu net hun ogen openen. Ja. En die worden dan misschien eventjes toch wel met gigantische teleurstelling wakker. Ja,
0: och, ja op de laatste weken zag ik zoveel, of de laatste dagen vooral, zoveel straten die extra oranje versierd werden, weet je wel? Die gewoon echt gewacht hebben en nu bij de knock-outfase dachten, wij gaan de slingertjes even ophangen.
1: Ja, nou,
0: en
1: die kun je weer naar beneden halen. Ja. Ja, want uiteindelijk werd het 1-1, toen kwam er een verlenging, toen moesten er penalties, moesten er toen komen. En uiteindelijk heeft Nederland gewoon gigantisch verloren met die penalties tegen Marokko. Dat is gewoon een beetje wat het is. Maar we hebben even een appeltje te schillen met iemand hierdoor. Want er was één man, die spraken wij vorige week. Joachim Clement. Hij is een Duitse econoom. En wat hij deed, hij had een soort van formule voorspeld. Een wiskundige formule gemaakt, moet ik zeggen. Waarmee hij het WK wist te voorspellen. Heeft hij 3 keer op rij van het WK goed voorspeld.
0: Echt
1: wie de winnaar zou worden.
0: Ja.
1: En dit jaar zei hij, Nederland gaat winnen.
0: Ja, en de Japaner wordt een gevaarlijke outsider.
1: Ja.
0: Let op, het gaat dit jaar gebeuren. Wij allemaal hopen. Nou, goed, de uitslag is duidelijk. Hij hangt aan de lijn. Toch even verhalen. Joachim Clement, good morning.
3: Good morning. Or rather not so good morning. No. How are you?
1: Joachim. What happened?
0: Die Mannschaft is going home. The Dutch squad is going home. Even Japan
1: is going home.
3: Yeah, I have not slept all night and I had just 12 brutal hours behind me. But, you know, this is what my model always, what I always try to say is like, we economists can't predict anything, let alone football, okay? No, but in all seriousness, the one thing that was clearly on display over those 3 matches is how tight these matches are, how little there is between winning and losing. And I think to me the most brutal was the way the Dutch lost their penalty shootout against Morocco. But, I'm sorry.
1: But Joachim, we have to go back to our earlier conversation, and you said it's 50% about all the qualities you said that are in your model and 50% about luck. And you said the Dutchies are going to have a lot of luck.
3: Yes.
1: Well, something completely wrong happened.
0: Depends on what kind of luck. Bad luck in this case, I guess.
3: Well, you know, as a trained economist, I obviously have every excuse in the book ready.
0: I was
3: obviously not forecasting the 2026 World Cup. This was just a different World Cup.
0: Yeah.
3: No, but in all seriousness, it was really bad luck. I mean, especially in the penalty shootout for Bruggen's almost safe. Was just frustrating.
0: Okay, but this is the past. What about the future? Uh-huh. What does your model say today, this morning?
1: Who is going to win
0: the World Cup?
3: Well, I mean, I didn't run it this morning, didn't have the time yet, but I always said that the most important match will be the semi-final between the Netherlands and Spain. And I would say now that the Netherlands has unfortunately been is out of the tournament, I would put my money on Spain as one of the favorites.
0: Thank you for nothing.
3: Oh, come on, guys. You can be proud of your team. Your team was fantastic for the tournament, and to be honest, I'm not even Dutch, and I'm proud of that team.
0: Thank you so much. Joachim, have a nice day.

0: Nederland is gewoon de beste. Joachim Clement, Duitse econoom, werkte onder andere op Wall Street. En 3 keer voorspelde hij het juist, zul je net zien. Deze keer niet.
1: Nee. Wij zijn geen kampioen geworden, dat is duidelijk in ieder geval. Hey, je kan nog steeds kans maken op die airfryer. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp. En dan is die misschien gewoon voor jou.

0: Armand en Rani, I Love Life.
1: Rijnand en Jamie in de ochtend.
2: En vanaf deze week, als je meedoet aan Laatste Letter, gegarandeerd prijs. Het is net de kermis. Gegarandeerd een prijs, mensen. Ja, want je kunt de laatste letter altijd en overal spelen met het laatste letter kaarspel. Kan zo snel mogelijk naar je toe komen als je je dus aanmeldt. Elke dag spelen we het 2 keer in de vroege ochtend en nu om 8:50. Wat houdt dat spel nou in? Eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter. Krijgt van Jamie een categorie om daar met die beginletter een woord te maken. Klopt dat binnen de categorie? Is je antwoord goed? Dan is de laatste letter van het goede antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. En in 30 seconden is het aan jou om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Heb je aan het eind van de week de meeste punten, dan win je op Air Friday de Wijnand en Jamie Airfryer.
0: Dus dan heb je dubbel prijs eigenlijk. En het kaartspel sowieso. En dan ook de Airfryer. Hey, de hoogste score staat op dit moment op 4 punten. Vanochtend door Sven behaald. Maar Hilco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij gaat er natuurlijk gewoon voor zorgen dat je minimaal 5 punten gaat halen bij laatste
3: ja,
0: letter.
3: Ja, dat moet eigenlijk wel te doen zijn, hè.
0: Precies.
3: We gaan het gewoon proberen.
0: Goed zo, dat is het motto. Hey, je hebt een startletter doorgegeven.
3: Ja, de T van Tines.
0: Oké, dan gaan we beginnen. Een Nederlandse stad.
3: Tilburg.
0: Film of serie?
3: Film of serie. Goede tijden, slechte tijden.
0: Kledingmerk?
3: Nike.
0: Ja, kleur?
3: Egaal.
2: Hoe, egaal?
0: Egaal, dat bestaat niet.
3: Ja, nee. Oh jee.
0: Oh, een kleur met een kleur. E. Een kleur met een
3: ja.
0: E.
3: Ja, help.
2: Ja, dit is ook
0: ja, wat had het kunnen zijn?
2: Ik zit even te zoeken. Emerald.
0: Ja, emerald. Dat is wel een kleur.
2: Ja.
0: Eigeel. Maar ja, wie zegt dat?
2: Ik heb dat nooit gezegd.
0: Het is wel een kleur, dat is waar. Een beetje tegen het oranje.
2: Ik heb nog nooit gezegd, ik heb een eigeel t-shirtje aan.
0: Ecru, dat is wel een echte kleur.
2: Kan ook, ja, is ook een kleur. Helaas, pindakaas geëindigd op 3 punten.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
2: Ah, dat betekent dat onze Sven gewoon nog de leider van het klassement is. Aan kop gaat voor de airfryer. Maar, Hilco, je gaat er wel van door met het laatste letter kaartspel.
3: Kijk eens aan.
2: Kijk, kun je thuis lekker oefenen, jongen?
3: Precies.
2: Maak er een fijne dag van.
3: Jij ook, samen met Jamie. Hoi.

0: live horen.
1: Volgens mij dan hartstikke de Rolling Stones. Je hoort ze zo meteen dus. Maar eerst het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
1: En die krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
3: Ja, de microfoon ook open. Ja, goedemorgen. Ja, Nederland en penalties, het blijft een slechte combinatie. Het WK zit erop voor Oranje na een uitschakeling door Marokko. Het was een spannende wedstrijd die op en neer ging. In de 72e minuut kwam Oranje op voorsprong.
4: Somerville, bal onder controle en wel of niet te veel gedrag, maar dat maakt niet uit. Want er wordt erin geschoten. Het is een doelpunt van Cody Gakpo.
3: Maar dat was niet genoeg, bleek in de blessuretijd.
4: Een draaiende voorzet, hard en goed en raad. Ja, toch, zo'n kluit maken.
3: Ja, dus werd het verlengen, daarna penalties. En daarin was Nederland het zwakst. Kluivert schoot op de paal, Timber peerde hem naast. De inzet van Somerville werd gestopt. Ismaël Saibari scoorde vervolgens de beslissende voor Marokko. Ja, Marokkaanse Nederlanders gingen na de wedstrijd massaal de straat op om de winst te vieren. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Deze oranje fans hadden daar de pest in.
5: Wat vond u van de wedstrijd?
6: KUT. Ja, we hebben verloren. Gewoon op z'n Haags, kut.
5: Ik sprak net een andere fan die zei van dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
6: Nou, nee.
7: Het
5: is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
7: Lekker allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
3: Het feest in Den Haag ging trouwens niet helemaal zonder incidenten. Er is vuurwerk naar agenten gegooid en de ME heeft een waterkanon ingezet om mensen uit elkaar te drijven. Er zijn een paar mensen opgepakt. In Frankrijk mogen webshops zoals Shein en Temu geen reclame meer maken voor kleding. Het Franse parlement heeft dat besloten. Ze hebben een probleem met ultra-fast fashion, extreem goedkope kleren waarbij repareren niet de moeite waard is. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam en komt ook met een extra toeslag op zulke kleding. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Door een brand op het spoor bij Rotterdam-Zuid zijn gisterochtend allemaal kabels kapot gegaan. Die zijn op zijn vroegst donderdagavond vervangen, zegt ProRail.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, toch nog even terug naar het WK, want niet alleen Nederland is uitgeschakeld naar penalties. Een paar uur eerder verloor Duitsland op dezelfde manier van Paraguay.
8: Wie dat? Het dritte matchbal voor Paraguay.
3: Paraguay dus net als Marokko door. Gisteravond plaatste ook Brazilië zich voor de volgende ronde. Het weer, wat zon, maar vanuit het westen ook steeds meer bewolking met mogelijk een spatje regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, 260 kilometer. Meldingen komen van de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep. Nu 55 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 22 minuten. Net als op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht ook 22 minuten. En je raadt het al, de A35 Enschede richting Almelo. Ze doen het erom voor Hengen.

0: grootste fans van hunzelf hier helemaal los gaan hangen in de lucht. Oh, wat een heerlijke muziek.
1: Oh, wat
2: maar we moeten wat, Jamie, want jij vindt het niet leuk.
1: Ja, jij houdt niet van gitaarmuziek.
0: Nee, dit moet ik wel meteen even bekennen.
1: Dit is waar, hè?
0: Ja. Het ding is dat ik heb eerst een programma, voordat ik het met jou samen deed, en dat heb ik een programma gehad met Olivier Bakker. Dat was een late avond, maar er was heel veel live muziek altijd. En toen kwamen de Wodum Boys ook altijd langs. Maar toen heb ik ooit een keer met hen een gesprek over gehad. Kijk, Olivier was heel erg fan van hun muziek. Maar ik ben niet fan van hun muziek, maar ik ben wel fan van de mannen. Dus dat is een soort van bij hun blijven hangen.
3: Wij zijn haar favoriete kutband. Ja.
1: Jongens, dit is een gekke dag natuurlijk. Want jullie zijn ook al sinds vannacht een uurtje of twee op, denk ik.
2: Ja,
1: waar
2: drie.
1: Waar hebben jullie gekeken?
2: Thuis.
1: En hoe is het gevoel?
2: Kut, slecht. Heel treurig.
4: Ja, heel treurig.
2: Maar het maakt niet uit wat er gebeurt, het is hoe je ermee omgaat, hè?
1: Ja. Zo. Ja. Maar dit hebben wij wel een beetje geprobeerd. We hebben gewoon gezegd, het is maar voetbal.
0: Het is maar voetbal, maar het blijft toch een beetje een zure nasmaak. Ja, dat is gewoon
2: het,
0: zo, toch?
2: Het is misschien wel de belangrijkste bijzaak van de wereld.
1: Ja, en er zijn veel belangrijke dingen.
5: Ga jij even teksten maken?
1: Blindsided, jongens, nieuwe single. Dit vond ik vond het zo Rolling Stones, dat ik dacht, is dit een nieuwe van de Stones? Dit hebben natuurlijk ook nieuw werk uit. Wat is dit?
2: Toevallig wel.
1: Is dit een compliment voor jullie, of ben je er klaar mee om dat te horen, vroeg ik me nog af. Want ik vind het echt heel erg goed.
3: Dankjewel, man.
4: Ik heb het nog geen één keer gehoord.
0: Nee.
4: Dat het voor Rolling Stones lijkt.
1: Je maakt
0: serieus niet, of wel?
2: Nee
4: hoor, ik niet. Ik heb het nog nooit gehoord. Jullie, jongens, hebben jullie het wel eens gehoord?
1: Vroeger Rolling Stones.
2: Ik weet dat ik oud ben, maar nee, ik heb het nog nooit gehoord.
0: Maar heb je niet, als je dan naar het nummer luistert en dat je dit dan nu hoort, dat je denkt, oh ja, het is wel een beetje dat sfeertje of zo.
2: Ik luister wel een beetje Oasis, word ik het af en toe
0: wel. Oh, jij hebt het een beetje Oasis. Ja.
1: Sowieso.
4: Dat is totaal niet Stones.
1: Ik denk ook, kut. Volgende vraag. Pinkpop, 31 graden. Er waren luisteraars van ons bij en die zeiden, ze vroegen op een gegeven moment of de mensen oud wilden gaan.
2: Nee,
4: dat is, was een beetje goed begrepen.
1: Oh, dat is ook verkeerd begrepen.
4: Nee, wat ik zei was, jongens, nu moeten we gaan moshpitten. En als je oud gaat, dan krijg je een prijs.
2: En dat zijn precies van die dingen die je dus niet moet zeggen live.
1: Nee,
2: want mensen gingen er wel voor. Ja. Mensen gingen er echt voor, maar ze kregen geen prijs.
4: Nee, ik ben oud gegaan.
0: Er is niemand oud gegaan.
4: Niet voor zover ik weet.
0: Maar dat
4: en
0: is
4: ben je
0: nou
4: oud gegaan bij de Wodum Boys op Pinkpop? Stuur ons even een DM en dan sturen wij de prijs op.
1: Even een leuke foto erbij van hoe
0: en
1: je bijlaag.
0: En wat is de prijs dan? Dan ben ik dan ook wel benieuwd.
2: Ja,
0: wat kan je krijgen?
4: Ben jij oud gegaan?
0: Nee, maar als je nu aan het luisteren bent, ben
4: Een sjaaltje, dan krijg je een sjaaltje. Maar ik wil wel een foto voor bewijs.
0: Dat is wel leuk altijd als je naar de Wodum Boys luistert. Het is ook wel altijd gewoon deze hysterie, deze gekte. Gewoon moshpits, weet ik het wat. Al is het 31 graden, we gaan er gewoon met de volle 100% voor natuurlijk. Dus ik verwacht dat natuurlijk zo meteen ook hartstikke in de live, Bob.
2: 100%. En dan verwacht ik ook dat je je er ook open voor stelt een keer.
0: Nee, maar ik ben enthousiast. Ik ben enthousiast over deze, want het lijkt namelijk op de Rolling Stones.
4: En dat is natuurlijk geen gitaarmuziek. Ja. Dat vindt ze leuk.
1: Is enthousiast over het liedje. Ja, kijk, het is enthousiast over het liedje. Nu de band nog. Oh nee, de boys vindt ze. Nou, het komt allemaal heel erg goed, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Zometeen in de 3FM Livebox. Wodan Boys hier met de allernieuwste Blindsided. Technotronic eerst. Pump up the jam, 3FM.

0: 3FM de favoriete kut bent van Jamie, die is te gast in de ochtendshow. Zijn we ook dan, boos?
1: Dat dit dan dus nu de slogan wordt, hè, mijn favoriete kut bent.
0: Ja, want jij houdt niet van gitaren. Ik kom heerlijk weg met het feit dat de War on Drugs mijn favoriete band alle tijden is.
1: Ja.
0: En dit is ook een spekje naar mijn bekje, want ik vind het echt hartstikke goed. Ik ben blij dat ze er zijn.
1: De mannen van de Wodan Boys.
0: De mannen van de Wodan Boys met nu live Blindsided vanuit de 3FM Livebox.

0: dagen doorheen, hè?
1: Blindsided, live voor die op 3FM. Oh, lekker zeg. Jongens, allemaal vragen van luisteraars. Die zeggen, ik ben niet oud gegaan, maar Diederik die stuurt nog een berichtje. Die zegt, op Pinkpop, niet oud, maar wel blauwe teennagels overgehouden van de moshpit. Vraag aan Timo of ik dan wel een prijs krijg.
2: Nee, niet goed genoeg, sorry.
3: Nee, en ga daar ook geen foto van sturen.
0: Nou, dat heeft hij dus al gedaan.
1: Die krijg je nog even van ons.

0: Het is 5:09, de Giver hoor je. Goedemorgen.
1: Yes, I do. You're welcome.
0: We zijn de ochtend best goed doorgekomen, vind ik.
1: Nou ja, kijk, ik heb sowieso natuurlijk nergens last van, hè. Jij bent de ochtend goed doorgekomen, want jij was natuurlijk een beetje chagrijnig. Wat ik ook snap, want Nederland ligt er helaas uit in het WK. Dus ja, dat was eventjes een dompertje, maar met een glimlach zit je hier.
0: Katertje na Oranje en die kater zou misschien nog wel veel groter zijn bij de Vrienden van de Middagshow. De bijna nummer 1 Middagshow Barend en Bennen natuurlijk de afgelopen 2 weken Oranje achterna gereisd. Zul je net zien. Komen zij terug, verliest Oranje.
1: Ja, ze hebben er niet op gegeven door naar huis te gaan. Dat is het eigenlijk gewoon.
0: Toch even kijken hoe de sfeer erbij hangt. Barend, goedemorgen.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning. Oh.
1: Ik vind jou heel vrolijk klinken.
0: Wat is hier gebeurd?
2: Ja, maar ja, jongens, het leven gaat door, hè. En ja, Wijn, jij hebt ook gekeken. Je moet gewoon heel eerlijk zijn. Ik heb zelden een wedstrijd van het Nederlands elftal gezien. En het kan ook aan mijn verstandelijke vermogen liggen waarin we zo weinig te vertellen hadden en waarin het zo onverdiend was geweest als je had gewonnen. Dit was echt niet normaal. Ik heb Marokko alleen maar aan de bal gezien. We waren helemaal nergens op dat doelpunt. Nou, en verder was het, ja, er was geen seconde aanspraak gehad op de overwinning. Nul. Hey,
0: dit is de dinsdag van 3FM, de grote comeback van de bijna nummer 1 middagshow. Maar je bent gewoon positief gestemd.
2: Nou ja, positief. Ja, moet ik hier nou mijn dag wel laten vergaan? Het zat er niet in. Het zat er echt niet in.
1: Nee, maar Barend, ik vind dat we allemaal even een voorbeeld aan jou moeten nemen vandaag. En gaan lekker vrolijk de dag doorgaan. Kan ons het
2: schelen. Ja, maar kom op. Ja.
1: Het was jammer, maar we doen lekker positief. Dankjewel. Vanaf 4 uur horen we hem weer gezellig. Hoe fijn is dat?
2: Ja, de terugkeer van de grote vakantieshow. We zijn er weer op 4 uur.
1: Hatsi, platsi. Thank you.
2: Dit is 3FM.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven...

0: even te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: Lego's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: 3FM. Hey, goedemorgen. Zometeen de tijdloze tracks op 3FM. Met onder andere Nothing But Thieves en MJ. Lekker. Eerste en laatste nieuws, NOS op 3 met Martijn Middel.
4: Ja, goedemorgen. Het is Nederland niet gelukt de achtste finales van het WK te bereiken.
5: NOS op 3. Het WK voetbal.
4: Oranje kwam wel voor dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar na de gelijkmaker in de blessuretijd kwam het uiteindelijk aan op penalties. En daar bleek Marokko te sterk. Balen voor Oranje dus en blijdschap bij de Marokkanen. En voor de Marokkaanse Nederlanders in het winnende team voelde deze wedstrijd toch wel extra speciaal, zegt Nusser Masraoui.
6: Heel speciaal. Ik heb natuurlijk een hele speciale band met Nederland. Opgegroeid, opgetogen. Heel veel vrienden die hier spelen bij het Nederlands elftal. Het scheelde niet veel en ik speelde ook bij wijze van spreken hier. Dus ja, het is een hele speciale wedstrijd. En ik vind het nogmaals super jammer dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt.
7: Hoe heerlijk is dit?
6: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen.
4: Marokko speelt komende zaterdag tegen Canada. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen vooral minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Ja, en na een festival blijft er wel het een en ander liggen. Tentjes, luchtbedden en kampeerspullen. Bij de TT in Assen lag het veld ook nog vol met dit soort meuk. Jouke uit Groningen vond het zonde en besloot een paar jaar geleden al om daar verandering in te brengen.
8: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn. En een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
4: Er zijn onder meer tassen gemaakt van een luchtbed en een slaapzak. En de camping van de TT is dankzij hem weer wat schoner. Het weer, wat zon, maar vanuit het westen ook steeds meer bewolking. Mogelijk een spatje regen. En het wordt 21 tot 26 graden vandaag.
3: Thanks Martijn. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files van de ochtendspits die lossen geleidelijk op. De meeste staan nog in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Afsluitingen van de A27 en de A44 veroorzaken heel veel extra reistijd. Daarom sta je ook vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein 35 minuten. Ongeluk gebeurt, 2 rijstroken dicht. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 20. En dan nog de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Daar een half uur vertraging.
5: 3FM.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

3FM. Hey, goedemorgen, de leeuw mag zijn hempie weer uitdoen. Doe de toeter in, hoor. Ruim die wippies en de jeugdplaatjes en whatever the fuck we dit keer hadden. Maar gaan weer op, we zijn keihard uitgeschakeld. En na een paar tranen en heel veel getoeter voor de winnaars kunnen we nu weer over tot de orde van de dag. Toch? Nou, oké, misschien nog niet helemaal. Werk nog heel even je boosheid eruit. Gaan we daarna vrolijk de dag in. Tijdloze tracks.

happy dinsdag, happy werkdag. Happy, ook een beetje bewolkte dag. Het is voor het eerst in, nou, voor mijn gevoel, maanden dat de zon een keertje niet schijnt. Misschien is het bij jou wel het geval, hoor. Het is echt een anekdotisch bewijs. Ik kijk even uit het raam hier van de studio van 3FM. Mijn naam is Obi. Ik ben standing in voor Mr. Ivo van Breukelen, die net van bijkomen is van een weekendje Lago Lago. En ik heb de tijdloze tracks voor je. Hoe lekker is dat? Dat is de belofte elke werkdag op 3FM. Vanaf 9 uur tot aan 12, tot aan de lunch. Krijg je ongelooflijk veel goede muziek, waar je toch een beetje bij zoiets bij voelt van, ah ja, ja, het is goed dat ik dit weer een keer hoor. Ik mag het eigenlijk niet vergeten. Alleen maar van dat soort liedjes ga ik voor je draaien. En in die lijn ook gelijk even een vraag aan jou. Waarmee sta jij op? Heb je iets specifieks dat je luistert 's morgens? Ja, 3FM natuurlijk, de. Maar heb je ook nog even een momentje waarin je bijvoorbeeld iets relaxings aan hebt staan onder de douche? Ik doe dat ook altijd. Ik spring altijd direct uit mijn bed de douche in. En dan heb ik muziek aan staan van Vrouwtje, van Jack Johnson en van Mac Miller. Maar ik werd zoveel rot wakker vanochtend. Was eigenlijk niet te doen. Ik had weinig geslapen. Jij en je collega's misschien ook wel. Ik zou niet weten waarom. Dus ik dacht, ik moet even een keer iets anders vanochtend. En ik meen het vanuit de grond van mijn hart als ik dit zeg. Deze tijdloze track is echt als een dubbele espresso gemixt met Turbo Red Bull. Hier spring je in één keer wakker van.

0: tijdloze tracks.
1: Obi Rijmakers.
2: Kygo en DNCE, Dancing Feet, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Tijdloze tracks. Ik ga Prince voor je draaien. Meer tijdloos dan dat krijg je er bijna niet. Echt zo iemand die alles wilde kunnen. Zanger natuurlijk, maar ook componist, een gitarist, een toetsenist, een bassist, een danser, een platenproducer en filmregisseur ook nog. En toen wilde Prince ook nog acteur worden. Dus hij verzon zijn eigen film Purple Rain, speelde zelf ook de hoofdrol en schreef zelf de soundtrack. Alleen, die soundtrack was net niet helemaal compleet, er miste nog iets. En het was een editor van die film. Die was een tranentrekkende scène aan het monteren waarin Prince zijn lover kwijtraakt aan de evil bad boy. En er miste nog net even de muziek die de scène compleet zou maken. Nou ja, maar als je dan toch zo'n alleskunner als filmbaas hebt, dan vraag je toch gewoon, joh, kan jij nog even iets maken dat past? En dat is deze geworden, When Doves Cry.

hoop Nederlanders hebben vandaag een ongekende kutdag na de uitschakeling op het WK tegen Marokko. Maar het kan altijd erger. Vandaag is Jamai 40 geworden. Ja, betekent dat zijn telefoon nu op 125% lettergrootte moet. En zijn knieën voorspellen het weer beter dan buienradar. En elke keer als hij opstaat, dan kreunt hij. Elke keer. Oh. Oh. Nee, grapje hoor. Gefeliciteerd, Jamai!

auto instapt, dat je eerst Jamai hoort met Step Right Up. En daarna de Foo Fighters met Learn to Fly, dan weet je wel dat je 3FM aan hebt staan. Het zijn de tijdloze tracks. En die Foo Fighters die zitten echt met een luxe probleem, hè? Veel artiesten die moeten elke winter dan weer terug naar de tekentafel voor de volgende festivalzomer. Ga eens een beetje bedenken, hebben we meer vlammenwerpers nodig? Moeten we extra lasers? Moeten we een dansje met de mensen uit het publiek doen? Bij de Foo Fighters is elk jaar de enige vraag, welke hits schrappen we? Die gasten hebben zoveel bangers, die hebben niet eens tijd voor een kort lulpraatje halverwege de show, waarin ze roepen dat ze dankbaar zijn naar alle fans. Het moest eruit, anders konden ze de Pretender niet spelen. Tijdens een headlinershow Pinkpop, dat is eigenlijk het enige dat ze tegen het publiek hebben gezegd, hé jongens, wij hebben honderden hits en heel weinig tijd, we trappen even door. Veel plezier, later. Enjoy. En goed dat het was.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu

0: Zometeen hoor je Robin with Every Heartbeat, ook Aha, Take On Me. Eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen, het was een korte nacht, zo. Je begrijpt het al, het was een korte nacht voor voetbalfans.
2: NOS op 3, het WK voetbal.
1: Het Oranje Legioen hoopte op een overwinning tegen Marokko. Maar een strafschoppenreeks werd Nederland opnieuw fataal. Deze Oranje fan heeft er flink de pest in.
3: Wat vond u van de wedstrijd?
4: KUC. Ja, we hebben verloren. Gewoon op Haags, kut.
1: Oranje supporters gaan dus met hun kater naar bed. Maar Marokkaanse supporters vieren feest. Deze verslaggever sprak er eentje in Utrecht.
5: Blij ben je dan?
6: Super blij.
5: Nou, dat klinkt niet blij.
6: Heel blij.
5: Nee, kom op.
6: Oh, tot de max blij.
1: Enthousiaster zijn ze in Amsterdam.
7: We hebben gewoon gewonnen. Easy penalties, je weet het, zoals altijd. Voor alle haters, we zijn hier al. We hebben gewonnen. We hebben schijt aan u.
1: Tja, deze verslaggever probeerde de Oranje fans nog een beetje hoop te geven, maar dat ging niet echt.
3: Ik sprak net een andere fan die zei van, dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
4: Nou, nee.
8: Nee.
3: Het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden, vooral met al dat getoeter daar op straat.
8: Ja, lekker toeter allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
1: Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700. Het aantal gewonden staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoestingen in de stad La Guaira met eigen ogen.
9: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbevingen. En een Amerikaanse filmmaker moet 2,5 jaar de cel in omdat hij Netflix heeft opgelicht. Carl Rynch heeft $11 miljoen opgemaakt die bedoeld was voor een science fiction serie. Maar die serie maakte hij nooit af. In plaats daarvan belegde Rynch het geld in crypto. Hij loste er zijn creditcardschuld mee af. En hij kocht die dure auto's, horloges, kleding en twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. Een rechter heeft nu bepaald dat hij de cel in moet. Het weer, wat zon, maar vanuit het westen ook steeds meer wolken met mogelijk een spatje regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Sorry voor het zo hard lachen, hè, Martijn.
1: Ja, maar het was ook.
0: Ja.
1: Dan heb ik het over een kort nachtje en dan verlies ik mijn stem. Ja. Ja,
0: ongelukkige timing. Ja. Kan gebeuren. Later. ANWB verkeersinformatie. Ja, nou ga ik zelf ook. Dat is ook niet de bedoeling. De ochtendspits is op veel plaatsen wel opgelost. Staan er wat files door de afgesloten A27 en A44 vanwege de werkzaamheden. A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus knooppunt Del, knooppunt Everdingen, een kwartiertje. A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus knooppunt Prins Klausplein en Roelof Arendsveen 20 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein, daar meer dan een uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij, dus die vertraging zal snel gaan oplossen. En de A59 Den Bosch richting Oss. Tussen Nuland en knooppunt Paalgraven, daar ben je ongeveer een half uur langer onderweg.
2: 3FM.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
10: Oh, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in

0: Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met iUngo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. iUngo.nl iUngo.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Meteen beginnen met besparen. IUN.

0: Obi Rijmaker.
1: Ja, een hele goede morgen. Het is 12 minuten over 10. Obi Rijmaker is hier op de plek van Ivo van Breukelen. En tot aan 12 uur mag ik alle vette tijdloze tracks van 3FM aan je uitserveren. Het zijn alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde, zoals die je net hoorde, Aha en Take On Me. Tegenwoordig doet echt elke artiest dit. Als ze op het punt staan een nieuw album aan te kondigen, dan komen er allemaal vage cryptische hints op de socials voorbij, die dan de fans helemaal kunnen uitpluizen. Het is een soort Sherlock-spelletje. Maar Imagine Dragons, die waren 10 jaar geleden een van de eerste. They did it before it was cool. Zij waren destijds echt maandenlang alleen maar hele random woorden aan het tweeten. En die fans die begrepen er geen hol van. Waren ze gehackt? Zat er een verborgen boodschap achter? Heeft er iemand een rolberoerte gehad en is die gewoon op de telefoon gaan zitten? Met een week werd dat mysterie alleen maar groter. Na een aantal maanden kwam bij Imagine Dragons ineens hun album Evolve uit. En toen viel alles wel redelijk op zijn plek. Die random woorden, die waren eigenlijk helemaal geen random woorden. Dat waren alvast flarden uit de liedjes die ze uit gingen brengen. Een van die woorden was ook, ja,

0: Justin Jackstyle, Turn the Lights On. 3FM. Ja, goedemorgen.
1: Obi.
0: Wat is nou een artiest of een band die je echt graag ooit nog een keertje in je leven wil zien? Eentje die op de bucketlist staat. Voor mij was dat Gorillaz. Een aantal jaar geleden was mijn kans. Toen stonden zij op Down the Rabbit Hole. Maar dit is een terugkerend thema in mijn leven. Mijn beste vriend Job, die had zichzelf naar de EHBO gefeest. Ja, dat gebeurt. Ik wil bijna zeggen, elk jaar wel op een festival met de beste jongen. And I love him for it. Maar daardoor heb ik toen wel, ja, Gorillaz gemist. Nou had ik deze zomer eindelijk mijn herkansing. Best Kept Secret kwamen ze alweer. Ik moet zeggen, ja, een van de beste shows die ik ooit heb gezien. Heel eerlijk. En dat hele...

Het is 10:30, Obi Rijmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen op 3FM met de tijdloze tracks. En het is tijd voor Breukies Blend. Kijk, ik snap heel goed als je op kantoor zit te werken of je bent bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur, je moet onderweg altijd bij het tankstation stoppen. Dan drink je gewoon best wel regelmatig hele gore koffie. Daar hebben we iets op bedacht. De enige echte 3FM koffieblend, het Bakkie Breuk. Die kan van jou zijn, sturen met liefde naar je op. Dan kan je een keer echt lekker koffie drinken op je werk. Moet je alleen wel even uitvogelen welke twee tracks ik in Breukies Blender heb gegooid. Ik heb echt een cursed mashup gemaakt vandaag. Ben je er klaar voor? Luister goed, welke twee tracks hoor je hier?

het is 10:30. Obi Rijmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen op 3FM met de tijdloze tracks. En het is tijd voor Breukies Blend. Kijk, ik snap heel goed als je op kantoor zit te werken of je bent bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur, je moet onderweg altijd bij het tankstation stoppen. Dan drink je gewoon best wel regelmatig hele gore koffie. Daar hebben we iets op bedacht. De enige echte 3FM koffieblend, het Bakkie Breuk. Die kan van jou zijn, sturen met liefde naar je op. Dan kan je

vrachtwagenchauffeur, je moet onderweg altijd bij het tankstation stoppen. Dan drink je gewoon best wel regelmatig hele gore koffie. Daar hebben we iets op bedacht. De enige echte 3FM koffieblend, het Bakkie Breuk. Die kan van jou zijn, sturen met liefde naar je op. Dan kan je een keer echt lekker koffie drinken op je werk. Moet je alleen wel even uitvogelen welke twee tracks ik in Breukies blender heb gegooid. Ik heb echt een cursed mashup gemaakt vandaag. Ben je er klaar voor? Luister goed, welke twee tracks hoor je hier?

0: de vraag is, als je weet welke twee artiesten en welke twee liedjes je hoorde in Breuk is Blend, dan maak je kans op het enige echte bakkie Breuk 3FM Koffieblend. Maar niemand heeft hem geraden. Ik zag wel mensen die de helft goed hadden of de andere helft goed hadden. Maar het is niet gelukt. Ik dus even in de reglementen kijken van het radioprogramma. En dan moet je dus naar de...
1: De Coffee Hotline!
0: Ja, ik had nog nooit gehoord hiervan. Maar de Coffee Hotline betekent dat je nu kunt bellen naar 0909-1336. 0909-1336. En dan maak je gelijk kans op een bakkie breuk.
1: De Coffee Hotline!
2: Hugo!
0: Hallo, goedemorgen!
2: Goedemorgen!
0: Jij bent fucking snel!
2: Ja, ik kreeg door dat niemand nog geraden had. Toen dacht ik ga me vast bellen. Want wat bij jou in de reglementen pas bekend is, weet ik al lang.
0: Oké, nou ja, bij deze, je zit in de Coffee Hotline. Wat kan ik voor je inschenken?
2: Nou, ik lust wel een bakje gemalen koffie.
0: Ach, wat heerlijk. Gaan we dat voor je regelen? Komt eraan!
2: Super, dankjewel!
0: Oké, yo, yo! Nou, zullen we die ander dan ook nog maar even erbij prikken? Kom maar door. Goedemorgen!
3: Goedemorgen, mijn Jurgen.
0: Jurgen, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Op het randje van de Coffee Hotline, wat wil je drinken?
3: De bonen graag.
0: Oké, gaan we regelen. Komt jouw kant op.
3: Yo, dankjewel.
0: Later.
3: Hoi, hoi.
0: En wat je dus hoorde was Soulja Boy, Crack That en Dave.

Justin Timberlake, 3FM, What Goes Around Comes Around. Ik heb het over 3FM megahits. Het is wel echt een beetje een krappe, want hij wordt misschien wel ingehaald binnenkort door de gozer die, ja, hij is een beetje als een kapsalon van die tent die tot 3 uur open is. Truffel mayonaise. Hij is als een foto van Dua Lipa. In principe kan het bij hem niet misgaan. Altijd raak. Zijn naam is Somber en hij scoort zijn 5e megahit. Deze week op 3FM. 3FM.

0: zijn in vakantie.
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op sommige plekken onrustig geweest. NOS op 3. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. Onze verslaggever stond erbij.
2: Ja, ik ben in de Schilderswijk. Het is er nu minder gezellig. De ME is nu net in actie gekomen met een waterkanon om de groepen uit elkaar te halen. Groepen Marokkaanse fans. En ze lopen nu die kant op. Met paarden, waterkanons. Dus een stuk minder gezellig dan hoe het vlak na de wedstrijd was. Toen we ook veel blije fans zagen in auto's die aan het toeteren waren door de stad.
1: In Den Haag zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Klanten van het Nederlandse crypto-platform Knaken zijn mogelijk hun geld kwijt. Er is een faillissement aangevraagd, zegt de economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld. En die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten. En die kan dit onder de klanten verdelen.
1: Het bedrijf voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. De Fiat bekijkt of Knaken ook strafbare feiten heeft gepleegd.
4: Het WK voetbal.
1: En niet alleen teleurstelling in Nederland. Ook de Duitsers zijn vanochtend wakker geworden met een flinke kater. Net als Oranje moest ook der Mannschaft strafschoppen nemen om door te gaan naar de volgende ronde op het WK. Maar het ging mis tegen Paraguay.
5: Wieder der dritte matchball für Paraguay.
1: En net als bij ons krijgt ook in Duitsland de bondscoach veel kritiek. De kranten zijn niet mals voor Julian Nagelsmann, zag correspondent Gien Balduk.
6: Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en op moeten stappen, koppen meerdere kranten. Bij Bild is er ook een smeekbede richting Jurgen Klopp, de oud-trainer van Liverpool, te horen om het roer over te nemen.
1: Nagelsmann zelf zegt dat hij graag door wil en Duitsland wil leiden tijdens het EK in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, beetje zon, maar ook veel wolken met mogelijke spatje regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden.
0: Thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Wegwerkzaamheden, 10 minuten vertraging. En de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Ook daar 10 minuten.
4: 3FM.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
4: 3FM. Obi Rijmakers.
0: Good morning, good morning. 6 minuten over 11. De meeste muziek van heel Nederland heb ik voor je. Met zometeen Run DMC.

Oscar de Wolf 3FM, Angel Face hoorde je. Ach, het maagje is al een beetje aan het knorren. Nog iets minder dan een uur tot de lunch. Waar ga je voor? Pak je een broodje ossenworst? Ga je voor eiersalade op een wrap? Of, ja, dat dacht ik al. Ook vandaag gewoon weer. Broodje kan.

Budapest roulettewiel. Het balletje komt terecht op een nummer. Staat er weer gekoppeld aan een muzikale categorie. Bijvoorbeeld nummer 5, een zomerhit. 18, supersonisch elektronisch. Of mijn lievelings, 32, gecancelde artiesten. Welke categorie dat wordt, hoor je zo meteen. Eerst Doja Cat en SZA. Eric Prince komt eraan met piano. En nu Run DMC.

0: Fur, mijn naam is Obi. En hey, het is 11:30 geweest. Request Roulette. Betekent tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio, de Request Roulette. Er is een enorm roulettewiel de 3FM-studio binnengereden. Sterker nog, dat moest met 4 hijskranen gebeuren. Daar wordt zometeen een zwier aangegeven. Het balletje komt terecht op een nummer. Nummer staat gekoppeld aan de muzikale categorie. En dan in die categorie ben ik op zoek naar jouw lievelingsliedje. Tegenover mij zit invalcroupier Joffrey Smulders. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat zo meteen een sfeer geven aan het Request Roulettewiel.
1: Correct.
0: Ik zou toch willen verzoeken, aangezien het gisteren zo finaal misging, om vandaag een iets zachtere sfeer te geven.
1: Oké, dan doen we dat.
0: Kunnen we dat regelen?
1: Ja, dat kan wel.
0: Oké, dat is wel fijn. Zou jij allereerst even willen blazen op de balletjes? Ja, daar is goed geblazen. Dankjewel, Rob Jansen voor de pauken. En daar gaan we dan maar.
1: Let's go. Oh.
0: Nee, dat is...
1: Dat kan ook wel even duren.
0: Oh joh, hij heeft echt precies het randje gepakt.
1: Het is geworden nummer 29, Vlaams.
0: Oeh.
1: Vlaams.
0: Dat is wel een goede categorie. Ik ga voor de dame die ik op Best Kept Secret zag. Pommelien Thijs.
1: Clouseau.
0: Ja, classic. Ja. Telt Angel? Nee, die telt niet, want die zingt Franstalig. Oké, wat is jouw lievelings Vlaamse liedje? Kom maar door via de NPO Luister-app. Stuur hem mijn kant op. Ga ik hem zo meteen voor je draaien. Nu Robbie Williams.

0: favoriete onderdeel van de Nederlandse radio, de Request Roulette. Er is een enorm roulettewiel de 3FM-studio binnengereden. Sterker nog, dat moest met 4 hijskranen gebeuren. Daar wordt zometeen een zwier aangegeven. Het balletje komt terecht op een nummer. Het nummer staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En dan in die categorie ben ik op zoek naar jouw lievelingsliedje. Tegenover mij zit invalcroupier Geoffrey Smulders. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat zo meteen een sfeer geven aan het Request Roulettewiel.
1: Correct.
0: Ik zou toch willen verzoeken, aangezien het gisteren zo finaal misging, om vandaag een iets zachtere sfeer te geven.
1: Oké, dan doen we dat.
0: Kunnen we dat regelen?
1: Ja, dat kan wel.
0: Oké, dat is wel fijn. Zou jij allereerst even willen blazen op de balletjes? Ja, daar is goed geblazen. Dankjewel, Rob Jansen voor de pauken. En daar gaan we dan maar.
1: Let's go. Oh.
0: Nee, dat is...
1: Kan ik wel even duren.
0: Oh joh, hij heeft echt precies het randje gepakt.
1: Het is geworden nummer 29 Vlaams.
0: Oeh.

0: kan ook wel even duren.
1: Oh joh, hij heeft echt precies het randje gepakt.
0: En het is geworden nummer 29, Vlaams.
2: Oeh.
0: Vlaams.
1: Dat is wel een goede categorie. Ik ga voor de dame die ik op Best Kept Secret zag. Pommelien Thijs.
2: Clouseau.
1: Ja, classic.
2: Zou kunnen.
1: Ja. Telt Angèle? Nee, die telt niet, want die zingt Franstalig. Oké, wat is jouw lievelings Vlaamse liedje? Kom maar door via de NPO Luister-app. Stuur hem mijn kant op. Ga ik hem zo meteen voor je draaien. Nu Robbie Williams.

0: Calvin Harris en haar deepest your love voor 3FM. 13 minuten over half 12. Een hele goede morgen. De tijdloze tracks op 3FM en de request roulette, waar het roulettewiel terecht kwam op de categorie Vlaams. Tony, goedemorgen.
1: Zo,
2: schikke
0: voice crack. Zullen we dat nog één keer proberen? Tony, goedemorgen.
1: Huh?
0: Ja.
1: Zo weten?
0: Ja. Hallo.
1: Kijk. Hallo, Obi.
0: Hey, hoe is het?
1: Prima.
0: Goed zo. Ik heb even door. Je hebt een muzikale bucketlist en daar staat deze band wel op.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zou hem nog wel graag een keer willen zien.
0: Wat staat er verder nog op die bucketlist dan? Vind ik dat toch interessant?
1: Oh ja, de Foo Fighters. Oh. Maar weet je nog dat hij van het podium af was geflikkerd in Zweden? Een jaartje of 10 geleden. Toen zouden we naar Pinkpop en we hebben kaartjes gekocht voor Pinkpop.
0: En dat kan hij niet.
1: Het kwam wel Triggerfinger. Ja. Andere Belgische bands.
0: Bazaar kan ik echt aanraden. Ben een paar weken geleden in Paradiso geweest. Hele goede show. Vond het heel vet.
1: Kijk, leuk. En ik hou ook wel van de kleinere zalen, hoor. Bijvoorbeeld, we zijn laatst bij de Indian geweest. Ja, dat was ook heel leuk. Met een mannetje of 100 of zo. Dat zijn ook hele toffe concerten.
0: Nou, wat heerlijk. Wij kunnen elkaar echt de hand schudden. Allebei goede muziekliefhebbers. Ik ga die van jou draaien op 3FM in de request roulette. Je bent zeker niet de enige geweest die hem heeft aangevraagd.
1: Oké, leuk.
0: Heel vaak binnen. Dus geniet ervan, Tony.
1: Snel naar de hel en traag naar de hemel.
0: Dat is hem. Bazaar hoor je nu op 3FM. Goud.

Maar hij had gisteren zijn laatste show in Duitsland. Zijn eerstvolgende, 2 juli 2026, de Johan Cruijff Arena Amsterdam. In principe zou je willen zeggen, Bruno Mars is in ieder geval in de buurt of al in ons land. Je wordt een heel 3FM. Risk it all.

0: Bruno Mars en Risk It All bij 3FM. Mart Meijer.
1: Obi Rijmakers.
0: Waar denk je dat hij als eerste heen gaat? Bruno Mars.
1: Als eerste heen gaat?
0: Ja, want hij heeft net, ik vertelde dat, hij heeft zijn laatste show gehad in Duitsland. Mm-hmm. En zijn eerstvolgende is in Nederland. Dus ik ga ervan uit dat hij ondertussen het treintje of de Flixbus heeft gepakt naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Waar denk je dat hij, wat gaat hij hier doen, Bruno Mars?
1: Nou, hij lijkt me wel de man voor een klein takkie misschien, toch?
0: Ja, als denk je dat? Dat denk ik dus niet. Jawel, ik vind hem geen takroker.
1: Jawel, ik denk het wel. Ja, joh. Nee, ja, ik denk dat hij dat wel lekker vindt. En hij houdt ook wel van een klein feestje. Ik hoorde dat er een soort gekke afterparty ook komt na de show ergens in. Helemaal
0: in de Jimmy Woo.
1: Het fucking kaarten voor €350.
0: Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Ik dacht nog, misschien ben ik, zeg maar, weet je wel, ik ben toch radio-dj. Ik dacht, ik ga het een keer proberen. Toen werd ik echt uitgelachen. Ik werd uitgelachen toen ik erop vroeg.
1: In de club in Amsterdam, maar er schijnen echt allemaal lijpe artiesten ook te komen op die afterparty. Nou, daar gaan we.
0: Geen telefoons, je mag niks meenemen.
1: Ja. Nou, ik zie hem wel als een klein Jonko-mannetje voor me. Dus ik denk dat hij wel eventjes ergens even de boerenjongens
0: in loopt. Hij zal niet het concertgebouw ingaan, nee, inderdaad.
1: Nee, ga ik niet uit. Nee, en de WK-cafés hoeven ook niet meer, dus hij heeft altijd.
0: Nou, zometeen op 3FM, Mart Meijer. Met onder andere de 3 over 12. Wat zit daar maar in?
1: Ja, zoals altijd, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Staat helemaal in het teken van artiesten die live optreden in Nederland. En er zit 1 Nederlandse act tussen. Ja. En ook onder andere een Duitse.
0: Oh, Possession. Okay. Dan hoor je zo meteen op 3FM. Wat is er aan de hand met onze stemmen? Jij hebt dit ook.
1: Ik weet het niet.
0: Wat is dat?
1: Heb jij vandaag Nederlands Elftal gekeken?
0: Nee, maar dat is al mijn tweede voice crack in een half uur. Het lijkt alsof ik in de puberteit ben.
1: Oh, arme jongen. Hou vol.
2: 3FM. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Gelukkig retour.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: 3FM. Dinsdag 30 juni, zometeen na 12 hoor je de drie belangrijkste tracks van vandaag op 3FM. Maar we gaan eerst naar het middagnieuws, krijg je van Stef Bandstra.
14: Goedemiddag, heb je al met iemand geklitst vandaag? Nee, dan moet je misschien toch even gaan doen. En waarom hoor je zometeen?
15: NOS op 3.
14: Ik begin met cijfers van het RIVM, want die melden dat het afgelopen jaar opnieuw minder baby's en kleuters zijn gevaccineerd. Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kind niet te laten inenten tegen besmettelijke ziektes. Voor de meeste prikken ligt de vaccinatiegraad nu onder de 90%. En dat is gevaarlijk, zeggen experts, want dan zijn we met z'n allen minder goed beschermd en kunnen ziektes zich makkelijker verspreiden. Na bijna 6 jaar staat de automobilist terecht, die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Ze werd 's ochtends dood in de berm gevonden. Eerder kreeg de man een boete van €1500 van het Openbaar Ministerie. Dit tot woede van de nabestaanden van Tamar, zegt verslaggever Josephine Trehi.
16: De ouders die waren het daar nooit van het begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
14: Ja, ze denken dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om vervolgens snel door te rijden. En heb jij vandaag al een praatje gemaakt met iemand? Zo niet, doe het gewoon. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Sieren.
17: De vrouw naast mij.

0: Frans. Vet. Nu zit ik in een bus waar ik een hondje aan je mag.
1: Ja, want van contact met anderen word je gelukkiger, zegt Sieren. Uit een onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan een praatje, terwijl ze denken dat anderen er helemaal niet op zitten te wachten. Het weer, wat zon, maar vanuit het westen vanmiddag ook steeds meer bewolking, met mogelijk ook een spatje regen bij 21 tot 26 graden. 3FM.
2: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: 3FM.
14: Mark Meijer.
15: Een heel goede middag. Dit is 3FM met de 3 over 12. De lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. Vandaag met een hele line-up alleen maar aan live artiesten. Vanavond voor het laatst met de huidige gitarist in het Concertgebouw in Amsterdam. Chef Special. Speed of Light op nummer 3.

0: in ons land te bewonderen vanavond. Royal Otis.
1: 3 over 12.
0: Kun je vanavond checken in Spot in Groningen. Ervan uitgaande dat je kaart hebt. Want als Royal Otis in Nederland staat, dan is het uiteraard helemaal uitverkocht. Mocht je toch spijt hebben dat je geen tickets voor hebt gepikt, komende vrijdag staan ze live op Rock Werchter. Ja, kost je wat, maar dan zou je ze eventueel nog wel live kunnen zien. Royal Otis hoorde je dus. Oysters in my pocket op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Het is de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. Iedere werkdag meteen na 12 uur hoor je aan de hand van artiesten en hun liedjes wat er allemaal speelt in de muziekwereld. En dat is vandaag heel veel live muziek, zo ook bij de bovenste notering. Ja, misschien wel jouw reden om naar 3FM te luisteren, omdat je nooit precies weet wat je op de playlist krijgt. Het Gelredome gaat vanavond volstromen met fans van de Duitse, ja, slager, popzangeres. Laveert er zo ergens een klein beetje tussenin. De vrouw die in Nederland meer fans heeft dan in haar eigen land, voor mijn gevoel. 40.000 mensen kunnen

de 3 over 12 van vandaag. Helene Fischer, die vanavond in het Gelredome in Arnhem staat. Waarbij dan even aangemerkt moet worden dat oorspronkelijk de Johan Cruijff Arena bedacht had. Toen Harry Styles daar zag en dacht, weet je wat ik doe? Ik ga wel lekker in het Gelredome staan, daar heb ik meer zin in. Maar zij staat daar vandaag en daarom hoorde je haar bovenaan de 3 over 12. De lijst met de belangrijkste tracks van de dag met Ademloos door die nacht. Klein voetbalkatertje, of heb je hem geskipt vannacht? Wat je ook nodig hebt vandaag, je krijgt het bij 3FM. Shakira, Burna Boy, Die Die, het lied van het WK. Word even doorbijten, maar hoor je zo meteen naar de Peppers.

Het liedje dat sinds afgelopen nacht ook Bye Bye had kunnen heten... in plaats van Die Die van Shakira en Burna Boy. Het anthem van het WK Voetbal 2026. En toen een beetje pijn als ik het moet zeggen. Het zit erop. Niet het toernooi. Wel voor Nederland. Oh, sorry. Spoiler alert. Mocht je dat nog niet meegekregen hebben vannacht. Ik was er helemaal uit vannacht. Wekkertje 5 voor 3. Ik kwam er moeilijk in, maar uiteindelijk toch goede zin. Kaastengeltjes in de airfryer gegooid. En uiteindelijk mocht het niet zo zijn. Mocht jij net als ik een beetje gebroken op je werk zitten vandaag... dan heel veel sterkte. Zo niet, hey, win. Zeg maar, je hebt en het Nederlands elftal niet hebben zien verliezen... na een dramatische penalty-serie. Hey, je bent gewoon fris op je werk vandaag. Ik heb wel een... ja, kijk, weet je... afgelopen 5, 6 jaar zijn toch de complottheorieën... wat meer hoogtij gaan vieren in Nederland. En over het algemeen wil ik me daar liever niet te veel aan wagen. Maar ik moet wel zeggen, toen Barend en Nelly aankondigden... van de middagshow van 3FM en Barend en Benner... dat ze naar Amerika gingen, zei ik al, wat leuk en blablabla. Bla, bla. Zeiden ze, ja, wel, ja, we gaan maar wel tot eind juni, hoor. Want ja, nee, je budgetten en moeilijk en blablabla. Bla, bla. Toen dacht ik, oh ja, nee, dat snap ik wel. Maar het feit dat zij dan precies zeg maar, hun laatste uitzending hebben gemaakt... voordat we überhaupt wisten dat het Nederlandse elftal uitgeschakeld ging worden... dat zij precies vandaag, exact na de uitschakeling van het Nederlandse elftal... weer terug zijn op de middagshow... doet mij toch vermoeden dat er ergens misschien een beetje doorgestoken kaart is. Maar goed, dat horen we misschien vanmiddag zelf alweer van ze. Want vers terug uit de You Stated Nights... zijn ze er vanmiddag weer, Barend en Benner, om 4 uur, jouw middagshow. Nu de nieuwste van 3FM Talent, Jet van der Steen. Die heet Goed Genoeg. Ja.

plan maken en mijn fake nieuws van gisteren rechtzetten. Ik kan geen weerberichten lezen. Ik had ergens op een weersite gelezen en na de driedaagse verwachting een nieuwe hittegolf onderweg. Dus toen heb ik dus geroepen dat komend weekend, als je dit weekend naar een festival, een concert of een ander feestje gaat, dat je moet wapenen omdat het weer 35 graden wordt. Dat ging pas over volgende week. Je kunt gewoon nog lekker een week het huis laten doorwaaien, de deuren openzetten. Pas ergens eind volgende week gaat het weer echt warm worden. En dat is toch wel best wel aardig nieuws als je dit weekend bijvoorbeeld op een Rock Werchter of een Down the Rabbit Hole te vinden zou zijn. Want ja, ik weet nooit wat jij gaat doen natuurlijk. Dat betekent dat je daar niet helemaal levend gaat zitten verbranden en 's ochtends om 8 uur echt gillend met de brandplekken je tent uit komt rennen. Goed nieuws als je op Down the Rabbit Hole bijvoorbeeld deze wil gaan zien. Deze band die gaat daar staan en die gaan er ongetwijfeld weer een heel mooi fantasy-achtig, heel bijzonder sprookjesfeestje van maken. Florence and the Machine, dit is Shake It Out bij 3FM.

Heb je ook iets in je agenda staan waar je echt niet meer op kan wachten, wat nog veel te ver weg is? Nou, ik moet het nog wel heel even kunnen overleven. Maar in september komt het nieuwe album van mijn grote heldin, popvriendin, geweldenaar all around, Carly Rae Jepsen uit. En ik weet niet of ik het ga overleven om zo lang daarop te wachten. Ik ben gewoon zo benieuwd en ik zal je uitleggen en laten horen waarom. Ze heeft de afgelopen 10, 15 jaar heel veel keurige popliedjes gemaakt, waar ik voor de duidelijkheid helemaal gek op ben. Gewoon even een kleine impressie, dit soort liedjes.

Je kunt denk ik het gevoel wel een beetje ervan begrijpen. En nu komt er een dubbelalbum waarvan de ene kant het thema overdag heeft en de andere kant van het album het thema nacht. En het eerste liedje van dat dubbelalbum laat zoiets anders horen dan wat ik gewend ben van de afgelopen jaren. En van bijvoorbeeld die liedjes die je net van haar hoort. Veel meer edge, veel alternatiever qua productie en dat terwijl al haar liedjes altijd zo makkelijk in het gehoor lagen dat je ze eigenlijk meteen begreep. Dus ik ben zo benieuwd hoe deze nieuwe route gaat uitpakken. Ik vind het eerste voorteken in ieder geval heel spannend en heel goed, is ook belangrijk om erbij te zeggen. Nieuwe route waar ik nu al helemaal fan van ben. De nieuwste van Carly Rae Jepsen is hier op 3FM en hij heet On Wires.

zomerhit van Ugel en Solto. Jamaica en hoorde je bij 3FM. Als je op Wikipedia kijkt, dan krijgt deze band het label Boyband. En er zit ook wel wat in. Drie fitte, frisse, goed uitziende jongens die zulke dom catchy muziek maken. Nieuw op 3FM is Flair met Door het Oog.

0: the moon. Shut up and dance hoorde je net iets voor 1 uur op 3FM. Dat betekent dat je binnen een paar minuten kans maakt om vanaf nu iedere werkdag een klein beetje leuker te maken. Want je maakt kans op iets dat gaat iedere kantoorruimte, ieder bureau, iedere cabine van een vrachtwagen of een hijskraan of waar je dan ook maar werkt, gaat elke werkplek een beetje leuker maken. Binnen een paar minuten.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: it true?
1: The story has just begun.
2: Disney's Vaiana, kom tot leven.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: Are you ready to be the hero?
2: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Swift, Elizabeth Taylor en Alex Warren. Zometeen. Voor de duidelijkheid, het was geen opsomming dat Elizabeth Taylor ook een artiest is. Dat is het liedje van Taylor Swift dat je zo gaat horen. Na het nieuws van 1 uur met Stef Bandstra.
1: Goedemiddag, het Openbaar Ministerie biedt excuses aan. NOS op 3. En dat doen ze voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar van 14 uit Marken. 6 jaar geleden werd zij doodgevonden langs de weg. Ze was aangereden door een auto. De bestuurder kreeg een boete van €1.500. Maar volgens het Openbaar Ministerie had er gelijk een rechtszaak moeten komen. En die is vandaag alsnog begonnen op aandringen van de ouders. De moeder van Tamar zei er net dit over.
2: Ik dacht alleen maar, wat is mijn kind waard voor justitie? Ik voel daarin een pijnlijke parallel. Opnieuw een onderzoek dat mij geen antwoorden gaf. Opnieuw een waarheid die voor mij niet compleet was. Opnieuw moest ik zelf blijven doorvragen. Opnieuw moest ik zelf vechten voor vervolgonderzoek. Ik heb na 6 jaar nog steeds geen echte antwoorden. Ik moest zelfs 6 jaar vechten voor deze strafzitting.
1: Een man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. En zelf heeft hij alleen erkend dat hij over iets heen reed. 13 medewerkers van een bedrijf in Overijssel zijn naar het ziekenhuis toegebracht omdat er een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Het gebeurde in Genemuiden. De accu van een heftruck is daar droog gekookt. En daardoor kregen de medewerkers verschillende klachten, zegt de veiligheidsregio.
3: Bijvoorbeeld hoofdpijn, duizelig, misselijk, inhalatieproblemen. Dat zijn zo'n beetje de klachten die waargenomen werden.
1: En ook iemand van de brandweer werd niet lekker. Hij is ook naar het ziekenhuis toegebracht. De heftruck is naar buiten toegesleept en er is nu geen gevaar meer. En de komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kon de Eurostar niet rijden. Treinen naar Brussel en Parijs rijden wel, maar via een omweg. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. De problemen duren op zijn minst tot donderdagavond. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag een mix van zon en wolken.

0: het is 21 tot 26 graden. Morgen zon, maar tussendoor ook kans op een bui. Het wordt max 25 graden. 3FM.
1: Iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: De meeste muziek van Nederland hier op 3FM en jouw kans op de 3FM kantoorplant. Ook zometeen na The Killers met Mr. Brightside en eerst Elizabeth Taylor.

0: nieuwe collega bij op werk en dan denk je bij zo... Jeetje, lijkt op iemand. Nou, dat ga je nu misschien wel real life meemaken. Want het zou zomaar kunnen dat jij ineens een buitengewoon bekend persoon... als nieuwe collega krijgt. De kans is niet heel groot dat je dan precies dit werk uitvoert, maar je weet het nooit. Ik vind het altijd leuk om een beetje te fantaseren over hoe het eruit zou zien als bekende mensen iets totaal anders zouden doen. Nou, dan kan ik wel aan ChatGPT vragen. Genereer een plaatje van koningin Maxima in het bosbeheer. Maar ja, dat kan je niet horen, dus dat is niet leuk. Dus ik fabriceer het zelf. Je hoort zometeen de stem van een bekende Nederlander en geluiden van een baan. Nou, die zou deze bekende Nederlander nooit vrijwillig uitvoeren, maar wel even leuk om voor je te zien hoe dat dan zou werken. En vooral ook hoe het zou klinken. Herken jij de stem van deze BN'er? En herken jij aan de achtergrondgeluiden welke nieuwe baan ik diegene gegeven heb in audio? Dan maak je kans op een 3FM kantoorplantje. Antwoord moet je insturen. Mag je insturen. Via de NPO Luister-app. Luister goed, wie is dit en welke nieuwe baan heb ik deze persoon gegeven?
1: Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik dit moet zeggen. Ja. Maar je bent gewoon een journalist. En je wil jouw visie doorvoeren. Maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant. Fantastisch. Je krijgt aandacht enzovoort. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen.
0: Nou. Is hij te doen? Is hij te doen? De stem is zeer herkenbaar, maar kon je hem ertussen uitfilteren door al die andere geluiden heen? En ja, heb je ook gehoord wat die geluiden waren? Kortom, wie was deze bekende Nederlander en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? In audio, je kan het antwoord insturen via de NPO Luister, heb je maar kans op het 3FM kantoorplantje.

0: is het met jou en met Isabel en Debbie daar aan de andere kant van de telefoon?
1: Ja, heel erg goed. Isabel en Debbie zijn hier heel erg vrolijk dat ik nu op de radio ben.
0: Jij niet?
1: Jawel hoor, jawel. Ik vind het heel gezellig.
0: Oké, nee, precies. Dat was het juiste antwoord. Claire, ben jij altijd zo het zonnetje in huis bij jullie op werk? Want ik hoor jou nu praten en dan denk ik, wat zou ik jou graag gewoon de hele dag als cheerleader in mijn leven willen hebben?
1: Ik ben vaak wel heel vrolijk, maar kan soms ook heel chagrijnig zijn. Maar vandaag gaat het goed.
0: Hartstikke goed. Hey, jullie zijn administratief medewerkers, zitten daar met z'n drieën. Hoe is het om in een team van drie vrouwen te werken? Ik bedoel, het zou echt een grote droom zijn. Maar ja, ik ben zelf de verpestende factor daarin. Het lijkt me heerlijk om lekker met elkaar verhalen uit te wisselen. Een beetje te klagen over collega's. Ik heb het gevoel dat vrouwen die met elkaar werken een soort heel goede vertrouwensband hebben over het algemeen.
1: Ja, dat klopt wel. We hebben het heel gezellig met z'n drieën. Voor de rest werken er alleen mannen bij ons. We werken in een soort in de bouwwereld. Dus met z'n drieën hebben wij het heel gezellig. Ja, zeker weten.
0: Heel goed. Jullie zijn een soort bastion van vertrouwen en vrouwelijkheid.
1: Zeker, zeker.
0: Dat horen we heel graag. Nou, kunnen jullie een beetje voor plantjes zorgen? Kan een van jullie drie dat?
1: Zeker wel. We hebben hier al wel wat planten staan en die doen het heel goed. Nou, dus,
0: dat is goed om te horen, want je maakt kans op de 3FM kantoorplant als je het juiste antwoord geeft op de vraag welke BN'er ik welke nieuwe baan heb gegeven. We gaan nog even één keer luisteren naar het fragment.
2: Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik dit moet zeggen. Ja. Maar je bent gewoon een journalist en je wil jouw visie doorvoeren. Maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant.
0: Nou, zeg het maar. Wiens stem hoorden we hier en welke nieuwe baan heb ik hem gegeven?
1: Ik hoorde Louis van Gaal en ik denk dat hij een nieuwe baan als automonteur heeft.
0: Ja, die automonteur, dat hoorde je aan de afslaande motoren en aan de cake.
1: Zeker.
0: En weet ik wat, ik heb geen rijbewijs, dus ik gok maar wat. Dan gaan we die stem nog even losknippen.
2: Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen.
0: Ja, heb je helemaal goed gehoord. Dat was Louis van Gaal als automonteur.
1: Yes.
0: Dat betekent dat jullie vrouwenbastion doorbroken gaat worden, Claire. Want jullie krijgen een plant en het is een jongetje. Hij heet namelijk Ted.
1: Ted? Ja. Oh, we gaan goed voor Ted zorgen dan.
0: Dat mag ik hopen, want hij kijkt er heel erg naar uit. Fluistert hij me zojuist in om bij jullie te komen werken.

Er zijn vele vormen van charmant bij artiesten. Je hebt charmant dat je iemand ziet staan en denkt zo, charmant. Je hebt mensen die heel mooi kunnen dansen. Je hebt mensen die ontzettend lief kunnen lachen. Leuk met het publiek mee kunnen doen. En je hebt mensen die kijk je aan, die zie je staan. En dan, ik weet niet, je begrijpt ze gewoon of zo. Je voelt gewoon helemaal met ze mee. Dit heb ik echt zo met Joshua Peter. Ik zag de beelden van Concert at Sea waar die stond. Waar die dan van tevoren een beetje gespannen is. En dan een interview geeft. En dan zegt van ja, als ik gespannen ben, dan ga ik altijd een beetje stotteren. En die is gewoon zo mooi, eerlijk. En op een gegeven moment op het podium stort hij helemaal in elkaar van tranen. Omdat ineens bij hem binnenkomt hoe bijzonder het is wat hij in zo'n korte tijd met zijn band heeft bereikt. Dan zie ik hem. En dan denk ik, charmant. En dat denk ik ook bij zijn nieuwe liedje. Dat is pittig, maar charmant. Inside My Mind van 3FM Talent's Joshua Peter. Hoorde je zojuist.

digitale buiging maken voor deze man. Ik weet niet wanneer jij voor het laatst onder echt acute stress stond. Maar niet van, oh, ik moet heel veel werk doen en dat soort stress. Maar echt in het moment in paniek zijn. Dan kan je niet echt optimaal functioneren, toch? Als ik echt even stress heb, dan moet je vooral niet tegen mij praten. Mijn gedachten gaan terug naar Amsterdam Light Festival eerder dit jaar. Dan kun je zo in zo'n bootje door Amsterdam. En er staan allemaal kunstwerken gemaakt van lampen en zo. En dat ik net een gluwandje te veel had gedronken. En heel nodig naar de wc moest, maar nog 20 minuten op die boot moest zitten. Dat mijn vriendin op een gegeven moment heel lief wilde vragen hoe het ging. En dan besta ik alleen maar uit, nee, doe maar even niet. Laat mij maar heel even. En dat ik daarna gewoon zwijgend zo in pure paniek naast haar ga zitten. Nou, Somber, die is echt totaal anders. Die stond deze week ergens op te treden. En die kwam er halverwege zijn show op dat podium achter dat een ketting die hij om had, die hij had gekregen van Taylor Swift, was losgegaan en gevallen. En terwijl hij midden in een liedje zat, besefte hij dat. Dus terwijl hij aan het zingen is, hij voelde in zijn nek, je ziet die handen helemaal zo in dat shirt gaan, kijken waar die ketting gebleven is. Hij kijkt op de grond ondertussen, kan hem maar niet vinden. En ondertussen blijft de man gewoon loepiezuiver zingen. En zo blijkt ook maar weer, blijf rustig en dingen komen altijd goed. Raak in paniek en het gaat helemaal mis. Want 2 liedjes later had hij de ketting teruggevonden en tijdens het zingen raapte hij hem op van de grond, gaf hij hem aan een crewlid en zei hij, ga jij er maar even heel erg goed voor zorgen. Zowel de emotionele als de financiële waarde van zo'n ketting zouden mij meteen in een paniekaanval werpen, vrees ik, als ik hem kwijt zou raken. Maar Somber gelukkig niet. 12 to 12 van hem hoorde je bij 3FM, waar Tupac en California Love eraan komt.

hou van alles aan Bente. Ik heb ook het gevoel dat alles volgens mij een statement is bij haar. Zelfs haar microfoon. Met het risico dat ik ga klinken als mevrouw Thijssen, mijn Engelsdocent in de vierde, die in elk woord in een boek wel weer thematiek en boodschappen en zo wist te vinden, wil ik dat toch even uitleggen. Heel veel artiesten die willen iets bijzonders met hun microfoon. Je kent die beelden wel, toch? Snoop Dogg en Drake en Elton John die met een gouden microfoon rondlopen. Taylor Swift en Sabrina Carpenter die gaan nog luxer met een diamanten microfoon. En Bente die stond vorige week op Pinkpop en afgelopen weekend op Concert at Sea. En zij gebruikt dus tegenwoordig een neongele of neongroene, ik ben een man, ik zie dat verschil niet, een microfoon. En dat vind ik nou zo goed bij haar passen. Het is wel super opvallend. Zo van, hé, ik ben niet zomaar een artiest. Hier staat wel even iemand. Maar het is ook anders. Het is heel erg in your face. Niet luxe en duur zoals goud of diamanten, maar fel geel. Gewoon een soort, om mij kan je niet heen statement. Ook een beetje speels. Het lijkt een beetje op die markers waar je vroeger de muur mee onderkliederde bij je ouders. Weet niet, vind het heel leuk. Alles is leuk aan Bente. Ook haar nieuwste liedje. Dat heet 3-2-1.

0: Mocht je om welke reden dan ook verrot zijn vandaag, gebroken nacht gemaakt hebben, omdat het bij jou binnen, net zoals bij mij thuis bijvoorbeeld, nog helemaal niet is afgekoeld. Buiten middels 15 graden koeler dan een paar dagen geleden. Maar binnen is daar helemaal niks van te merken. Of omdat je het Nederlands elftal hebt gekeken, of omdat je gewoon vanmorgen vroeg aan de bak moest. Zometeen is Sophie er voor die laatste paar uurtjes van de werkdag, met onder andere een Hocus Focus mix om je een klein oppeppertje te geven. En nog heel veel meer. Uiteraard, goede muziek.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Heb je ook zo'n inkakmoment? Nou, ik zit er middenin, maar ik ga jou en mezelf eruit halen met zometeen Junior Jack bij 3FM. Nou, sharp as a knife, daar zit hier hoor, Stef Banstra met het laatste nieuws. Goedemiddag.
10: Ja, zeker. Hey Sophie, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken celstraf tegen de man die wordt verdacht van het doodrijden van Tamar van 14.
11: NOS op 3.
10: 6 jaar geleden werd dat meisje doodgevonden langs de weg in Marken in Noord-Holland. De bestuurder was doorgereden en kreeg daarna alleen een boete van €1500. En de ouders waren daar woest over en dwongen alsnog een rechtszaak af. De moeder van Tamar kwam net aan het woord.
12: Een onderzoek dat de waarheid leek te vertellen, maar waarbij ik nog altijd het gevoel heb dat het noodzakelijke vervolgonderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
10: Ja, een man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. En zelf heeft hij alleen erkend dat hij over iets heen reed. De ontploffing bij een appartementengebouw in Monaco gisteravond was een gerichte aanslag. Dat zegt de openbaar aanklager. Terrorisme wordt uitgesloten. Gisteravond ging een bom af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een volwassen stel en een kind van 13 gewond. Volgens Franse media is een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman. De politie is nog op zoek naar de man die bom achterliet. Het vermoeden is dat hij vanuit Monaco naar Frankrijk is gevlucht. De bestuurder van de auto die vannacht in het water terechtkwam in het Friese dorp Spanga was een minderjarige jongen. Zelf overleefde hij het ongeluk, maar de bijrijder van 18 kwam erbij om het leven. De politie denkt dat de bestuurder onder invloed was.
13: Het WK voetbal.
10: Ja, en de Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland. Die ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay.
14: Wieder der dritte Matchball für Paraguay. Keine Ahnung, macht's aus, Schuss vorbei. Deutschland fährt nach Hause. Es ist unglaublich.
10: Ja, ongelooflijk ja, want Duitsland zou normaal gesproken makkelijk moeten winnen van Paraguay. Met zij op de socials, hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd. Ja, mensen vragen zich af of de bondskanselier wel dezelfde wedstrijd heeft zitten kijken, aangezien het een pot van helemaal niks was. Volgens een Duitse krant maakt Merz zichzelf belachelijk. Gaan we naar weer toe, een mix van zon en wolken. Nu het is 21 tot 26 graden. Morgen zon met tussendoor een bui en max 25 graden.
13: 3FM.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap.
17: KNAP, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
19: Mooi van Ethos.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
22: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

Girls bij 3FM. Ik weet niet of je LinkedIn hebt, maar dat vind ik een van de meest confronterende media naast Facebook. Want dan krijg je dus herinneringen hoe lang iets geleden is. Nou, een paar uurtjes geleden schoof ik aan bij de NPO Campus Lunch. Dat is ons talententraject als je een radiodroom hebt. En daar mocht ik de huidige lichting vertellen over mijn ervaringen in de afgelopen 9, bijna 10 jaar werd dat duidelijk. Nou, ik heb daar sowieso intens van genoten. Het was zo leuk om die jonge, frisse kopjes te zien. En daar ging ik in mijn hoofd natuurlijk ook weer terug in de tijd. En door zo terug te gaan in die tijd voelde ik ook weer opnieuw... ja, echt die spark voor dit geweldige beroep. En om jou iedere dag te mogen spreken in die NPO Luister-app.

heb ik een klein presentje voor je meegenomen. Eigenlijk een presentje van je favoriete lunchcollega Mark Meijer. Vanaf overmorgen staat hij met 4 shows in Nederland. Bruno Mars. En Mart, ja, die heeft hem al een tijdje gedraaid.

zou niet weten waarom je dit zou doen. Dan ben je dus geboren in Italië. Dan kun je iedere dag genieten van de allerbeste tomaten, glazen liters met Pinot Grigio. En dan besluit je om naar België te verhuizen. Nou goed, je hoorde hem met Stupid Disco, maar alles behalve stupid, deze Junior Jack. Hij heeft het heel slim aangepakt. Hij heeft allemaal remixes gemaakt in zijn leven. Wist je dat al? Voor heel veel artiesten, voor Duran Duran, Bob Sinclair, Moby, Seal, Mary J. Blige, Britney Spears. En misschien ken je deze ook nog wel. Make love, listen to the music. Do-do-do. To let yourself go. Ook Room 5 en Make Love. Nou, Room 5 is dus ook Junior Jack. Is een side project van hem. Kortom, de ster van de dansvloer. Nu door met de man die ook de

0: Blokje.
1: 3FM Trending Talent.
0: De online zoektocht
1: naar nieuw Nederlands talent.
0: Check snel 3FM.nl en ga van optreden in je slaapkamer
1: naar optreden in de 3FM Livebox.
0: 3FM Trending.

omdat je waarschijnlijk veel naar 3FM luistert, kan je bij ieder liedje het jaartal van uitgifte opnoemen. Had je vroeger misschien Songpop op je telefoon staan? Dat was een leuk spel, ken je dat nog? Misschien dat niemand meer tegen jou durfde te spelen omdat je het zo goed deed. Nou, als dat zo is, dan is dit helemaal jouw ding. Zometeen weer een nieuwe editie van Megahit Memories. Nou, de naam zegt het al. We brengen een ode aan een oud 3FM Megahit door die eindelijk weer de shine te geven hier op de radio. Maar om welke dat gaat, dat ga ik even aan jou overlaten. Ik heb er 1 seconde uitgeknipt uit die 3FM Megahit, zodat jij als eerst kan raden welke het is. En er zit een extra hint in de zang die je ook hoort. Dus let goed op, hè. Daar komt hij aan. Ja, ik zoek de artiest en de titel van die Megahit Memory van vandaag. Kijk, als je het niet weet, geen enkel probleem, want ik ga hem sowieso voor je draaien. En dit is echt een oudje, dus zeker de moeite waard. Weet je het wel, krijg je een shout-out op de radio. Artiest en titel mag je nu doorgeven in de NPO Luister-app.

0: mega-hits. Ik kies er iedere dag eentje zorgvuldig uit om af te stoffen. En vandaag is hij voor de echte kenner. Je hebt ze afgelopen jaar voor de allerlaatste keer live kunnen zien in Ziggo Dome. Ze zijn begonnen aan de grote afscheidstour. Een van de koplopers in de hiphop. Deze gasten die hebben echt een hoop betekend voor die scene. En oprecht heel knap dat je deze er meteen uit wist te pikken. Roderick had het goed. Erik, Edo, Arjan, Sander, Marcel, Gerard, Danny, Henk, Ido en Guus. Ik kreeg ook nog een Audi-appje van Ian.
1: Er is Kelvin Pit voor de Wu-Tang Clan.

Morty en Ed. Die hebben dan een optreden samen om onder andere deze samen live te doen. En er was dus een fan die de stoute schoen had aangetrokken. En die denkt, ja, ik ga gewoon even een privéberichtje doen op de gram. Ze vierde haar eigen bruiloft en ze dacht, ik wil wel even dat zij een vorkje komen meeprikken van de bruidstaart. Hebben ze dus gedaan. Nou, het zou je maar gebeuren, dan wil je dus bijna het ja-woord geven. En dan komen Ed Sheeran en Martin Garrix ineens die trouwzaal binnengelopen. En nog even gratis voor niks, live ook opgetreden. Kan allemaal. Een liefdeshuwelijk en daarnaast ook een muzikaal huwelijk tussen Ed en Martijn. Nou, dit kan niet hun laatste samenwerking zijn, gok ik. Daarom heet het liedje hopelijk Repeat It. En nu, Bastille!

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
4: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Vandaag echt om door een ringetje te halen. Blink 182, de nieuwste van Toglo en Stromae en Teddy Swim. En nu het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
16: Goedemiddag, ja, we raken er maar niet over uitgepraat met z'n allen.
17: Hoe neem je een penalty?
18: Ja, ook dat. Het is je werk, hè?
19: NOS op 3.
16: En zometeen meer natuurlijk over die verloren WK-wedstrijd. Eerst dit, de regels voor legeroefeningen worden strenger. Na de grote natuurbranden van eerder dit jaar. Vooral op de Veluwe en in Brabant ging het 2 maanden geleden goed mis. Honderden hectares natuur fikte toen af. En het duurde dagen voordat het vuur geblust was. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er geen brand uit zou breken bij oefeningen. Maar Defensie erkent dat die niet goed genoeg waren. Vanaf nu moet de brandweer altijd op een afstandje klaarstaan bij een risicovolle oefening met explosieven. En ook mag de beheerder van het terrein een oefening altijd uitstellen of stilleggen. Een politiemedewerker die werd verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. De 3 hadden seks op een parkeerplaats na het stappen. Toen ze thuis kwam, zei het meisje dat ze was verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie was ze heel erg dronken en daarom erg kwetsbaar. Maar de rechter gaat er dus niet in mee. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje dat wilde. In Duitsland is het aantal extremisten toegenomen. Het staat allemaal in een rapport van de Duitse inlichtingendienst. Een van de oorzaken ligt bij sociale media, zegt correspondent Gimbal Duk.
0: De dienst zegt dat vooral jongeren daar in korte tijd radicaliseren. Dat zij daar een zorgwekkende online fancultuur zien rond rechtsextremistische geweldplegers, waarbij ook echt geweld wordt goed gepraat. Die trend zien ze ook bij islamitisch extremisme, schrijft de dienst ook nog. En daar zien ze ook veel geweldplegers jonger dan 14 jaar zijn, waardoor ze ook strafrechtelijk niet te vervolgen zijn.
16: En een andere oorzaak is de toenemende polarisatie, zegt de Duitse inlichtingendienst. Ja, en veel gesprekken bij de koffieautomaat gaan vandaag zo.
1: We hebben het zelf verpest.
18: Zeker. Een beetje angstig.
1: Hoe neem je een penalty?
18: Ja, ook dat. Het is je werk, hè?
1: Ja, belachelijk. Maar ja.
18: Kom goed. Doei, hè.
16: Ja, ook op deze basisschool in Zeeland wordt er nog over doorgepraat. De verloren wedstrijd natuurlijk tegen Marokko afgelopen nacht. Waardoor Oranje nu uit het WK ligt. En deze kinderen zijn er voor wakker gebleven.
2: Ja, slecht gespeeld. En vooral, ja, de scheidsrechter was, ja, niet voor Nederland.
17: Nederland moest daar meer druk zetten ook op, zeg maar, de tweede helft.
18: Hoe ga je het volhouden vandaag?
2: Gewoon rustig.
18: En na school, wat ga je dan doen?
2: Slapen.
16: Ja, Marokko is door dus en moet de volgende ronde tegen Canada. En nog weer voor je een mix van zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zondag met tussendoor ook een bui. Het wordt max 25 graden.
15: Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij Raasdorp een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten.
0: 3FM.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
0: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
0: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: I am Vaiana of Motsunoi.
1: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night in the sea, she calls me.
18: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Zo, wat is het warm?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
20: Sophie Hielkema.
21: Een hele goede middag. We houden de energie hoog.

aardige oot. Met zekerheid zeggen is het gewoon gaan doen. Dan komt er weer ruimte voor andere dingen in het koppie. Maar ik ga je helpen. Over minder dan 20 minuten krijg je een heerlijke mix op je oren. Zet dan even de radio wat harder op je werkplek of in je huis. Want dan gaan we met z'n allen even aan de bak. Dat hoofd leger, die to-do-list kleiner. Een heerlijke mix is er met veel pit, zodat je nog even door kan. Dus ga nergens naartoe. En voor nu, ja, het hele internet.

En is, nou, dit is toch wel het meest originele koosnaampje wat ik ooit heb gehoord. My Little Windmill. Druifje, suikersoesje. Nou, iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk om zo genoemd te worden. Maar mijn windmolen, dat vind ik toch wel echt een hele mooie. Klinkt voor geen meter, maar die betekenis dat je dan alles draaiende weet te houden, puur door je aanwezigheid. Ja, ik vind het mooi bedacht. Zit in de tekst van All the Small Things van Blink 182. Nou, een stuk minder romantisch. Het gaat gewoon over, ja, een one night stand. Een hele kortstondige liefde.

als een soort van motor. Als extra energie, dat kan je vast gebruiken nu het na 4:30 loopt. Er zijn vast nog heel veel klusjes die op je to-do-lijst staan. En dan kan je die mix dus gebruiken om je een beetje vooruit te helpen, zo richting het einde van de werkdag. En je favoriete stalker weer van je weten, wat ga jij fixen tijdens die mix?

pakken. Wat het ook is, laat het even weten in de NPO Luister-app. Want als je dat doet, dan weet ik dat jij je ook aanmeldt voor een heerlijke prijs in de vorm van een snoeppot. Dus zometeen twee cadeautjes en misschien een snoeppot, maar sowieso die Hocus Pocus mix.

oh, die moet heel snel gaan tanken, want anders komt ze niet meer thuis. Els gaat dat vooral snel doen. Edo die zegt, ik ben de producten van mijn nieuwe werkgever in mijn hoofd aan het stampen. En meteen de productdatabase aan het opzetten. Nou goed, wat voor klusje het ook is, als je het doet tijdens die Hocus Focus mix, dan zal je zien dat je vooruit vliegt. Dat is een belofte die ik nu al maak.

0: Wat cute! Anniversary time!
1: Ja, leuk hè?
0: Vertel eens even wat je gedaan hebt tijdens de mix.
1: Nou, ik ben bezig met een scrapbook maken voor mijn vriendje. Wij zijn, in juli zijn wij een jaar samen. En hij houdt er altijd heel erg van om foto's aan mij te geven, overal neer te zetten op zijn kamer. Dus ik wilde een scrapbook maken met eigenlijk een beetje onze tijdlijn tot nu toe.
0: Nou, ah, wat cute. En wat zijn die hoogtepunten in foto's die erin komen in het scrapbookie?
1: Even kijken. We zijn samen een paar dagen weg geweest naar Brugge in België. We zijn naar het Efteling Grand Hotel geweest laatst nog. Even kijken. We zijn ook samen naar de Beekse Bergen geweest. We hebben heel veel leuke uitjes gedaan. Dus dat voornamelijk.
0: En waar hoop je dan nog op met Jasper? Want jullie zijn nog nu dus een jaar onderweg met z'n tweetjes. Wat zou je nog heel graag met hem willen ondernemen?
1: Wat heel graag met hem willen ondernemen? Zo, wat een moeilijke vraag. Nou, we gaan toevallig, als wij een jaar samen zijn, zitten wij in Frankrijk. Zijn we met de auto daar op vakantie. Dus ik heb daar eigenlijk heel veel zin in.
0: Ja, kijk, er gaat wel even een wijntje gedronken worden, denk ik, toch?
1: Zeker. Heel veel wijn en heel veel stokbrood.
0: Heel goed, heel goed. Nou, dit gaat heel leuk zijn om te geven, maar behalve geven vind ik ook dat je iets mag ontvangen. Dus wat zeg je van een snoeppot aan de hoek?
1: Ja, super lekker.
0: Kom naar je toe.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: het werkte allemaal even net iets minder goed dan in de camp hier.
1: Hè? Ja, we zijn er weer.
0: We zijn er weer. Oké, jongens. Het is exact 4 uur Barend en Benner op de laatste dag van juni. Met NOS 3 gelezen door niemand minder dan Stef Benstra.
2: Ja, welkom weer terug, jongens. Goedemiddag. Transgenderzorg in Nederland is eigenlijk best goed geregeld. NOS op 3. En die zorg kan gewoon blijven zoals die is. Dat is de conclusie van de Gezondheidsraad. Die deed er onderzoek naar, nadat politieke partijen daarom hadden gevraagd. Ze maakten zich zorgen na een kritisch Brits rapport over de transgenderzorg daar.
3: Ja, de kritiek uit Engeland was je eigenlijk met 2 gesprekken al puberteitsremmers kon krijgen. Wat we zien in Nederland en hoe de zorg hier is ingericht, is dat we eigenlijk veel meer tijd nemen om goed te kijken met de jongeren en het kind wat er aan de hand is.
2: Oftewel, het gaat hier heel anders dan in Groot-Brittannië. Jongeren krijgen hier niet zomaar direct een behandeling, zegt de Gezondheidsraad. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geeft ieder half jaar een update over het dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleinere groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het om minderjarigen die online radicaliseren. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn voorkomen. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan regelmatig de fout in met bestrijdingsmiddelen. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Ze gebruikten bijvoorbeeld te veel pesticiden of een middel dat verboden is. En zit je op het Nederlandse crypto-platform Knaken, dan ben je mogelijk je knaken kwijt. Er wordt namelijk een faillissement aangevraagd, zegt mijn collega Bart van de economieredactie.
4: Zouden klanten zijn met tegoeden van 10.000 euro's? Wat daarvan over is, dat zal dus nu moeten gaan blijken. Als die curator wordt aangesteld door de rechter, als het faillissement wordt toegekend, hoeveel er nog in het bedrijf zit, dat is op dit moment allemaal nog onduidelijk.
2: Knaken hield zich niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. Het weer vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen zon met tussendoor al kans op een buik. Het wordt max 25 graden.
0: Wel zonde, weet je? Gewoon een naam met, of een platform met zo'n goede naam. Knaken. Dat klinkt wel lekker, toch? Maar dat is wel top. Oké, jongens, drie ver met het verkeer. De A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen. 21 minuten. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht. 18 minuten. De A27 Utrecht Gorkum voor Everdingen. 17 minuten. Komt de wegwerkzaamheden. Hartelijk welkom. We zijn er weer. Goedemiddag. 3FM.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en kom naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: over vier, Barend en Benner. Live vanuit... Oh nee, we komen niet vanuit de USA. We zitten gewoon in onze eigen bunker. Het studiocomplex van Hilversum 3. Met tegenover mij de geschoren Jelmer Gussinglo. De uitermate Frisse Nelly Benner. En mijn eigen persoontje, Barend en Benner. We zijn er gewoon weer. Even, Nederland-Marokko natuurlijk allemaal. Hebben daar hele heftige meningen over. En willen we daarover praten. Laten we dat zo meteen even doen. Oh, eerst willen we jou even meenemen. Terug uit het avontuur wat Barend en Benner in Amerika heette. We willen je allereerst onwijs bedanken voor alle berichten die je hebt gestuurd. De support. En de duizenden TikToks die je hebt bekeken. Of in ieder geval met je hele familie als we naar de views keken. Applausje voor jezelf. Nee, ja, het was echt lekker om te genieten. Zondag zijn we teruggekomen. Het
1: voelt een beetje als een derde Dal-universum. Weet je zo dat je denkt, waar ben je nou eigenlijk? Ben je nou hier of in Amerika? Of ben je... Ja, het is een heel gek gevoel.
0: Ik had zo'n scheidhekel aan al die lui die dan op Instagram zaten te janken als ze een jetlag hadden. Dan denk ik, ja, dat verwende tuig, weet je. Dat komt dan uit Amerika zetten. Ja. Dat is dan een paar dagen naar Miami geweest en begint dan te piepen. Totdat ik gisteravond dacht. Ja. Nou, weet je wat ik ga doen? Ga om 8:45 lekker slapen. Haal ik om 3:15 vannacht de jongens eruit. Ja. Heb ik 6 uur geslapen en dan kan ik er wel tegen. Word ik om 11:45 wakker. Met het idee dat ik net 18 Red Bull op heb of 10 Speed heb gesnoven. Ja. Ik denk, ik kan rennen, ik kan bouwen, ik kan vliegen. Laat ik maar Duitsland Parkway gaan kijken.
1: Ja, ik had hetzelfde. Ik lag 5 uur wakker. Toen dacht ik, ga eens even in onze groepsapp kijken. Zie ik een berichtje van Barend van Delen. Ik ben klaar wakker. Ja, 3:15.
0: Echt bizar. Dus het laatste momentje dat ik heb geslapen was gisteravond 23:42. We zijn er en we gaan er tegenaan met heel veel verhalen, heel veel nabeschouwing. En ja, zie dit ook een beetje als de plek waar je hart kunt luchten als het gaat om het Nederlands elftal of juist niet over andere zaken. We zijn er tot en met 7 uur vanavond met een hele grote show.
2: Wat heeft het nieuws? Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Ja, meest gehoorde opmerkingen in de NBO-lijsten heb ik. Neem deze even als voorbeeld van Joshua. Jullie gaan naar huis in Nederland ook. Jullie hadden gewoon moeten blijven. Het ligt aan jullie.
3: Ja, ja, dat is wel een beetje waar.
1: Inderdaad.
3: Geen toeval dit.
0: Ik heb een nieuwtje wat het nieuws niet heeft gehaald. En wat ik wel echt heel erg zie als heel positief. Waarvan ik denk, ja, bijzonder. That's a way to look at it. Groot nieuws vandaag. Het Nederlands elftal ontloopt Frankrijk in de kwartfinale. Ja, dat is onbespaard gebleven. Nee, maar kom op. Hé, hey, dat was 9-0 geworden. Geweldig nieuws, man.
1: Nee, jammer, dat had ik echt graag willen zien.
0: Ja, dat zou wel.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, wat heb jij gedaan?
3: Nou, toch nog een beetje nieuws uit Mexico. Grappig nieuws namelijk. Misschien ook wel heel serieus, maar er is een kat genaamd Coco. En die staat elke dag, let wel, elke dag bij de kerk om de mensen te zegenen die naar binnen gaan. Dus die komen daar om voor een dienst. En dat doet de kat Coco. Dat doen mensen doen even een beetje bukken. En die doen zijn pootje zo op hun hoofd.
0: Ja, maar het is niet de bedoeling dat je verhalen verzint.
3: Nee.
0: Het moet wel echt een beetje... Ja. Dit kan echt
3: het
0: gewoon...
3: Het mooie is, ik heb de beelden. Ja. Die kan ik je laten zien. Ja. Ik kan ze ook even delen op mijn Instagram.
0: Ja, doe maar.
1: Deze jongen wordt steeds senieler.
0: Oh, nog even.
3: Nee, ik ga ze nu delen op @jelmergussinglo.
1: Hoe ouder, hoe senieler.
0: Mag ik even mijn nieuwtje herzien?
1: Ja.
0: Ja, want ik heb er nog eentje. Nou.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ik wil het even hebben over een papegaai in Wisconsin. Een geweldig beest, wat daar iedere morgen 14 bevallige huisvrouwen weer het gevoel geeft dat ze een reden hebben om te bestaan. Ze zijn allemaal de 50 gepasseerd. En als hij ruikt dat ze in de overgang zijn, begint hij te fluiten. Zoals vroeger de bouwvakkers dat ook deden. De vrouwen zijn super gelukkig, hebben een betere dag, gaan onwijs lekker door het leven heen. En de papegaai is daarom om die reden wins kans in het cultureel erfgoed geworden.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Kom op, hé.
3: Het staat nu op mijn story. Ja. Het is waar.
0: Oké, nou, even een kortje. Kom maar, we moeten beginnen.
1: Ja, ik ga ook even terug naar Mexico. Want Mexico heeft nu een eigen Batman. Er is een gast die komt in actie. Die tapet alle mensen die een motor hebben gestolen. Die tapet die vast aan lantaarnpalen. Helemaal vastzet, de gestolen motor daarnaast. En schrijft dan op hun hoofd rat.
0: Oké. Nog zo'n kut verhaal. Nee, jongens, jullie hebben allebei geslapen. Ik niet. Ik gooi dat niveau zo omhoog, man.
2: Wat heeft het nieuws? Net.

0: fijn dat je er bent. Het is de middag na Nederland-Marokko. Gewoon een enorme kater voor ons allemaal. Laten we ook eerlijk zijn, weet je. Ik bedoel, als voetballiefhebber, ik heb er naar gekeken. Als je naar een wedstrijd zit te kijken waar een Nederlands elftal, zeg maar, gewoon geen seconde het gevoel geeft dat ze enigszins aanspraak maken op een overwinning, daar kan ik ook heel snel mee leven. En is er ook iets menselijks wat in mij wakker wordt, waarvan ik dacht, oké. Je kunt verliezen van Marokko.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook, zeg maar, daarna misschien wel verdiend of onverdiend, daar wil ik jouw stem even in horen, als luisteraar van NPO Luisterapp of van 3FM in NPO Luisterapp. Maar gewoon aan de inquisitie wordt het tentoongespreid op een manier dat ik denk, ja, dat is ook wat.
1: Verklaar jezelf eens nader.
0: Ik ga het zo meteen laten horen.
1: Ja.
0: Ik heb, zeg maar, gewoon, je kunt, ja, het is, nou ja, wat onze bondscoach vanmorgen is overkomen, na de wedstrijd, Nederland-Marokko. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw mening is. In de NBO-lijsttip. Ga ik zo meteen laten horen.
1: Oké.
0: Spaanse taferelen, maar dan wel van het jaar 1500, 1600.
1: Zo, ja.
0: Zo moet je het een beetje zien.
1: Ja, maar ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden.
0: Oké, dan. Het is uithuilen, uitkateren en ook gewoon verder genieten van het WK. Vanavond gaan we weer Haaland, hè, met Noorwegen. Ik heb er zin

0: Het is de dag na. 24 uur geleden leefde nog in de veronderstelling dat we hoop hadden dat we konden gaan naar een halve finale of een kwartfinale. Het heeft niet mogen baten. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik heb ontzettend een leuke nacht gehad. Ik had mijn jongens wakker gemaakt vannacht de kwart 3.
1: Ja, dat vond ik toch zo mooi. Dat is toch dat als kind, dat vergeet je nooit meer.
0: Dat gaan ze niet vergeten, weet je wel. Maar goed, uiteindelijk die wedstrijd 1-0. Nederland had niks in te brengen. Gewoon speelde walgelijk, weet je wel. Was echt niet best.
1: Ik had jou veel verdrietiger verwacht.
0: Ja, maar als het echt keek, stel je voor, je gaat er heel lelijk ga je eruit. Weet je, een geweldig spel en dan een Duits doelpunt tegen in de laatste seconde van de blessuretijd. Dan is het verdrietig. Maar we waren zoveel slechter dan Marokko.
1: Dat je bijna denkt, ja, dit is een soort van tijd.
0: We waren zo in niets wie we hadden moeten zijn. Dat het gewoon heel logisch was. Het is een wonder dat we die penalties hebben gehaald. Maar goed, ik wil je even vragen als geweten van het programma en van alles wat er is. Vragen worden gesteld aan een bondscoach, dat is natuurlijk terecht. Dat is helemaal goed, weet je wel. En dat hij aangepakt werd, is ook terecht. Want hij is hoofdverantwoordelijk. Maar even, je zou maar verloren hebben van Nederland, of met Nederland tegen Marokko. Ben ik ook nog een beetje moe ben. En je krijgt de heren Valentijn Driessen en onze campergast Martijn Krabbedam. Die krijg je eruit te gast. Die gaan even de vraag op je afvuren. En ja, ik kan er wel naar luisteren. En ik vind het, ja, oké, dit is ook wat erbij hoort als je de belangrijkste voetbalcoach van het land bent. Maar wat vind jij van dit vragenvuur van de twee mastodonten van de Vaderlandse voetbaljournalistiek na afloop van Nederland tegen Marokko? Het verlies tegen Koeman.
2: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Maar dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
3: Dus je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
2: Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
3: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
2: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
0: Ja, de grote Ronald Koeman, weet je, ook ex-international topspeler van Barcelona en Nederlands elftal. Die zat daar achter die tafel, die leek wel 82 in één keer.
1: Nou, wat walgelijk is dit.
0: Ja, vind je het
1: zo? Oh, ik vind het echt. Ik weet dat ik echt voor me zie. Een jongetje die een wedstrijd heeft gespeeld, zijn uiterste best heeft gedaan, en dat een voetbalvader, een vader, dit tegen hem gaat zeggen achter elkaar.
0: Nel.
1: Jawel, ik vind het echt
0: walgelijk. Jij vergelijkt nu een opvoedkundige situatie van een jongen van 7 langs het veld bij WAC Wezep in het vierde elftal van de JO9. Vergelijk jij met de belangrijkste coach van het land.
1: Maar denk je niet dat deze man zijn uiterste best heeft gedaan?
0: Ja, maar zijn uiterste best.
1: Je kan er een andere mening over hebben. Het kan verkeerd uitgepakt hebben.
0: Nee, we zijn er niet bij het schoolvoetbal.
1: Nee.
4: Ik vind...
1: Denk je dat... Nou, ik vind dat echt asociaal en mogelijk.
0: Hele relevante vragen. Laten we hiermee beginnen.
2: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet?
4: Ik zou dus nooit dit kunnen en daarom vind ik ze zo goed. Je moet vragen stellen die niemand durft te stellen.
0: Precies.
4: Dat doet pijn, want ja, ik zou dit niet
1: hoezo,
4: durven.
1: Hoezo? We zijn toch mensen? Nou, dit is een dag naar de wedstrijd. Denk je dat deze man zichzelf niet voor zijn kop schopt?
0: Het is een uur naar de wedstrijd.
1: Ja. Nog erger.
0: Nou oké, laat maar even weten wat je ervan vindt. Via de NPO luister hebt en dan even om het kracht bij te zetten, de sfeer die er toch hangt. Oscar in de Wolven, S10.

0: Oscar in de Wolf. We Middagshow 3FM, Barend en Benner. Even als journalistiek geweten van het programma, Stef Wantra. Welkom in de show.
1: Hey, goedemiddag.
0: Stel je voor, jij mag de bondscoach interviewen nadat hij heeft verloren van Marokko in de 32e finale. En de vraagstelling zou dit zijn...
2: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond.
0: Wat zou jij jezelf dan geven voor evaluatie?
1: Ja. Ja, het is journalistiek niet helemaal onafhankelijk, zou ik zeggen. Het is,
0: nee?
1: Nou, onbevangen is het niet, denk ik.
0: En is het niet, is het ook niet goed om, zeg maar, als er in op een landsbelang, zeg maar, iets groots is? Hè? Ik bedoel, parlementaire journalisten mogen politie ook zeer kritisch ondervragen. Dit zijn sportjournalisten.
1: Ja, je moet een beetje druk zitten, dat is zo.
3: Ja. Zeker. Maar is het kritisch ondervragen of is het gewoon, zijn het suggestieve vragen en is het eigenlijk alleen maar pesten?
0: Ja,
3: want het zijn er toch geen kritische vragen?
0: Nou, ik zit even
3: te
0: kijken naar de app.
3: Het is niet een open vraag.
0: Noël zegt in de app, ik snap zeker wat Nelly zegt. Tuurlijk heeft Koeman zijn best gedaan, maar ja, soms iemand zijn best is nog steeds niet goed genoeg. Marco, de bondscoach is te bedenken van een opstelling, maar vergeet niet dat er nog 11 spelers in het veld staan die het allemaal moeten klaarspelen. Die waren ook waardeloos vannacht, inderdaad. Heb vannacht ook gekeken, ik snap de vraag, maar hij is erg vers naar de wedstrijd. Bla, bla, dat zegt Lorenzo.
3: Ray, ik vind Valentijn een chappie, maar hier heeft hij 200% gelijk. Koeman heeft gefaald en is niet uitgegaan van zijn eigen kracht. Plus zijn wissels waren weer bagger.
0: Monique, ik kan normaal wel lachen om die domme Valentijn in zijn gezeik, maar dit was alle grenzen voorbij. Wat een ongelofelijke eikel. Nou ja,
3: Het is inderdaad de toon waarop.
0: Ja.
3: Ik vind het echt, gewoon vernederend en asociaal.
0: Ja, maar je hebt ook, zeg maar, wel iets gedaan waardoor we gewoon heel erg af zijn gezakt naar het bedenkelijk niveau dat die wedstrijd is geweest.
3: Ja, maar over niveau gesproken had ik wel een beetje meer niveau verwacht. Ik vind het, je kan toch niet zo naar elkaar praten?
0: Nou, ik vind Ane.
3: Dat is echt respectloos.
0: Ik ben Demis Ane. Ik zeg goede vragen. Hoort erbij. Hoge bomen vangen veel wind.
4: Dank u.
0: Zo worden alle partijen weer vertegenwoordigd.
5: NOS op 3.
0: Is het al 4:55? Doen we even een kort rondje. NOS op 3. Wat is het allerlaatste nieuws? Stef Wantra.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken celstraf tegen de man die wordt verdacht van het doodrijden van Tamar van 14. 6 jaar geleden werd dat meisje doodgevonden langs de weg in Marken in Noord-Holland. De bestuurder was destijds doorgereden en kreeg daarna alleen een boete van €1.500. Nou, de ouders waren daar woest over, dwongen alsnog een rechtszaak af. En de moeder van Tamar kwam vanmiddag aan het woord.
6: Een onderzoek dat de waarheid leek te vertellen, maar waarbij ik nog altijd het gevoel heb dat het noodzakelijke vervolgonderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden, dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
1: Ja, de man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. Zelf heeft hij alleen erkend dat hij over iets heen reed. Ander nieuws dan. 13 medewerkers van een bedrijf in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat er een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Het gebeurde allemaal in Genemuiden. De accu van een heftruck lekte daardoor, is droog gekookt. Daardoor kregen de medewerkers verschillende klachten, zegt de veiligheidsregio.
7: Bijvoorbeeld hoofdpijn, duizelig, misselijk, inhalatieproblemen. Dat zijn zo'n beetje de klachten die waargenomen werden.
1: Ja, en ook is iemand van de brandweer niet lekker geworden. Die is ook naar het ziekenhuis toegebracht. De heftruck is naar buiten toegesleept en is nu geen gevaar meer. Ja, we zagen natuurlijk verslagenheid vanochtend vroeg bij de Oranjefans en feest en getoeter bij Marokko-aanhangers. Bijvoorbeeld in Enschede. Ja, deze Oranjefans hebben wel een duidelijke mening hoor over die pot van vannacht.
8: Ja, kutwedstrijd. Wat verschrikkelijk. Ja, dan mis je 3 penalties, hè. Dat kan toch niet? Quinten Timber. Maar dan laat je ook Quinten Timber een penalty nemen.
9: Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, want het is gewoon echt helemaal kut.
3: Ik vind het echt, gewoon vernederend en asociaal.
0: Ja, maar je hebt ook, zeg maar, wel iets gedaan waardoor we gewoon heel erg af zijn gezakt naar het bedenkelijk niveau dat die wedstrijd is geweest.
3: Ja, maar over niveau gesproken had ik wel een beetje meer niveau verwacht. Ik vind het, je kan toch niet zo naar elkaar praten?
0: Nou, ik vind Ane.
3: Dat is echt respectloos.
0: Ik ben Demis Ane, ik zeg goede vragen, hoort erbij. Hoge bomen vangen veel wind.
4: Dank u. Zo worden alle partijen weer vertegenwoordigd.
5: NOS op 3.
0: Is het al 4:55? Doen we even een kort rondje. NOS op 3. Wat is het allerlaatste nieuws? Stef Wantra.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken celstraf tegen de man die wordt verdacht van het doodrijden van Tamar van 14. 6 jaar geleden werd dat meisje doodgevonden langs de weg in Marken in Noord-Holland. De bestuurder was destijds doorgereden en kreeg daarna alleen een boete van €1.500. Nou, de ouders waren daar woest over, dwongen alsnog een rechtszaak af. En de moeder van Tamar kwam vanmiddag aan het woord.
6: Een onderzoek dat de waarheid leek te vertellen, maar waarbij ik nog altijd het gevoel heb dat het noodzakelijke vervolgonderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden, dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
1: Ja, de man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. Zelf heeft hij alleen erkend dat hij over iets heen reed. ander nieuws dan. 13 medewerkers van een bedrijf in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat er een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Het gebeurde allemaal in Genemuiden. De accu van een heftruck lekte daardoor, is droog gekookt. En daardoor kregen de medewerkers verschillende klachten, zegt de veiligheidsregio.
7: Bijvoorbeeld hoofdpijn, duizelig, misselijk, inhalatieproblemen. Dat zijn zo'n beetje de klachten die waargenomen werden.
1: Ja, en ook is iemand van de brandweer niet lekker geworden. Die is ook naar het ziekenhuis toegebracht. De heftruck is naar buiten toegesleept en is nu geen gevaar meer. Ja, we zagen natuurlijk verslagenheid vanochtend vroeg bij de Oranjefans en feest en getoeter bij Marokko-aanhangers. Bijvoorbeeld in Enschede. Nou, deze Oranjefans die hebben wel een duidelijke mening hoor over die pot van vannacht.
8: Ja, kutwedstrijd. Wat verschrikkelijk. Ja, dan mis je 3 penalties, hè. Dat kan toch niet? Quinten Timber. Maar dan laat je ook Quinten Timber een penalty nemen.
9: Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Want het is gewoon echt helemaal kut.
10: Hier voor de hele nacht opgebleven.
8: Ja.

0: onderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden, dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
1: Ja, de man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. Zelf heeft hij alleen erkend dat hij over iets heen reed. Ander nieuws dan. 13 medewerkers van een bedrijf in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat er een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Het gebeurde allemaal in Genemuiden. De accu van een heftruck lekte daardoor, is droog gekookt. Daardoor kregen de medewerkers verschillende klachten, zegt de veiligheidsregio.
2: Bijvoorbeeld hoofdpijn, duizelig, misselijk, inhalatieproblemen. Dat zijn zo'n beetje de klachten die waargenomen werden.
1: Ja, en ook is iemand van de brandweer niet lekker geworden. Die is ook naar het ziekenhuis toegebracht. De heftruck is naar buiten toe gesleept en is nu geen gevaar meer. Ja, we zagen natuurlijk verslagenheid vanochtend vroeg bij de Oranjefans en feest en getoeter bij Marokko-aanhangers. Bijvoorbeeld in Enschede. Ja, deze Oranjefans hebben wel een duidelijke mening hoor over die pot van vannacht.
3: Ja, kutwedstrijd. Wat verschrikkelijk. Ja, dan mis je 3 penalties, hè. Dat kan toch niet? Quinten Timber. Maar dan laat je ook Quinten Timber een penalty nemen.
4: Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Want het is gewoon echt helemaal kut.
5: Hiervoor de hele nacht opgelezen.
3: Ja, je moet iets. Straks heb ik nog een afspraak om 10 uur staan. Ja, ik ga de nacht doorhalen, denk ik.
1: En morgen nacht komt het toestel met een groot deel van het Nederlands elftal weer aan op Schiphol.
6: Het weer, Stef.
1: Vanavond blijft het overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen zonnig, maar ook tussendoor kans op een buitje. Het wordt max 25 graden.
6: Nelle Bel, waar staat het vast?
7: Nou, het is drukker dan normaal. De langste files, de A2 Amsterdam-Den Bosch voor Beest. 44 minuten komt door een ongeluk. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 34 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. 16 minuten komt door wegwerkzaamheden. En de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen. 29 minuten.
8: Kijk.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het is 3FM wat je aan staan. 4:15. Maandag ben ik weer terug uit Amerika. Net 48 uur geland. Helemaal jetlaggend. Vannacht in de pyjamabroek op het bankie met de zoontjes. Gekeken naar de wedstrijd zoals ik hem aan mijn zoontjes heb verkondigd. Naar beneden komen. Naar papa luisteren. We gaan geschiedenis schrijven. Alle mastodonten van de vaderlandse voetbaljournalistiek die wij de afgelopen dagen de show hebben gehad. Ook ex-internationals, maar ook grote journalisten. Iedereen was ervan overtuigd dat we geen hele makkelijke, maar een zekere overwinning zouden boeken op Marokko. Vannacht is uiteindelijk hetgene gebeurd wat er is gebeurd. We moeten niet allemaal janken over het Nederlands elftal. Marokko was, ik zei het ook tegen mijn vriendin en mijn kinderen, daar praat je dan tegen. Marokko heeft ons vanaf eigenlijk na de eerste 10, 20 minuten waren we wel oké of zo. Was het een soort van, ging het wel. Maar we hebben geen 2 minuten het gevoel gehad dat we in de wedstrijd zaten. Dat we een vuist konden maken. Het middenveld, alles was beter. Het was niet te geloven. Dus ook groot applaus voor Marokko. Het was ongelooflijk. Heel erg gefeliciteerd. Er zijn heel veel mensen zijn door het ijs gezakt de afgelopen dagen. We gaan even geen namen noemen. Het zijn ook jongens die grote bijdrages leveren aan onze show. Maar er zijn ook jongens opgestaan. Er zijn ook mensen die hebben dit vanaf het begin gezien.
1: Ja.
0: Ridda, goedemiddag jongen.
2: Goedemiddag.
0: We hebben Ridda Dirawi hebben we in de show. Ridda, ik zal hem even introduceren. Ridda is sportjournalist. Doet het onder andere voor de NOS. Maakt hele goede podcast daarvoor. Echt leuke dichtbij interviews met voetballers zoals ik dat graag hoor. Is op dit moment ook in de lucht met een podcast op NPO Start. Die heet The Mixed Zone. Daar schuiven allerlei prominenten aan uit de voetbalwereld. Maar ook leuke rappers zoals Kevin en Jozo. Superleuk om te kijken. Moet je checken. En hij zat daar een paar dagen geleden aan tafel met Eus. Je weet wel, de columnist van het AD in ex-tafelgang. Van vandaag in Sight. En die hadden een gesprek. Ja, we hadden het eigenlijk al uit kunnen tekenen. Wat er ging gebeuren, moet je horen.
3: Kijk, we gaan zeker van de koude kermis thuiskomen. Want die draaimolen op dat middenveld van Nederland. Die Frenkie de Jong die het rondje maakt naar links, rechts. Daar word je niet bang van. Snap je? En het Marokkaanse elftal, het basiselftal heb ik het nu over. De eerste helft tegen Brazilië. Ik heb oprecht op dit WK geen sterkere eerste helft gezien van het team. Dan die eerste.
0: Even doorvoeren naar het einde.
3: Ik denk dat wij hier volgende week, na die wedstrijd, ja, dat ik hier ga zitten. En dat ik die beelden allemaal ga terughalen van iedereen die praat over Marokko. En dat ik ga laten zien, kijk, dit bedoel ik.
4: En als je naast zat ook?
0: Nou, zie
4: je,
0: we hebben Ridda aan de telefoon. Ridda Dirawi van de NOS en maker van de podcast The Mixed Zone. Ja, gozer, wat heb jij 's morgens in je eten gedaan dat jij dit allemaal hebt gezien? Wat is er gebeurd? jij zag het.
2: Ja, kijk, veel mensen denken altijd dat ik praat vanuit een fanpersoon, zeg maar, of support. Ja. Maar kijk, ik ben gewoon een kenner. En een kenner ziet kwaliteit. En dat is wat ik zag in dat elftal.
0: Ja.
1: Nou, duidelijk. Dat is best wel duidelijk. Ja. Eigenlijk, ja. En welke kwaliteit was dat volgens jou dan?
2: Kijk, de Marokkaanse elftal heeft gewoon zoveel kwaliteit. Zoveel jongens die volgens grote namen in de voetbalwereld niet goed genoeg zijn voor het Nederlands elftal. Ja. Maar daarom in het Marokkaanse elftal spelen. Maar je ziet gewoon dat dat gewoon totale onzin is. Het Marokkaanse elftal heeft ook spelers bij Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United. De beste speler in Nederland, Ismaël Saibari. Dus het Marokkaanse elftal heeft gewoon echt hele goede spelers. Alleen dat wordt gewoon niet zo vaak gezien.
0: Nou ja. Maar vind je dat de basiself nu spelers had waarvan we in Nederland zouden zeggen die zouden niet eens meegaan? Ik bedoel, Saibari is een Belg, maar zou Mazraoui, als hij voor Nederland zou hebben gekozen, zou toch 100.000% mee zijn gegaan? Dat was toch gewoon in Nederland zelf.
2: Mazraoui zou in de basis staan.
0: Ja. Nee, maar precies, maar dat is wat jij zegt. Ja. Van het zijn spelers die worden gezien door het volk als jongens die niet mee zouden kunnen in het Nederland zelf. Maar dat is niet echt zo, toch? We zien toch allemaal wel dat Mazraoui gewoon een speler is. Dat is even eentje die naar boven komt die gewoon bij ons. Nou ja, hadden we maar gehad gisteren.
2: Ja, nee, ja, precies dat. En je mist gewoon zulke spelers in het Nederlands elftal die gewoon echt willen vechten voor het shirt.
0: Ja, ja, ja.
2: En echt, weet je, die grinta hebben. Ik heb dat een klein beetje gezien bij Jan-Paul van Hekken.
0: Ja.
2: Die had toch een beetje dat vuur in zich, maar dat was echt allemaal heel erg matig.
0: Het was bang, het was angstig. En als er dan 5 een slechte dag hebben en die 5 die heten toevallig ook nog Brobby, die heten toevallig ook nog Gakpo, die heten zeker te weten Frenkie de Jong, die heten Gravenberg en die heten ook nog een keertje Dumfries. Dan wordt het allemaal heel erg lastig. Even gewoon inzoomen op gewoon jullie prestatie, hè? Gewoon, je bent Marokkaanse Nederlander, zo mag je zo omschrijven.
2: Zeker, ja.
0: Trotse supporter van Marokko. En dat is ook duidelijk hoorbaar in je shows. Wat betekent deze overwinning? Want jullie zijn al eerder super ver gekomen, halve finale van het WK 4 jaar geleden. Maar je wint gewoon van Nederland, hè?
2: Ja, kijk, voor veel Marokkanen was het eigenlijk wel duidelijk dat wij beter waren dan in Nederlands elftal. Maar ja, er was nooit echt een bevestiging.
0: Ja.
2: En deze wedstrijd voelt een beetje als een bevestiging wat eigenlijk alle Marokkanen wel de afgelopen jaren dachten.
0: Ja.
2: Is dat zij gewoon op dit moment beter kunnen voetballen dan zij. En dit is nog maar, kijk, ze zijn in 2022 al, dit is een zaadje wat geplant is.
0: Ja.
2: En het is geen gelukstreffer. En dat bewijzen ze hier maar weer, dat het geen geluk was. En dat Marokko nu gewoon een blijvende topland is in het hedendaags voetbal.
1: Daar ruik je ooit.
4: Het is dus duidelijk dat jij er verstand van hebt. Moet Koeman dus ook weg?
2: Ja, 100%.
0: Ja.
2: Ik vind dat Koeman, als hij nog een beetje respect voor zichzelf heeft, dat hij gewoon direct ontslag neemt. Want wat hij heeft vertoond was gewoon...
0: Je bent een kenner, maar ook weer niet helemaal. Want ik moet je natuurlijk ook wel even ongelijk geven. Als jij een selectie hebt met het niveau van een Summerville, met het niveau van een Brobby, met het niveau van een Gakpo, met het niveau
4: van
0: potentie van Dijk, de jonge Gravenberg, en je laat ze op dit niveau renderen, nou, dan was je... kom op, dat is toch heel groot op het konto van de coach te schrijven.
2: Nee, maar kijk Barend, als Nederland zijn, dan moet jij niet bang zijn voor een Marokko. En dan moet je gewoon vol op de aanval kunnen durven spelen. En als je dan voor de wedstrijd al gaat aantonen van oh, we zijn bang, dus we gaan met 5 verdedigers spelen. En we spelen opeens heel anders voetbal dan normaal gesproken. Dat is gewoon een teken dat je bang bent. En als je dan ook nog eens voorkomt staan en dan alleen maar verdedigers erin gaat gooien.
0: Dat zijn gewoon
2: tekenen van zwakte. En dat moet je als trainer van het Nederlands elftal niet hebben, vind ik.
0: Even, kunnen wij Marokko bij gaan schrijven bij de top 4 mini... Want je bent gedurfd geweest in je voorspellingen. We hebben de Duitsers hebben we al eruit zien vliegen. Maar de komende dagen moet je niet gek opkijken als er nog wat bijzondere dingen gaan gebeuren. Ik bedoel...
2: Ik denk oprecht. En verklaar me voor gek. Maar ik denk dat Marokko de finale van dit week gaat halen.
0: Oké, dankjewel. Genoteerd de finale.
4: Deze man is
0: al weken aan het strooien met gewaagde, maar steeds uitkomende uitspraken.
1: Ja, maar durf dan ook te zeggen, ik denk dat Marokko wereldkampioen gaat worden.
2: Maar kijk, dan ga ik het jinxen, dus dat wil ik niet zeggen.
4: Okay. 19 juli is zover, 20 juli bellen we je terug.
0: Oké, jongen, hartstikke goed. Veel geluk met alles wat je doet. Staat vanavond weer een nieuwe, of nu al, nee, vanavond na onze show, want eerder is het niet te blijven natuurlijk, dat snap je ook. Staat er weer een nieuwe podcast online? Welke maken jullie vandaag, met wie?
2: Zeker, er staat vandaag staat inmiddels al eentje online met acteur Walid Ben Barak, Fanix DJ Noordin Besseling en voetbalster van Feyenoord Kirsten.
0: Hartstikke goed.
2: Dus dat wordt een hele leuke aflevering waar vooral ik aan het woord was.
0: Oké, heel goed jongen. We gaan ervan genieten en geniet van de overwinning, man. Gefeliciteerd.
2: Yes, dankjewel. Bye.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue-alarm?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: zaken des levens. Namelijk het echte grote nieuws wat gisteren heeft plaatsgevonden. In Huize Benner. Hoe en wat hoor je zometeen? Eerst in NOS 3, Iris de Vansa.
1: Goedemiddag. Deze kok mag zometeen iets niet meer doen.
2: Ik juich dit absoluut toe.
1: NOS op 3. Ja, waar hij precies zo blij mee is, vertel ik je zo meteen. Ik begin in de rechtbank, want het Openbaar Ministerie eist 8 weken cel tegen de man die Tamar van 14 uit Marken heeft overreden. Dat meisje werd 6 jaar geleden doodgevonden langs de weg. De bestuurder zei dat hij niet precies wist wie hij had aangereden en dat hij ook op die manier was doorgereden. In eerste instantie kreeg de man alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog een rechtszaak af. Het OM bad vandaag excuses aan voor de gang van zaken. Behalve de 8 weken celstraf eist het OM ook een schadevergoeding voor de nabestaanden van 22.000 euro, plus de kosten van de begrafenis. En nog 2 dagen pure ellende op het spoor tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Gisteren was er een brand in een goot met honderden kabels langs de rails. Daarom rijden tot donderdagavond geen treinen. En bij de vervangende bussen is het af en toe best chaotisch.
3: Gaat de kijk tot Dordrecht, tot Zwijndrecht en niet meer naar Dordrecht.
4: Nee, precies. Ga je
5: komt het een beetje georganiseerd over?
6: Nou, wat denkt u zelf?
7: Ik weet het niet.
6: Nee, niet echt. Maar ze doen hun best.
4: Ja.
6: Eindelijk. Nou, gauw erin, want het staat al heel lang te wachten.
7: Oh ja, hoe lang?
6: Ja, 3 kwartier.
1: En ook internationale treinen hebben problemen door die brand. De Eurostar bijvoorbeeld naar Londen rijdt niet. Die naar Parijs gaat wel, maar via een omweg. En nog precies 1 jaar en dan moet het levend koken van kreeften en krabben in restaurants volledig verboden zijn. Dat zegt landbouwstaatssecretaris Silvio Erkers vandaag. De Tweede Kamer wil al jarenlang zo'n verbod en ook deze kok is nu blij dat het er komt.
2: Ik denk dat het sowieso op het moment dat we voedsel in dit geval ook uit de wildernis verkrijgen, dat we doden het, we eten het, maar we moeten wel op een hele zorgvuldige manier mee omgaan, zodat het beestje wat we vangen of bereiden zo min mogelijk hoeft te leiden. Dus ik juich dit absoluut toe.
1: Ja, volgens de staatssecretaris zijn een hoop restaurants inmiddels al gestopt met het levend koken van kreeften. Maar het verbod moet ervoor zorgen dat ook de rest ermee ophoudt. En weer nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht is het nog 1 graad of 13. Morgen zon met tussendoor al kansen bij bui. En max 25 graden.
0: Dan drie, ver met het verkeer. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. Allereerst de A2 Amsterdam Den Bosch voor Beest, 48 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam voor Zoetewoudendorp, 32 minuten. De A27 Almere Gorkum voor Everdingen, 36. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Linnen, 60 minuten sterkte.
8: 3FM.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 3FM. Barend en Benner. Middagshow 3FM, 5 minuten over 5 aan het bijkomen. Misschien nog wat katerig van de vermoeidheid of wat dan ook. Inderdaad.

0: ook hebt. Ik hoop dat je een goede dag hebt en jezelf ook niet al te veel laat afleiden door iets wat uit mijn mond gek klinkt, maar hele belangrijke bijzaak in het leven, het Nederlands elftal. Maar als het niet wil en het lukt niet en het is niet gebeurd zoals het zou moeten gaan, dan is het ook klaar. Ik merk aan een hoop mensen toch nog een soort menuurstemming dat ik denk, ja, dan moet je je leven niet laten vergallen. En niet te vergeten, gewoon even. Het gaat gewoon door, hè?
1: Ja.
0: We hebben vanavond om 7 uur gewoon Haaland tegen Ivoorkust. Ja, dat is toch lekker.
2: Barend en Benner.
3: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Even een rondje door onze hersenpannen, onze gefrituurde hersenpannen. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ja, ik heb het minst geslapen van ons allemaal. Hoeveel uurtjes heb jij geslapen?
0: Ik heb gisteravond om 11:50 voor het laatst mijn ogen open gedaan van het... ik was om 9 uur in bed gegaan, dus ik ben nu een goede 20 uur ben ik wakker.
1: Oh, dan functioneer jij nog hartstikke
0: goed. Ik ben een veteraan, hè?
1: Ja, nee, je bent een ex-tuk.
0: Ik zat hier 10 jaar geleden, zat ik hier, werd eens 2 dagen wakker achter de microfoon.
4: Ja, maar dat was niet op een borstwortel.
0: Nee, dat was niet op een borstlet uit, dus wat dat er gaat... maar dan zijn je ook een stuk schichtiger, hoor.
1: Ja, nee, zit een vries bij.
0: Oké. Okay, alright. Nou, mijn ding van de dag, dat boeit niet. Eerst even Nel, kom maar.
1: Ja, nou. Ik moet er zelf ook echt een beetje om lachen.
0: Ja.
1: Want gisteren heb ik om iets gejuicht. En om iets, nou, bijna wel een beetje gehuild.
0: Ja.
1: Nou, het is bijna gênant.
0: Oké, okay, nou kom op Nel. Ik hang aan je lippen.
1: Mijn dochter heeft voor het eerst over het potje gepist.
0: Ja! Dames en heren, heel goed.
4: Dat op de 18e.
0: Heel goed, 18 jaar.
1: Ja, en ik kan er bijna emotioneel van worden. En het slaat echt zo nergens op. Maar dat je zo... Oké, okay, ik moet ook zeggen, ik ben ook een beetje emotioneel. Het is toch best wel lang, 2 weken van huis van je kind, merk ik.
0: Ja, ja.
1: Dus dan nu ben ik zo extra verliefd. Want ik denk, jeetje, dan heb ik een leuke dochter. En toen ging ik dus zeg maar plassen. En had ik een potje... Had ik een potje, zeg maar... ook erbij gezet.
0: Een soort spiegelen.
1: Ja, ik dacht, ik laat zien. Dus ik zei, mama plassen.
0: Ja.
1: En toen ging ze met dat kleine kontje op dat potje zitten.
0: Oh, maar je liet als moeder liet je echt zien hoe het moest.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is heel grappig, dit.
1: Ja.
0: Maar dit verhaal heeft Christina Curie mij ook een keer verteld. Lekker. Jo, wat heb jij vandaag?
1: Ik was zo trots.
5: Ik vind dat we even moeten bellen met Jeroen Stekelenburg. Hebben we toch elke keer gedaan na de wedstrijd.
0: 100%.
5: Maar wel een klein kinkje in de kabel. Hij vliegt namelijk op dit moment terug van Mexico naar Kansas.
0: Ja, Monterrey naar Kansas, ja.
5: Ja, van Monterrey naar Kansas. En hij is appt. Ik ben nu bij de douane. Ik hoop dat ik er snel doorheen kom. Dus of we hem te pakken krijgen, dat vraag ik me af. Ik heb wel een enorme schoolkrantvraag in mijn hoofd.
0: Nou, daar gaan we het
5: over. Ik weet niet of ik die moet stellen.
0: Nou. Wel doen. Ja? Altijd, die okay. Altijd scheid in hebben. Oké, okay, even het volgende. Ik doe op vrijdag de ochtendshow.
1: Ja.
0: Samen met Wijnand. Het duo Barend en Wijnand.
1: Ja.
0: Dit is weer even gewoon op vrijdag op 3FM. En het domme is, omdat ik een beetje vaag ben, dat ik niet weet of ik iets mag vertellen aan Jaan of de
1: nee. Ah, doe dan maar.
0: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, het is niet mijn show. Het is Wijnand's show. Maar er gaat komende vrijdag tussen 8 en 9...
1: Ja.
0: Echt iets bijzonders maar gebeuren op die...
1: Echt iets bijzonders van delen.
0: Ik zit je niet te bullshitten. Ik zit je echt... Ik had mijn telefoon in mijn handen. Die lange die belt mij vanmorgen. 10 over 10. Hij belt mij en ik zat echt even naar mijn scherm te kijken. Zo van wat? Hebben we dat echt? Een uur? Vrijdag? Kou, geloof ik.
1: Wijnald heeft op het potje geplast.
0: Nee.

0: wat je aan hebt staan, Jelmer.
1: Ja, normaal gesproken zou ik dit een doodzonde vinden om uit privé WhatsApp contacten te corresponderen van leuke journalisten, goede journalisten voor deze show.
2: Maar nu moet dat wel even.
1: Maar je moet even een privé-correspondentie op straat gooien. Het is niet anders.
3: Ja, nee, het is Jeroen. Die heeft
1: Jeroen.
3: Jeroen Stekelenburg.
2: Het is Jeroen.
1: Het is Jeroen.
2: Ja, welke Jeroen?
1: Van Inkel?
3: Nee, ik ben nog niet klaar.
1: Jeroen Kijk in de Vechten.
3: Jeroen van Koonsbrugge. In de schoen. Zo staat hij in mijn telefoon.
1: Oké, jongens, nu worden we flauw. Ja.
3: Jeroen Stekelenburg, die hebben we elke keer na de wedstrijd gesproken. Ja. En we zouden hem nu ook weer spreken, maar hij staat voor de douane. En ik dacht, binnen interne vluchten gaat toch heel makkelijk. Dat hebben wij ook meegemaakt.
1: Ja, tuurlijk.
3: Maar hij moet natuurlijk van Mexico naar Amerika.
1: Ja.
3: Dus hij stuurde een foto met een rij. Nou ja, dat is niet normaal. Ze voor een concert van Taylor Swift.
2: Nee,
3: ja.
2: Zelfs bij de Vonk. Weet je wel, toen die failliet ging.
3: Zo'n enorme rij. En, okay, en hij mag ook niet bellen daar. Dus we kunnen hem helaas niet spreken.
1: Dan laat ik het even af.
2: Even aan je voorbij trekken.
1: Laat het even aan ons voorbij gaan. Het is ook prima, weet je, ook dat het gelul over...
3: We hebben er ook wel, ja.
1: Het voetbal, het is fantastisch. Nou ja,
2: kidsport.
1: Hey. Daar word ik boos op je, hè? Nee, ik ben een beetje in de maling genomen de laatste dagen. Met mezelf, ik ben een beetje in een soort intern moreel conflict. En het gaat om muziek. Nee, ja... Hier kan je ook van alles van vinden. Ja. Maar daar gaat het niet om, daar gaat het niet om. Nee, het is iets wat ik je wil laten horen. En ik wil even gewoon je mening erover hebben. Het is een fenomeen, een hit die we missen. Zometeen meer.

0: 3FM, dit is Bart en Benne, wat je hoort. Ik ben een beetje in de war, omdat ik niet weet of het helemaal AI is.
1: Oeh.
0: Maar die is dus een track die mij heel erg heeft gepakt door alleen de hoek op TikTok. Want ik dacht, hé, die missen wij. Ik zag hem bij Noordin van Funnix onder andere voorbij komen. En bij wat andere mensen. En ik dacht, ja, het zit lekker in elkaar, maar het klinkt ergens een beetje. Dat ik denk, hè? Is het nou AI? Of, je hoort het een beetje in hoe de instrumenten zijn ingespeeld. Maar het zou wel voor het eerst zijn. Ik weet niet of het zo is, hè?
2: Okay.
0: Maar het zou wel voor het eerst zijn dat echt de vibe me wel ontzettend pakt. Dus in mijn hoofd is het een soort van game changer. Dat ik voor het eerst. Nou ja, maar ik weet niet of het AI is. Dus je snapt wat ik bedoel. Het is een gevecht wat ik heb. Dus moet je even horen. Oké. Kijk. Dit klinkt toch een beetje. Kijk, die drums klinkt je toch een beetje dat je denkt. Nee, even die drums.
2: Ach, nou even. Ja, je zit er doorheen te lullen.
0: Snap je dat wel?
1: Ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Oké, ja, precies. De drums klinken een beetje.
1: Of trompetjes.
0: Maar het is een beetje. Nee, wacht even. Ik wil hem even introduceren.

0: Choir staat op nummer 12. Ja, er zit in mijn oren een ongekende vibe in.
1: Ja.
0: Ik vind het heel dik.
1: Ja, ik begrijp het helemaal. Wil je het antwoord?
0: Ja, ik wil heel graag weten wat het is.
1: Wat denk je?
0: Ja, ik denk dat het wel iets AI-achtig is.
1: Ja, het is helemaal AI.
0: Helemaal?
1: Oh, ja.
0: Helemaal?
1: Ja.
0: Wauw.
2: Ja, bij Wijnand, onze collega, die stuurde een berichtje via de NPO Luisterrip. En die zegt, haha, maat, dit is nog nepper dan de voorgevel van Marijke Helwegen.
0: Ja, oké, maar dat zal. Maar het is, dat kan wel, maar het is voor het eerst dat het mij pakt.
2: Ja, maar
0: omdat de vibe is echt... Ik zag het te kijken bij allemaal Franse voetballers van de Franse selectie. En ik zag die beelden erover met Olysee en met Mbappé. En ik dacht, wauw man, het heeft wel echt die vibe.
1: Ja, ik vind het ook echt heel
0: echt
1: lekker.
0: Echt een dikke tune.
2: Ik denk alleen, maar gaat het? Ik kan geen Frans. Ik heb wel eens gezien of de piemel van mij Jackson gaat.
0: Pielen. Nou, het gaat in ieder geval niet over het Nederlands elftal. Die heb ik niet lekker met het balletje zien. Pielen. Dat zat er niet. Nee, maar het heeft hem wel, man. Het is echt. Ik denk, hey, links, rechts, op. Oké, jongens, we zijn om.

0: toch ook even wat, hè? Dan is er weer een of andere idioot. En die heeft dan weer een account aan zitten maken op mijn naam. Barend van _ delen. En dan krijg je weer van iemand, ben jij dit echt? Oh, helemaal weer geen zin in. Dan moet je weer...
1: Maar op Instagram.
0: Op Instagram, ja.
1: Dus, met jouw foto erbij ook.
0: Nee. Barend, en dan gaat allemaal mensen volgen die ik dan ken. Dus dat is weer een beetje gek. Nou ja, laat ik mezelf ook niet al te belangrijk maken, maar Barend... van _ delen ben ik dus niet, dat je het weet. En als je, ja, een foto moet sturen of zo, dan ben ik het al helemaal niet. Ja, dat is helemaal kut.
2: Ja, dat ligt eraan wie het
0: is. Maar dat maakt helemaal niet. Ja, dat is wel waar.
2: Ja.
0: Dan heb je er helemaal
2: maar jij bent toch gewoon Barend van Delen aan elkaar?
0: Barend van Delen aan elkaar.
2: Ja,
0: Instagram, content creator.
2: Oh, daarom.
0: Wauw. Ja. Oh, je had al wat anders in gedachten, Stef. Je dacht,
3: nee, ik wil zeggen, blijkbaar is die baan het ook van het delen.
0: Ja. Lekker, Stef. Oh, ja. Lekker, jongen. Heerlijk. Hey, wij doen ook vandaag gewoon weer next question.
2: Oh ja.
0: Ik zie dus jou met de bonden die klaar staan.
2: Maar ik heb wel een vraagje daarover.
0: Wat is er dan?
2: Maken we nog even het rondje WK af? In Amerika.
0: Tuurlijk. Ik heb jou niet zien zweten in die camper met 700 vragen op de achterbank.
1: Ja, precies.
0: Om het uiteindelijk voor niks te maken. Het WK gaat gewoon door, hè?
2: Nee, dat is waar.
0: Ja, het zijn ook mensen van de wereld.
2: Het zijn ook allemaal vragen die... Nou, eentje dan. Nou ja, het gaat bijna niet over...
0: Hey, deze heb ik verzonnen in de camper.
2: Ja, klopt.
0: Dat op de weg tussen... moet ik even goed denken.
2: Ja.
0: We reden tussen Houston en Kansas.
2: Ja.
0: We hadden de tussenstop al gehad in Oklahoma.
2: Was dat voor of na die verschrikkelijke rap van...
1: Dat jij in het bos had gescheten?
0: Nee, jongens, maak het nou niet allemaal al te groot. Ja,
1: hebben we dat trouwens überhaupt op de radio verteld?
0: Ja, tuurlijk. En anders in de podcast. Buiten binnen Winkel de Reviews. Oké, jongens, komt ie aan. Wat is de bijnaam van het Engels voetbalteam? Dus wat is de bijnaam van het Engels voetbalteam? Zou me ook niet verbazen als die er een deze dagen ook gewoon uitlazeren. Maar dat is misschien meer de wens die vader is van de gedachte. Daar zijn we niet alleen, weet je wel. Wat is de bijnaam van het Engelse voetbalteam? Laat het weten. En win, niet de Barend en Benner Boombox. Nee, we hebben nog 50 Barend en Benner WK-schaven liggen.
1: Ik heb er vanaf gebruik. Barend en Benner vinden WK-schaaf.
0: Wat zijn jullie slecht. Echt niet normaal.
1: Jij was dat echt een droom, hoor.
2: Ja, sorry.
1: Ja.
2: Ja, ik heb ook een beetje last van...
1: ik heb hem trouwens op mijn Instagram staan. Ik heb
0: de gaasgaaf.
1: Ja, ik heb hem vannacht gebruikt.
0: En Nelly Benner, heel goed. Wat is de bijnaam van het Engels voetbalhelftal?
4: NOS op 3.
0: Drop het even in de FBI-lijst. Stef, zet je naam erbij. NOS op 3, hier is Stef Wantra. Stef, goedemiddag, jongen.
3: Goedemiddag. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar hebben 4.640 slachtoffers zich gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld. En dat is 20% meer dan het jaar daarvoor. Volgens het centrum komt die stijging doordat slachtoffers meer vertrouwen hebben dat ze daar goed worden geholpen. Het aantal meldingen van seksueel geweld stijgt al jaren.
1: Gadver.
0: Alright.
3: Ander nieuws dan. Allerlei geheimen van Apple zijn gelekt op het dark web. RTLZ vond daar foto's van de nog niet uitgebrachte iPhone 18 Pro. En ook is te zien welke bedrijven onderdelen leveren aan Apple. En dat is super fijn natuurlijk voor de concurrentie, zegt RTL tech-verslaggever Daniel Verlaan.
5: Die weten welke onderdelen worden gebruikt, van wie ze zijn en hoe ze worden gemaakt en gefabriceerd. En het geeft natuurlijk ook relatief vrij spel aan alle namaakbedrijven. Die zijn er met name in China heel erg veel. Die precies weten hoe zo'n iPhone in elkaar wordt gezet. En dat maakt natuurlijk meer echte kopieën van die iPhone mogelijk.
3: Ja, die informatie is gelekt door een ransomware groep omdat Apple weigerde te betalen aan de afperser. En er zijn ook documenten van Tesla gelekt.
2: Nee, staat er ook in dat het dus duidelijk is dat je veel te veel betaalt voor zo'n ding?
3: Ja, dat denk ik herbevestigd.
2: Ja, hè, wordt herbevestigd. Ja, maar wat is dat belachelijk? We zijn zelfs duurder geworden weer.
1: Ja, met €300 allemaal.
2: Niet normaal.
0: Oké, jongens, zijn we uitgepraat over het enorme debakel,
4: Het WK voetbal.
3: Blijft er maar over gaan, inderdaad. Want ook buitenlandse media zijn genadeloos over Oranje. Onderdanig, laf, het komt allemaal voorbij in de pers. En wat er vooral toch wel blijft hangen, is alweer eruit door strafschoppen. De derde keer op rij op een WK. Hoe kan dat toch in vredesnaam? Nou, het wordt ook wel een penalty-trauma genoemd. Bondscoach Koeman zei voor de wedstrijd dat ze zich goed hadden voorbereid. Maar...
6: Het moment van de middenlijn naar de penalty-stip is niet trainbaar. Want die druk, het moment, publiek... Kun je niet trainen.
3: Nou, dat zegt de Koeman. Maar Nico van Ieperen is sportpsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is het daar absoluut niet mee eens.
7: En dat is nou precies wat wel trainbaar is. Die dingen die hij noemt. Waarvan hij zegt dat het niet trainbaar is, is juist wel trainbaar. Nou, door het heel vaak te doen, net als technische en tactische aspecten. Dat je gewoon heel vaak die bal schiet. De vrije bal, paas, de balaannames. Is dit ook van een penalty die je neemt. Ja, die kun je natuurlijk technisch oefenen. Maar je kunt ook... je voorstellen, visualiseren dat je onder grote druk staat. Dat dit de penalty is die moet zitten.
3: Ja, en ook hoe je zo'n situatie kunt nabootsen. Dus penalties nemen op zo'n groot WK. Daar heeft de sportpsycholoog ook ideeën over.
7: Dat kan bijvoorbeeld ook met publiek zijn of met medespelers. En dat je bepaalde beloning als het goed gaat. Of dat je uitgelachen wordt als het minder goed gaat. In ieder geval iets wat je vervelend vindt. En allerlei scenario's die er kunnen optreden, die kun je ook oefenen. Een vervelende keeper die de bal laat vallen als je naar de penaltystip loopt. Tegenstanders die een beetje tegen je aanduwen, trekken. Dingen naar je roepen over je moeder of over je zusje of over je echtgenoot. Dus een beetje ontregelen. En spelers kunnen leren om zich daarvoor af te sluiten. En zich vervolgens te richten op de taak.
1: Ja, ik vind het echt onzin. Wij zijn het stadion, we zijn in Dallas zijn we geweest. In Houston zijn we geweest, we zijn het stadion binnengelopen. Dat is niet, je komt daar binnen, dat is een bak energie. Daar zitten 40.000 man.
0: Nee,
1: dat
0: 80, kan je 80, 80 jaar. Ja,
3: inderdaad, want ook buitenlandse media zijn genadeloos over Oranje. Onderdanig, laf, het komt allemaal voorbij in de pers. En wat er vooral toch wel blijft hangen, is alweer eruit door strafschoppen. De derde keer op rij op een WK. Hoe kan dat toch in vredesnaam? Nou, het wordt ook wel een penalty-trauma genoemd. Bondscoach Koeman zei voor de wedstrijd dat ze zich goed hadden voorbereid, maar
6: het moment van de middenlijn naar de penalty-stip is niet trainbaar, want die druk, het moment, publiek, kun je niet trainen.
3: Ja, dat zegt de Koeman, maar Nico van Ieperen is sportpsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij is het daar absoluut niet mee eens.
7: En dat is nou precies wat wel trainbaar is. Die dingen die hij noemt, waarvan hij zegt dat het niet trainbaar is, is juist wel trainbaar. Nou, door het heel vaak te doen, net als technische en de tactische aspecten, dat je gewoon heel vaak die bal schiet, de vrije bal, paas, de balaannames, is dit ook van een penalty die je neemt. Ja, die kun je natuurlijk technisch oefenen, maar je kunt ook je voorstellen, visualiseren dat je onder grote druk staat. Dat dit de penalty is die moet zitten.
3: Ja, en ook hoe je zo'n situatie kunt nabootsen. Dus penalties nemen op zo'n groot WK. Daar heeft de sportpsycholoog.

0: Die kun je natuurlijk technisch oefenen. Maar je kunt ook je voorstellen, visualiseren, dat je onder grote druk staat. Dat dit de penalties die moet zitten.
1: Ja, en ook hoe je zo'n situatie kunt nabootsen, dus penalties nemen. Op zo'n groot WK, daar heeft de sportpsycholoog ook ideeën over.
0: Dat kan bijvoorbeeld ook met publiek zijn of met medespelers. En dat je bepaalde beloning als het goed gaat. Of dat je uitgelachen wordt als het minder goed gaat. In ieder geval iets wat je vervelend vindt. En allerlei scenario's die er kunnen optreden, die kun je ook oefenen. Een vervelende keeper die de bal laat vallen als je naar de penaltystip loopt. Tegenstanders die een beetje tegen je aanduwen, trekken. Dingen naar je roepen over je moeder of over je zusje of over je echtgenoot. Dus een beetje ontregelen. En spelers kunnen leren om zich daarvoor af te sluiten. En zich vervolgens te richten op de taak.
2: Ja, ik vind het echt onzin. Wij zijn het stadion, we zijn in Dallas zijn we geweest, in Houston zijn we geweest, we zijn het stadion binnengelopen. Dat is niet, je komt daar binnen, dat is een bak energie, daar zitten 40.000 man.
3: Nee,
2: dat
3: 80,
2: kan je 80, 80 ja. Er zitten 80.000 man. Ja. Je hebt geen idee. Dan kan je dit een beetje met het acting, een beetje creatieve therapie gaan doen. Daar is niet op te trainen.
3: Maar het is toch heel geruststellend gevoel dat we over 2 jaar weer naar het EK gaan in de UK, dat we gewoon Nico van Inpruk kunnen bellen. Ja. Lekker Nico. Nico, kom even jongen. Kom even blijven zitten. Nico, balletje.
2: Ja.
3: Oké, Steven, doe het
1: vanavond blijft het overal droog. Vannacht is het nog een graad of 13. Morgen een zonnige dag. Tussendoor kan er wel een klein buitje vallen hoor. Het wordt maximaal 25 graden.
3: Nel, waar staat het vast op dit moment?
2: Het is drukker dan normaal. Ik heb even een paar lange voor je. De A2 Amsterdam Den Bosch voor Alfred Everdingen 32 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam voor Zoetewoudendorp 38 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam voor Knooppunt de Nieuwe Meer 26 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Den Haag Zuid 34 minuten. En de laatste lange, de A27, Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen, 35 minuten.

0: moeten we morgen even bellen. Er is wat bijzonders mee aan de hand morgen. Kraantje papi die je net hoort. Oh. Ik weet niet of het leuk vindt om te bellen, maar we gaan hem morgen wel even bellen. Ik wil hem even confronteren met iets namelijk.
1: Oh, spannend. Ja.

0: consternatie, omdat we even waren vergeten dat er gisteren natuurlijk ook gewoon een volgende vraag is gespeeld bij Sebastiaan. Vraag goed. Maar we kunnen los zo gewoon, toch?
1: Ja, nou ja, ik denk het wel.
0: Nee, fijn dat jij zo geruststellend dat ding even doorgeeft. Ja, ja. Als de man van het programma achter de schermen. Lekker. Oké, 3FM, onderweg naar de volgende vraag met de Good Good Dolls nu.

0: Goo Goo Dolls en Irish bij Bart en Benner op 3FM. Het is niet te geloven. 6:15, bijna onderweg naar de eerste editie van Volgende Vraag. Of kunnen we wel doen?
1: Nee,
0: een blaadje, oké. Bijna onderweg naar de eerste editie van Volgende Vraag van deze week. Voor ons, gisteren is het al gespeeld. Maar ik wil je even deze laten horen. Vind het echt een dikke tune. Jet van der Steen.

0: der Steen, Bart en Benne, goed genoeg bij de bijna nummer 1 winnershow. Het is ietsje later dan gebruikelijk. Maar we gaan gewoon even rammen met de volgende vraag. Martijn doet mee, Martijn. 48 uit Punthorst, gemeente Staphorst, dierenarts, veearts. Jelmer heeft paarden en ligt bij ons altijd te klagen dat de dierenartsen veel te duur zijn. Klopt dat?
1: Ja, en ja, wij verdienen ook schandalig veel geld, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hey, dus lekker. Hey, dus lekker. Martijn, zou jij heel even hallo willen roepen? Dan kunnen we zeg maar de achterkant van je huis horen. Doe eens.
1: Hallo?
0: Ja. Hey, wat heerlijk zeg. Nee. Dan deed het gewoon nog helemaal door tot Rauwveen. En dat is 4 kilometer buitenspant.
2: Je zult het niet geloven, Martijn, maar dat is echt helemaal niks van waar dit. Ik vind namelijk echt dat dieren...
3: Ja, hij probeert weer een samenwerking te regelen.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Ja, ik kan alvast vertellen, ik heb echt heel weinig met paarden, sorry.
0: Heel goed. Ja,
4: dat vind je toch. Ik wil hem verdedigen, maar nu niet meer.
1: De paarden-eigenaren zijn vaak wel erg. Ja.
2: Ik hoop, Martijn, dat je het heel slecht gaat doen.
1: Ja, we gaan een spelletje spelen.
2: Ja, dat je heel goed staat.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Maar Jelmer heeft mij voorbereid aan jou. Ja. En tussen haakjes staat hier Martijn, oude oplichter. Klopt dat?
1: Ja, dat kan.
0: Hey, Martijn, we gaan ervoor. Volgende vraag. Jelmer, met pijn en moeite. Leg het even uit.
2: Bij de eerste vraag kan Martijn de tering genieten. En daarna nog een keer.
3: Nou blijf ik professioneel.
2: Oh ja, sorry. Bij de eerste vraag geeft Martijn als antwoord de volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag. En daarmee kan hij een WK-schaaf winnen.
0: Lekker man, Martijn. Dan gaan we. Here we go.
3: Wat is de bijnaam van het Engelse voetbalteam?
1: Volgende vraag.
3: Welke Amerikaanse candybar heette vroeger in Europa Raider?
0: Raider.
1: Three Lions.
3: Hoe noem je het moment waarop de scheidsrechter door middel van een muntje bepaalt wie de aftrap doet?
1: Twix.
3: Welke Bob werd in Amerika beroemd met het programma The Joy of Painting? Bob?
1: Bos.
3: Welk beroemde wilde paardenras uit Noord-Amerika stamt af van de paarden die door de Spaanse ontdekkingsreizigers zijn meegenomen?
1: Ros.
3: Wat is de naam van de Volkswagen Kever met rood-wit-blauwe streep en nummer 53 uit de Disney-films?
1: Jongens, ik heb geen verstand van paarden, dat zei ik net al.
0: Dit doet hij expres, dat
2: moet. Nee.
1: Ja, Mustang.
0: Maar Martijn, super gezellig. En hoeveel had hij er goed?
2: Ja, hij staat bovenaan met 5 goede vragen.

0: special Fly Like Me.
1: Wel echt leuk. Chantal zegt, we zijn onderweg naar de Chefies in het Concertgebouw.
2: Oh,
1: wat geweldig.
0: Ze is heel benieuwd, al vaak gezien, maar nog nooit in deze setting. Ja. Nou ja, veel plezier met z'n allen vanavond. En hier is Shannon Spyro bij 3.

0: 3FM, de bijna nummer 1. Wat een goede band. Niet normaal. Heerlijk.
1: Heb je het nu al over jouw 90's tijd? Of had je het over Shanna Spiral?
0: Ik ben 90's tijd. Oh, nee, ik ben helemaal niet vergeten wat we hebben. Want ik heb een soort battle, omdat we eigenlijk dezelfde beleving hebben ondergaan met z'n drietjes, collectief tegelijk.
1: Ja, we deden 1, 2, 3 en pat. En moet je raden waar we het over hebben? 1, 2, 3, pa. Oh, een paar seconden terug.
0: Oké, okay, nee, stop. Okay. Heel even stoppen,
1: Ja, 1, 2, 3, pa.
0: Ja, okay, nee, wacht even tot die L in beeld is. En dan, Oké, 3, 2, 1, go.
1: Yes.
0: Supergoed. Oké, okay, waar het over gaat en hoe dat betrekking heeft tot en met 90's tijd, dat hoor je binnen nu in een paar tellen hier. En de keuze is reuze, maar ook moeilijk. 3FM. Oh ja, hij sneller komt langs met Calvijn. Nou, is dat even mooi.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Middagshow 3FM, het is exact 6 uur. We hebben zometeen snel in het huis. 90's tijd gaat eraan komen binnen nu en een paar minuten. Eerst is hier NOS op 3. Dit is niemand minder dan Stef Walstra. Stef, goeie avond, jongen.
5: Ja, bijna goeie avond. Een gevangenbewaarder is veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. NOS op 3. En die man moet nu zelf 3 jaar de gevangenis in. De verkrachting was in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechter neemt de dader extra kwalijk dat hij de vrouw verkrachtte tijdens zijn werk. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
6: We zien dat er steeds meer online radicalisering is. En we zien ook dat jongeren daar steeds vaker aan bloot worden gesteld. En dat leidt tot risicovolle situaties waarbij ze radicaliseren, extremistischer zouden kunnen worden en mogelijk ook veel meer enkele personen, eenlingen, aanslagen zouden kunnen plegen.
5: De NZTV geeft elk half jaar een update over het dreigingsbeeld. En het dreigingsniveau blijft op 4 van de 5 staan. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn duel tegen Rinki Hichikata werd gisteravond stilgelegd omdat het donker werd en ging vanmiddag weer verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. En morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca.
7: Het WK voetbal.
5: Ja, dat is toch wel een beetje de vraag nu, hè. Hoe nu verder nu Oranje eruit ligt, maar het WK voetbal wel gewoon verder gaat. Ja, dat vragen we aan onze voetbalorakel Anne de Jong van de sportredactie.
8: Ja, ik had het ook liever anders gezien, maar we zullen toch echt zonder Oranje verder moeten op dit WK. En dus zit er niets anders op dan maar gewoon weer van het voetbal te genieten en de grote sterren die in actie komen. Om 7 uur bijvoorbeeld, Haaland met Noorwegen tegen Ivoorkust. Let daar vooral op Jan Diomande. Zou 100 miljoen voor zijn geboden door een aantal heel grote voetbalclubs. Hij speelt nu ergens in Duitsland bij Leipzig. En vanavond om 11 uur, zoveel sterren op een rij bij Frankrijk. Mbappé en zijn team nemen het dan op tegen Zweden.
5: Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen zon met tussendoor kans op een bui. Max 25 graden.
0: Middagshow 3FM. Ik heb het verkeer voor je. De A2 Utrecht en Bosch voor Eveningen 18 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam voor de Nieuwmeer 28. En de A27 Almere Gorkum voor Eveningen 39 minuten.

0: Je ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en geniet er maar.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, want je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bedrijven.

over 16, dus we waren te binnen. The day after, maar ook weer gewoon het begin van je dinsdagavond. Hopelijk hartstikke vrij. Met de muziek van 3FM, Macklemore.

0: Moore en Rick Dalton, Can't Hold Us, bebaard in Benno op NPO 3FM. Het is 8 minuten over 6. We hebben zometeen snel in de studio. Over een half uurtje kijk ik heel erg naar uit. Heeft een nieuwe plaat, topplaat. Ik heb hem als vinyl op mijn kast liggen.
1: Oh, echt mooi. Mooi artwork.
0: Hoe ik daar nou mee gekomen, dat ga ik je zometeen wel uitleggen. We gaan eerst even over naar het volgende waar we jou voor nodig hebben.

0: Michael Jackson jaren 90 battle. En dat heeft de reden, Nel.
1: Ja, we zaten met z'n drietjes in het middenpad.
0: Ja.
1: Ik zat in het midden. Links zat Jelmertje, rechts zat Barentje.
0: Van een vliegtuig, en, voor de duidelijkheid.
1: Van een vliegtuig,
0: Nel,
1: inderdaad.
0: Nel, die vertelt altijd alle verhalen als iedereen de hele dag bij ons
1: ja.
0: is.
1: Ja. Ja. Nou ja, dus
0: waarom uit Amerika? Uit Amerika.
1: En misschien uit Amerika, naar ja. Amsterdam.
0: Ja. Met Delta.
1: En misschien herken je dat wel, dat je met z'n tweetjes of drietjes in de vliegtuig zit en dat je dan tegelijkertijd dezelfde film wil kijken.
0: Ja.
1: En dat gingen wij doen. We gingen de nieuwste film van Michael Jackson bekijken. En toen hebben we eerst een paar minuten erover gedaan om tegelijkertijd precies op dezelfde tijd de film te laten starten.
0: Ja.
1: Vond ik al best wel cute. En toen hebben wij die film gekeken. Ik vond hem echt geweldig.
0: Ja,
1: jullie vonden het echt verschrikkelijk.
0: Superkut. Ik vond hem wauw. Nee, ik vond hem slecht.
1: Ja, jullie vonden hem echt slecht.
0: Nee, maar het is heel makkelijk. Ik heb die film gezien over Freddie Mercury.
1: Ja.
0: Queen, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, dat was een epos. Dan werd je weggeblazen uit die bioscoop.
1: Ja, dat
0: was
1: wel
0: zo.
1: Ja, misschien. Ik denk dus dat ze deze film in tweeën hebben gehakt. Want eigenlijk gingen ze niet verder dan de jaren 90.
0: Want
1: het hele gebeuren dat hij zijn eigen kind over de balustrade haalde.
0: Ja, maar ja.
1: Of de betichting van misbruik.
0: Ja, wel, die komt.
1: Ik denk dat er ook nog een ander deel
0: is. Nee, joh, maar dit zijn mensen die hebben, die hebben baat bij de goede naam van Michael Jackson. En die hebben baat bij.
1: Ja, dus dat zeggen ze nee, maar, in veel journalisten.
0: Ja, daarom, maar die gaan helemaal geen deel 2 doen.
1: Deel 2 komt.
2: Ik had begrepen dat, want de critici waren ook niet zo te spreken over deze film, maar de fans vonden hem fantastisch.
1: Ja, ja, maar okay, en ik vond die acteur die Michael Jackson speelde, was zo geweldig.
2: Ik vond het echt een temu Michael.
0: En er zitten leuke dingen in, maar dat gemauw met die vader en die heen en weertjes met die... Die opgezette eentweetjes, die gesprekjes. Ja, ik vond het ook. Ik werd er niet warm of koud.
2: En ik vond vooral wat ik heel irritant vond, is het eind van die film. Zit je dus gewoon ongeveer een half concert uit te zitten van een net Michael Jackson.
0: Ja, denk, vond ik ook irritant.
2: Laat dan de echte beelden zien.
0: Ja,
2: dan zit ik te kijken.
0: En Beat It.
2: Ja, en alles gewoon. Ja, ik dacht,
1: maar dan heb je toch ook bewondering voor de acteur, hoe goed hij dat doet. Nou ja, in ieder geval, we waren het dus niet met elkaar eens. Desalniettemin is daaruit voortgekomen wel twee nummers voor de 90s tijd.
0: Ja.
1: Jij met menu A.
0: Zo is het. En minuutje A, een van de beste platen van de jaren 90. Altijd lekker om vrolijk van te worden. Here we go met minuutje A. Vandaag in de oven. Jij, heb je de poll al klaar?
2: Nee, nog niet.
0: Dat dacht ik
2: maar
0: al.
2: Nu wel.
0: Nee, die uitstraling weet hij al. Of in dit weet hij al.
2: Ja,
0: de poll.

0: minuutje A, black or white. Nel,
1: ja.
0: Jij het?
1: Ja, nee, ja, ik begrijp dat je voor black and white gaat. Omdat het gewoon een lekker upsong op tempo nummer is.
0: Kom op, man.
1: Desalniettemin heb ik gekozen voor Earthsong.
2: Menu.

0: belachelijk goed nummer. En ik denk heden ten dagen nog steeds gewoon super actueel.
1: Wat dan?
0: Ja, gewoon een nummer dat gewoon wees goed voor de wereld. Het gaat over ontbossing, het gaat over oorlogen. Het gaat over, ja je zit maar lachend aan te kijken.
1: Ja, het klinkt dat
0: jij doet net alsof ik een klimaatgekkie ben, maar nee, hij had wel gelijk. Nee. En nog steeds, en het is echt een mooi nummer.
1: Niet die klimaatgekkie, gewoon een soort Golkrant voordracht. Nee.

0: 3FM, Harry Styles, American Girls. Dit is de bijna nummer 1 middagshow, Baart en Binner. Met aan de telefoon, niemand minder dan.
1: Ja, Maaike is bezig met de car kit. Dus even met de car kit.
0: Oh, Maaike, dat maakt helemaal niet uit.
1: Maaike?
2: Ja?
1: Ja!
2: Ja, ik weet dat
1: jullie
2: even aan
1: niemand
2: het
0: goed.
2: Ja,
0: ja,
1: oh, beetje illegaal.
0: Ja, maar goed, Maaike, ja, weet je, als we zo meteen een auto op zijn kant horen in de vangrail,
3: nou,
0: dan...
3: Nou!
0: Hé, hey, ja!
3: Doe eens voorzichtig.
2: Ja, doe heel voorzichtig.
0: Oké.
2: Okay. We kunnen tegen jullie, ja.
3: Ja. Ja, maar je leven kunnen we niet teruggeven.
2: Nee, dat is waar, dat is waar.
1: Maaike, waar ga je naartoe?
2: Ik rijd naar de sportschool.
1: Lekker,
2: en dan moet ik lesgeven.
1: Oh, ja, wat voor lesje geef je? Pilates?
2: Nou, die geef ik ook. Maar ik geef ook bodystep en bodypump.
3: Oh, dat vind ik toch zo verschrikkelijk.
1: Wat dan?
3: Ja, ik kan dat
2: niet.
3: Nee,
2: dat is niet verschrikkelijk.
3: Nee, maar als iedereen naar links gaat, ga ik naar rechts.
1: En Nel, die heeft het
3: rillige gevoel. Snolle is ook niks voor mij. Nee.
2: Maar met bodypump hoef je niet naar links en naar rechts. Dat is met gewichten.
3: Oh,
2: dus
3: ja,
2: dat
3: oh,
2: kan je zeker wel.
3: Oh, dan heb jij ook vast prachtige armen.
2: Fantastische armen. Ja. Nee, valt wel mee.
0: En dan ben je ook iemand die heel erg goed bezig is met voeding. Wat eet je vanavond?
2: Nou, weet je dat ik eigenlijk heel weinig eet had? Omdat ik dan heel laat terug ben, om 10:50. En dan heb ik niet zoveel zin meer.
0: Oh, heel goed.
2: Dus dan eet ik een boterham of zo.
0: Heel goed. Nou, rustig aan, doe voorzichtig. Ik neem aan dat ik gewoon heb gewonnen, toch? Met Black or White? Of wat heeft er gewonnen? Wat is er gebeurd? Niet?
2: Heb ik iets gewonnen?
0: Nee. Welke Michael Jackson ga je voor?
2: Ja, ik ga natuurlijk voor B. Dat vind ik mooi.
0: Ja, jongens.
2: Ja, die vind ik mooi. Die andere hoor je al veel te
3: vaak. Kijk, precies. Dit zijn vrouwen met smaak. Heel goed.
0: Ja, hey, zoek jullie het even lekker uit.
2: Ja,
0: we
2: gaan het.
3: Ja, helemaal gelijk.
2: Nee, maar nu helemaal goed.
3: Ach, zie je? Alles voor het klimaat. Welkom, Michael Jackson.
2: Doei, hè.

0: prachtig zijn. Maar niet op een dag als vandaag.
1: Juist
0: en
1: wel.
0: Een jetlag.
1: Juist wel.
0: En het is, kijk, Schindler's List kijk je ook niet op vrijdagmiddag. Nee, dat is zo.
1: Nee, juist
0: dat,
1: wel.
0: Dat doe je niet. Dat
1: we
0: doe
1: zijn
0: je
1: allemaal
0: niet. Het is
1: in
0: een mooie film.
1: Nee joh, dat is gewoon, dit hoort, nou.
0: Nel heeft, gewoon, is een geweldige vrouw. De meest bijzondere een van in mijn leven. Ik heb er 2 weken mee in een camper gezeten. En dat was fantastisch, weet je wel. Van Dallas naar Houston, naar Kansas uiteindelijk. En weer terug, zonder onvertogen woord.
2: Geweldig.
0: Maar jouw koppeling in jouw hoofd van, zeg maar, wat jij 's ochtends verzint. Wat we s'avonds dan moeten uitzetten, die klopt nooit.
1: Nee.
0: Dus jij verzint dit vanmorgen om 7:15. Denk ik, ja, top, weet je wel. Denk
1: ik,
0: ja.
1: Ik vind dat het altijd... het is altijd tijd voor gewoon een mooi nummertje... wat gewoon een beetje je hart raakt.
0: Over een mooi nummertje gesproken, dames en heren. Mag je een groot applaus voor de man... die nog steeds op de wolken is sinds afgelopen weekend... Constantie. En hij heeft veel wolk

0: gehad de afgelopen weken.
1: Ja, bizar.
0: Dames en heren, laat je horen, want dit was een kut applaus.
1: Ja, Snelle!
0: Snelle is hier.
2: Leuke Snelle er is.
0: Snelle is, is eigenaar van het album Binnenspiegel. Ik ben heel trots op de upgrade die het mijn huis heeft gegeven.
1: Pardon?
0: Nou, ik heb een hoorspel gedaan met jou. Ik heb met jou de presentatie gedaan van jouw album Binnenspiegel.
1: Was ook echt heel leuk, man.
2: De podcast. Neem ons even mee hoe dat, want wij waren daar niet bij.
0: Vertel
1: Lars. Nee, waren niet uitgenodigd. Een paar weken geleden is mijn nieuwe album uitgekomen. Dat wilden we vieren met een luistersessie met fans erbij. En toen dachten we, waarom maken we daar niet een mooie podcast van? Samen met Barend. En die was zo gek om ja te zeggen ook nog. En jij hebt dat aan elkaar gekletst en gehost en we hebben samen gekletst over de muziek. En het was echt een bijzondere avond, hoor.
0: Ja, maar het was echt heel leuk. Weet je, normaal gesproken, kijk, het ding is met radio is gewoon nu ook, weet je, hij komt binnen en we doen een blokje 4 minuutjes en dan komt het nieuws eraan en doen we nog een blokje 4 minuutjes. En zeggen,
1: oh, dan weet ik dat. Dan top.
0: Nee, maar zo werkt het een beetje, toch? Zo is het, gaat altijd super snel en dan is het, sloop je de stoel?
1: Ja. Ik sloop de stoel, ja. Ik denk, wat hoor ik?
0: Het geld klopt hier tegen de printer als je de rest van het interieur ziet. Dus dat gaat, dan snap je toch.
2: Maar we begonnen echt met het eerste nummer daarover praten.
0: Wat is zo lekker lang de tijd.
1: Ja, podcast is overigens, nadat je je radio niet hebt uitgezet, ook gewoon te beluisteren. Dus
0: ja, dat is lekker. Nee, ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt leuk. En ik vond ook die hele opzet van hoe dat gedaan was. Dus gewoon met 80 om en erbij enthousiaste fans. Ja. Mensen die dan ook, ja, toch. Het was ook goed voor ons ego. Ik heb niet heel vaak in mijn leven dat mensen 2,5 uur adem lopen.
1: Nee, dat was echt. We konden echt lullen en alles was leuk.
0: Ja. Ik doe vaak lezingen met oud voetballers.
1: Iedereen lacht om onze grapjes.
0: Ja, maar ik doe wel eens lezingen met oud voetballers. En dan sta je om 10 uur met Andy van der Meijden of met Wesley Sneijder in de vallende Valk Lelystad op zaterdagavond. Ja, dat kan wel eens lastig worden.
2: Na 10 minuten denkt iedereen, mag je nog ergens een biertje halen?
0: Ja, precies. Ja. Nee, dit was leuk, man. En geweldige plaat, gaan we het zo over hebben. Ga lekker zitten. Je hebt een enorme entourage bij je.
1: Ja.
0: Niet normaal.
1: Ja. Wil je daar nog een uitleg over?
0: Nou ja, zullen we die uitleggen? Ja, dan laten we dat
1: gelijk. Mag ook later. Houden we nog even spannend.
0: Hoe? Nee, we zijn eigenlijk gewend de laatste tijd, als het gaat om cameraploegen, aan een regisserende Sascha Visser, die dan Leeuw Kleine wel of niet zag grijpen met de studio uit zien lopen. Dat is wat wij gewend zijn de laatste tijd. Die docu komt eraan trouwens. Dat heb ik gezien. Volgend weekend volgens mij.
1: Zitten we erin?
0: Zitten wij in, inderdaad, ja.
1: Oeh.
0: Maar, oh good. Maar wat heb jij bij je vandaag?
1: Nou, ik ben hier met Calvijn en team. Calvijn zit hierachter.
0: Ja,
1: de mensen die ermee kijken ook.
0: Ja, heel goed.
1: En wij zijn vandaag op pad en we zijn gewoon een hele toffe video aan het maken. Waar jij overigens zojuist een bijdrage aan hebt geleverd.
0: Ja.
1: Waarin wij een dag lang alle rare verzoeken die wij in onze DM krijgen. Ja. Want die krijgen we nogal best wel eens af.
0: Ja.
1: Die gaan we gewoon een dag lang wel doen.
0: En hoe laat ben je begonnen?
1: We zijn, ik weet even niet hoe laat. Ik denk 9 uur vanochtend of zo zit in de auto.
0: En eerlijk, even gewoon weg dat hij er niet is. Hoe vaak heb je vandaag al gedacht, jeetje, waar de fuck ben ik aan begonnen?
1: Nou, ik had toen we vanochtend Engelse les stonden te geven. En daarna op vol terras ergens een liedje stond te zingen. En net een gender reveal heb gedaan. Ik ben wel even een soort van.
2: Een soort yes man is het eigenlijk.
0: Ook de drive van die gasten. Ja. Van maar videomakers als hij. Ja. Weet je, dat is zo. Ik zei het 15 jaar geleden al tegen Giel van Stuk TV. Ik zeg, ja, ik vind het geweldig wat je doet, maar je moet er ook maar zin in hebben om op een supermarkt in een winkelwagentje te gaan liggen de hele dag.
1: Ja, nou,
0: het is groter dan dat, maar gewoon ook verder dan dat, maar gewoon, het is altijd veel effort, weet je, daar heb ik wel bewondering voor.
1: Er zit een hoop moeite en een hoop uren en ook een hoop mensen.
2: En de gender reveal, was de jongen of een meisje?
1: Dat zie je allemaal in de video.

0: Middagshow 3FM kan het nog steeds goed hebben, deze Blackpink. Ergens uit de UK, maar gewoon goed, man. Prima. Jump hoort die voorbij komen. Het is 7:02. We hebben een snelle in de studio. En daar wil ik zo lang mogelijk gebruik van maken in de meest positieve zin van het woord. We gaan even naar het nieuws. En wat zullen we erover zo allemaal binnenspiegel?
1: NOS op 3.
0: Stef Balstra, NOS op 3. Wat is het allerlaatste nieuws?
2: Ja, goedenavond. Een politieman is vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17 uit Nieuwegein. En ook een medeverdachte krijgt geen straf. Het meisje kreeg een lift van die twee mannen, waarna ze naar een verlaten parkeerplaats toe reden en daar vervolgens seks hadden. Het Openbaar Ministerie was van mening dat het meisje in een kwetsbare positie zat, omdat ze dronken was, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Die kwetsbare positie vindt de rechtbank niet bewezen. Zij zeggen, we kunnen op basis van het dossier niet met zekerheid zeggen dat het slachtoffer dusdanig onder invloed was dat zij volledig onmachtig was in die situatie. Seks met een meisje van 17 is niet automatisch strafbaar. Alleen als heel duidelijk is dat zij dat niet wilde en daarover kan twijfel bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg voor een veroordeling. En daarom zijn de mannen vrijgesproken.
2: Ja, de politieman die nu is vrijgesproken dus van de verkrachting werkt niet als agent trouwens, maar heeft een functie op kantoor. Het goedkopere treinabonnement van NS is flink in trek. Daarmee kun je nu voor €49 per maand deze zomer volledig onbeperkt reizen in de daluren. Ja, in 2 weken tijd hebben 175.000 mensen het besteld via de site van NS. Dat ging de eerste dagen trouwens niet of nauwelijks, omdat de website van NS overbelast was door alle belangstelling. Het goedkopere treinabonnement duurt nog tot september. En tienduizenden slagerfans kwamen vanavond samen in Arnhem om ademloos naar Helene Fischer te kijken.
0: Dat is toch een geweldige vrouw.
2: Ja, de Duitse megaster is bezig met haar grootste stadiontournee tot nu toe. En mocht er geen belletje gaan rinkelen. Absoluut, apres-ski hit natuurlijk.
0: Zet het liever een boor in mijn knieën dan ik daar. Dat ik daar vanavond heen zou gaan. Je zou vanavond naar Helene Fischer moeten.
4: Google even een foto. Kom er even bij. Nee, dat wil jij ook, hoor.
5: Hey, maar ik was het Giselle Bündchen.
0: Ja. Nee. Doe nog eens één keer.
2: Helemaal niks. Nog één keer.
0: Nee, gewoon even die hoek dat je daar staat in de gang. Oké, maar dan veel plezier vanavond.
2: Ja.
0: Heel goed.
2: Nou, onze correspondent Gimbal Duk, die kreeg een exclusief interview met de Duitse superster.
0: Zo.
2: Ja, hij vroeg aan haar, waarom ben je eigenlijk zo populair hier in Nederland? Het is wel in het Duits trouwens, haar antwoord.
6: Ik weet niet, also, wat ik mache, waarom die Leute komen, maar ik freue mich natuurlijk darüber. Het moet wohl aan mijn muziek liegen en natuurlijk aan de art wie we shows presenteren. Ook diesmal wird es natuurlijk eine sehr schöne Show. Also wir haben uns überlegt, 20 Jahre Helene Fischer zu feiern.
2: Helene Fischer denkt dus dat het vooral met haar show te maken heeft. Haar hele oeuvre van 20 jaar wordt gevierd vanavond. Overigens is het concert in het Gelderdam van Fischer nog niet uitverkocht. Het werd zelfs al verplaatst vanuit de Johan Cruijff Arena, omdat die een maandje te groot bleek.
5: Maar klinkt wel echt als een hele leuke vrouw.
4: Nou, ik vond het moment dat ik het filmpje online kwam dat zij een liter bier achterover tikt in één keer. Toen had ze mijn hart gesloten.
0: Ook al zo'n nachtmerrie. Vrouwen die bier drinken. Ook al zo'n nachtmerrie. Ook al zo'n ontzettende nachtmerrie. Ja, nee, goed. Het is een vrij land, hè?
4: Nee, ze niet daarna een dikke boer zijn, trekken ze aan mijn vinger.
5: Mannen die Red Bull Zero drinken, die zijn pas verschrikkelijk.
0: Dat zijn echte mannen. Oké, jongens. We doen het 3-5 keer. Nee, eerst het weer. Stef, wat gebeurt er allemaal?
2: Vanavond blijft het overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot de graad 13. Morgen een zonnige dag met tussendoor ook kans op een klein buitje. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Nel, waar staat het vast?
5: Op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 16.

0: minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 33 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen 20 minuten. En de laatste, de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 12 minuten.
1: Pennen aan, werk uit, waar het lult jouw zo naar huis. Pas op de beat als ik kans, hoe de dag staat nu.
2: We zijn nog lang niet goed.
1: Hey yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: A16 Breda-Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 33 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen 20 minuten. En de laatste de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 12 minuten.
1: Pennen aan, werk uit, waar het lult jou zo naar huis. Pauze op de beat als ik kans roer, de dag staat nu maar.
2: Hey
1: yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: Dat lijkt mij. En ik lijkt me een bijzonder aardig geheel, maar dat lijkt mij verstandiger dan de tweede spits van Ajax.
1: Weghorst viel overigens goed in, hoor. Die deed het
0: ja,
1: wel.
0: Zeker.
1: Die deed
0: dat wel ik ook zeggen. Ja, nee, sorry.
1: Maar het was heel gek om de Roon en al die gasten in te zien vallen terwijl je op de bank nog zoveel mensen had zien zitten. Alleen ja, Koeman, ik weet niet of je die enorme rant hebt gehoord van Valentijn Dries en Martijn Krabbedam.
0: Nee, en ik wil ook eigenlijk nu zelf helemaal niet deze guy worden.
2: Zuur.
0: Nee, ik moet niet zo zuur worden, maar ik baal alleen van Malen.
1: Vandaag?
2: Ja, maar het schijnt dat hij psychisch...
0: Ik vind Malen gewoon geweldig. Die had gewoon moeten voetballen.
2: Nee, ja, psychisch heeft hij het pittig. Hij is veel aan het piekeren, veel aan het malen. Sorry. Kom niet laten.
1: Ja, het kan.
3: Sorry. Moest gewoon even naar bed.
1: En we mogen vandaag ook zuur zijn. Echt.
2: Ja, je mag ook maar.
1: Hey, Lars, even zonder dolle. We hebben een album, Binnenspiegel. Enorme bijdrage heeft het geleverd aan mijn huis, aan het interieur. Want het staat, de artwork waar je het over had, nee, was fantastisch.
2: Ja, echt, echt heel mooi. Ja.
1: Ik heb hem op vinyl gekregen. Ik ga hem ook niet weggeven. Ik ga hem wel heel lang laten staan, want het ziet er dik uit. Je hebt best wel veel accessoires in mijn huis. Ja? Zit ik nu te bedenken. Ja, ik heb
0: ooit...
1: Voor Scars heb ik de platina af, de gouden plaat gehad.
0: Een van, dat moet ik eerlijk zeggen, dat ik nog niet precies weet of het gouden platina was, maar het was wel omdat jij was wel de eerste radio-dj bij je vorige werkgever nog die begon te draaien.
1: Ja.
3: De snelle Satisfyer op de
2: maar
3: nakkant.
2: Heel even snel terug
1: naar
2: dat artwork.
1: Ze beginnen echt, ze zijn echt slecht.
0: Moet jij niet ook naar bed?
1: Ja, echt. Het is, nee, maar ik hoor Nel al een soort lachen en hijgen en dan begint hij weer te piepen en dan weet je gewoon, het is echt alsof je met het derde elftal van ballen op het dak zegt, hier moet ik mee voetballen. Hè. Dat is echt bizar. Ja. Kom maar schat, wat wil je van?
2: Nou, heel even over dat artwork, want je ziet dus inderdaad, het is helemaal rood en dan zie je een binnenspiegel, maar er zijn dus twee covers. Ja. Eentje met dat je jou in de spiegel ziet en ene zie je in de spiegel. Ja. Is het nou zo dat je hem beweegt, dat je dan zeg maar dat hij dan verdwijnt? Of zijn het gewoon twee verschillende?
0: Nee, we hebben gewoon één speciale editie. Dat was de pre-sale editie. Dus de mensen die als eerste vertrouwen hebben in het album, zonder ook maar iets gehoord te hebben en het meteen al wilden bestellen, die werden dan beloond met een soort speciale editie. Oh. Met inderdaad spiegelfolie erop.
2: Mooi,
0: omdat het album
2: echt, echt mooi.
0: Ja, ik vond het ook echt cool gedaan. En het is gebaseerd op een foto die ik zelf gemaakt heb in Death Valley 3 jaar geleden.
1: Wow.
0: Toen ik onderweg was naar Nashville, waar ik de eerste concepten van de eerste liedjes heb geschreven. Dus het kwam ook wel mooi samen. Dus er is ook wel wat editing aan te pas gekomen en een nieuwe foto geschoten voor dezelfde achtergrond. Maar het is in principe een zelfgemaakte foto waarop die gebaseerd is. En dat maakt het nog cooler.
2: Ja.
1: Kom je wel eens op verjaardagen van familie en vrienden?
0: Sla jij even een bruggetje.
1: Nee, maar even serieus.
0: Niet zo vaak.
1: Oké. Maar stel, je bent
0: maar
1: daar.
0: Wel eens.
1: Ja, maar je bent daar en je moet daar ook zijn. Want het is de plek waar je dan ook verwacht wordt. Omdat je gewoon bij de artiest bent, ook gewoon Lars bent.
0: Ja.
1: En dan is iemand die heel dicht bij je staat. Die vraagt, hey, dat nieuwe album van jou, waar gaat het over? Hoe leg je het in die kringen uit?
0: Zo. Hoi man. Mijn nieuwe album gaat... het gaat niet per se ergens over, maar ik zou wel meteen vertellen dat het album is waar ik alle dingen die er van me verwacht worden een beetje heb losgelaten.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet per se waar het album over gaat, maar het is wel gewoon... Ik heb echt scheid aan genres gekregen. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Dat kan ik ergens ook wel begrijpen, maar ik blijf het wel hebben. Want ik vind gewoon elke dag zo leuk om gewoon nieuwe dingen te maken. De ene dag is het een soort countryplaat. Dan ga ik gewoon weer een keertje rappen.
1: Ja.
0: Dan ga ik gewoon drum and bass maken, omdat ik daar zin in heb. En dat staat allemaal op deze plaat. En ik heb ook minder dan ooit een fuck gegeven om wie het produceert.
1: Ja.
0: Ik ben heel blij met wie het produceert. Maar het zijn vijf verschillende producers. Dus het is gewoon... onbevangenheid was een thema. Om er zo in te gaan in de studio. En... dat wilde ik op een bepaalde manier terugvinden. En dat is wel gelukt, denk ik.
1: Ik ben vanmiddag ook even de studio ingedoken.
0: Oké.
1: En ik heb, dat gaan we zo meteen even doen. Want ik vind het dan, ja, we kunnen twee tracks eruit lichten, weet je wel. Maar we gaan even in vogelvlucht. Rammen we er zo over doorheen.
0: Oh, wat leuk.
1: We hebben het terug weten te knippen naar 1 minuut 57. Dat doet geen recht aan het album. Maar dat is wel even gewoon dat we even een beetje weten om het in beeld te geven. En dan heb ik er dan wel twee persoonlijke vragen over zometeen.
0: Oké, ja, wat mooi.
1: Eerst wil ik je even voorstellen aan een paar gasten die doen wat Golband nu had moeten doen.
0: Ja,
1: komen uit Den Haag, heten Flair.
0: Flair, vet hè?
1: En ik vind ze mega ding.
0: Heel dik, ik ook.
1: Oké.

0: hard.
1: Middagshow, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Jij wil het hebben over het huwelijksaanzoek.
0: Ja, dat was toch leuk.
1: Dat was hartstikke leuk.
0: Even een huwelijk crashje met z'n tweeën.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran samen, ja, Repeat It. Nou ja, we worden ook een soort van gecrashed op dit moment door Calvijn, die een video aan het maken is. En Snelle, die er is om een, gewoon te ouwehoeden over het album, Binnenspiegel. Ja. Maar ik wil eerst even met jou ook gewoon de waan van de dag doornemen.
0: Ja.
1: Het eerste waar we met z'n allen toch over hebben is het voetbal.
0: Ja.
1: Ik weet, jij hebt een groot hart voor Go Ahead Eagles.
0: Zeker.
1: De mooiste club van Deventer, ze hebben ook geen andere.
0: Van de wereld.
1: Ja, van de wereld zelfs. Ja. Dus dat is goed.
0: Ja.
1: Hoe beleef jij zo'n oranje ding van de afgelopen dag?
0: Nou, ja, ik heb natuurlijk vannacht wel lekker even gekeken. En ja, het was wel... Ja, ik merk dat ik het wel zuur vind. En ik vind het ook wel grappig. Of ja, een beetje... Ja, oké. Okay. Dus we zijn natuurlijk allemaal heel druk ermee. Ja. Met z'n allen. En de media. En elk bedrijf ooit. Mm-hmm. En iedereen.
1: Ja, ja.
0: En dan... Poef, ineens is het klaar.
1: Klaar.
0: Ja. Dat, weet je, dat gewoon van de een op de andere dag. En ik denk, ja, dat is gek of zo. Ja.
1: Het WK is begonnen en wij zijn al weg.
0: Ja, dat is het. Het was nog niet eens echt begonnen, dat klopt.
2: Nee, dat is het. Eigenlijk werd het nu pas leuk, ja, toch?
1: Ja. Ik had het in mijn hoofd wel heel snel rond, hoor, vanmorgen. Want ik werd gebeld door de ochtendshow om commentaar te geven. Ik denk, ja jongens, luister, als je er zo uitgaat... Dus stel je verlies van Duitsland in de laatste minuut... terwijl je ze de pannen van het dak wegveegt... dat je op het middenveld de baas bent, dat je 18 kansen mist... dan is het kut, dan ben ik verdrietig, weet je wel? Maar dit was gewoon, ja, ze waren ongeveer 18 keer beter in mijn beleving.
0: Ja, en ik heb één vraag, die gewoon de hele tijd... Zit Donjel Malen op volleybal?
1: Omdat hij er niet in mag.
0: Ja, maar wat is er nou?
1: Nee, oké, mag ik dan nog een wedervraag stellen?
0: Ja?
1: Mocht Tijani Reijnen zijn voetbalschoenen niet aantrekken?
0: Nee. En is, zeg maar, Donjel Malen de meest scorende speler, denk ik, uit dat team bij zijn club het afgelopen half jaar. Ik weet de exacte cijfers, weet ik niet, maar prima competitie.
1: 18 doelpunten in de Serie A na de winterstop.
0: Ja,

0: uit OO Den Haag. Approved bij Snelle, die op dit moment bij ons in de studio zit. Heeft een album uit. Ja, dik toch?
1: Ja, heel leuk.
0: Gewoon, ik ben altijd blij als er gewoon goede Nederlandse gasten weer aan de weg komen timmeren en gewoon vette liedjes maken. Is altijd top, toch?
1: Klinkt, je hoort het plezier wat ze hebben.
2: Ja.
0: Inderdaad, ja. Dat is belangrijk.
1: Dat is plezierlijk.
0: Goed. Hey, Binnenspiegel. Album van Snelle is sinds een week of inmiddels bijna 4 is die alweer uit. Zo hard gaat het, man. Niet normaal.
1: Ja, zo.
0: De tijd in de vloek en de zuchten zijn we weer bij kerstavond. Maar daar willen we nog even niet over nadenken. Binnenspiegel is de plaat van de tape. En even geen disrespect, maar om dan toch, weet je wel. Kijk, wij draaien heel veel die Parkje Biertje Vrienden hier.
1: Ja.
0: En, maar dan vind ik het toch leuk om in de korte tijd die radio ons geeft.
1: Waarvoor dank trouwens.
0: Ja, nee, graag gedaan. Graag gedaan. Afgelopen week iets minder, omdat we dan in... In de USA. Maar dat pakken we nu weer lekker op. Want ik vind het gewoon een hele dikke zomers. Nee, geen grap. Meen ik echt. En ik vind het dan leuk om dat hele album gewoon even te laten horen. Gewoon om even een vogelvlucht er doorheen te doen.
1: Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt op de radio. Dus kom maar.
0: 1 minuut 51. Here we go.

0: Dames en heren, binnenspiegel, sneller!
1: Wat is dan... over het plezier ergens in horen.
0: Ja, man.
1: Toch, dat hoor je echt compleet op dit album.
2: Ja, ik vind het echt... ik vind het ook leuk om terug te horen. En dat heb ik niet vaak met een album, als het al eenmaal uit is.
0: Nee, ben je dan niet meer heel erg... Want ik ken wel veel artiesten die dan ook juist in die weken daarna nog 100.000 keer die eigen plaat opzetten en het vooral aan heel veel mensen laten horen. Dat zijn wel de narcisten eronder. Dat is weer een ander verhaal.
3: Ja, maar jij, nou, als maak je niet, toch?
2: Ik denk wel dat ik bovengemiddeld lang wacht met een album uitbrengen.
0: Ja.
2: Nadat een liedje is gemaakt. Dus op een gegeven moment is het gewoon endor.
0: Ja.
2: Maar dat mag ik nooit zeggen van mijn promoters.
0: Ja.
2: Want dat hoort niet. Maar bij deze plaat heb ik wel... nee, ik weet niet, ik zet het niet op. Dat vind ik inderdaad een beetje ongemakkelijk.
0: Ja.
2: Maar als ik het zo hoor, dan ben ik er wel echt ja, fucking trots op.
0: Muzikaal super vet. En wat ik dan wel leuk vind, ik heb een paar ins en outs natuurlijk gehoord. Omdat we die podcast hebben opgenomen. Bijvoorbeeld dat je kreeg veel kritiek op die track met Katje Schuurman.
2: Ja,
0: maar je vindt jezelf.
2: Er waren wat mensen die dat een wat minder goed liedje vonden.
0: In de podcast zei je, er kwam kritiek op. Dus ja, vandaar dat ik het zei, weet je, dat is oké. En er waren mensen die dat commenten of wat dan ook. Maar het leuke is dat je jezelf daar heel hard op vindt. En dat vind ik ook leuk hoe je dat uitspreekt. Weet je, een beetje een goede Drake-achtige vibe hoorde ik van jezelf.
2: Ja. Nou ja, inderdaad, ja, het is niet dat het me helemaal niet raakt als mensen dat echt een zaadplaat vinden.
0: Het is altijd kut.
2: Ja, het is altijd kut. Dus, maar toen had ik even een gesprek met mijn meisje. Toen zei ze, maar vind je het zelf hard? Dan, ja, ik vind mezelf eigenlijk echt super hard hier. Ja, en toen was het weer oké. Toen dacht ik, ja, daar gaat het ook om eigenlijk. Ja,
0: wat ik dan, sorry Nel, want ik zit een beetje te kijken naar beperkte tijd. Maar ik wil even één ding, dat vind ik dan leuk. Kijk, we hebben samen die album luistersessie gedaan. Mag je even de Spotify-lijst openhouden, jammer, anders kan ik het zo meteen niet doen. Kijk, het leuke is dat er altijd een liedje op zo'n album staat. Dat is ook het risico van een album uitbrengen. Wat in jouw beleving nog niet genoeg wordt beluisterd. Wat eigenlijk die parel is waarvan jij denkt, hey, kom op man, dit is echt, ik ben hier trots op, dit is wat ik voel. En dit is nog niet degene waarvan ik denk, die pakt de cijfers die het al zou moeten verdienen. Die staat er altijd op.
2: Ja, die is er wel.
0: Ik
3: Ik weet welke.
0: Ja. Welke? Ja? Ik zag het bij muziek.
2: Nee.
1: Laat het licht aan.
2: Nee.
0: Je hebt het al zoveel gedaan. Nee, maar ik vind dat we die moeten draaien.
2: Ja, dat vind ik heel leuk. En ik denk dat het ook nog wel een beetje bij 3FM past ook. Maar dat neem ik niet in overweging mee.
0: Maar. Ja, oké, maar alright. Maar vertel het verhaal.
2: Volledig uit mijn comfortzone zijn wij een liedje gaan maken vanuit percussie. En ik zette ook een sessie op met de percussionist uit onze band.
0: Ja.
2: Waarop een aantal gasten misschien wel terecht ook zeiden, maar hij schrijft normaal helemaal niet popliedjes, dus waarom zou je dat doen? We zijn toch vanuit percussie een liedje gaan schrijven.
0: Ja.
2: En dat is de odd one out geworden van het album en wel ook de plaat die ik het meest draai. De demo daarvan was af en toen zag ik langskomen op het internet Kaya Imani.
0: Ja.
2: Daar werd ik best wel fan van, want ik vind gewoon heel cool wat zij doet. Zij is eigen, ze werkt hard en ze had ook... vrij snel deze tune af toen ik het stuurde.
0: Ja.
2: En dat kwam allemaal gewoon heel mooi samen voor mij. En dat maakt dat mijn persoonlijke favoriet van het album Oude Liefde Roest Niet is.
0: Ik zie je plug achter je zitten. Zo doe je plug, hè?
1: Ja.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: tegen Lidl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
4: Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000...

0: Alright, alright. Avondshow tijd. Zometeen met Post Malone. Enough is enough. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet 1 of 2 gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM verkeer van de ANWB, 2 vertragingen langer dan een kwartier. We beginnen op de A27 Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Het is daar 10 minuten aanschuiven, heeft te maken met wegwerkzaamheden. Laatste vertraging voor nu is de A58, dat is Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel, daar is een ongeluk gebeurd, daardoor is de rechte rijstrook dicht. Je vertraging is daar 15 minuten. 3FM.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
0: Met zometeen muziek van Shakira, Die Die. Nog even opstarten op deze dinsdagavond. Hoop dat jij wel ready bent voor niemand minder dan Post Malone. Enough is enough.

0: Shakira, Burna Boy maakte Die Die hoor je bij 3FM. Zometeen ga ik je uitleggen hoe je kans maakt op 100 euro.
1: Hey!

0: eventjes de laatste restjes energie zoeken. Ja, ik heb even applaus voor je. Ik kan me voorstellen dat je op dit moment gaat inkakken. Omdat je vanmorgen vroeg de wekker hebt gezet. Je bent vroeg opgestaan om voetbal te kijken. Zonde van je tijd, hè? Nee, maar wat lekker dat je wel nog gewoon bij de avondshow bent. Dat wil ik belonen. Als je aanwezig bent, zet je dan even met een bericht in de luisterapp op aanwezig. Hou ik allemaal bij. Ben je er het vaakst bij in de maand? Dan win je een potvers gemaakte sambal. Eigenlijk net als op Snap. Ik liep vanmorgen vroeg in de Ethos en daar stond echt een soort polderkar in. Kijk, Nederland heeft natuurlijk verloren. Ik zit hier nog heel trouw in mijn oranje shirt, omdat ik niet meer naar bed ben geweest na de wedstrijd. Maar er stond zo'n polderkar in, echt iemand in een panterprint, opgestoken knot, roze mascara. En die was aan het praten met de medewerker van de Ethos en die zei: die kut Marokkanen, die hebben ook echt alles gesloopt hier. En ik liep daar voorbij en dacht ik, is het nou wel zo netjes om dat op die manier te zeggen? Dus ik dacht, ja, ik moet daar wel iets tegen zeggen. Dus ik zei, mevrouw, ik vind u eigenlijk best een slechte verliezer als je zo doet. En sowieso, ik weet niet, ik vind het echt walgelijk om al die reacties op Instagram te lezen over dat Marokkanen dingen hebben gesloopt. Kijk, laten we eerlijk zijn, als je gaat rellen, maar dat maakt niet, je afkomst niet uit, dan ben je niet goed. Dan ben je een totale pannenkoek. Dan ben je in een ander universum geboren en dan moet je daar ook zo snel mogelijk weer naartoe. Maar ik vind het ook wel weer mooi, toch, dat die mensen zoveel feest vieren vanmorgen. Ik bedoel, laat hun ook iets vets hebben. Laat hun lekker trots zijn op hun team. Dat doen wij toch ook als het Koningsdag is. Staan we toch ook met oranje sjaaltjes te juichen en te dit en te dat. En ja, jongens, ik blijf het zeggen, hè. We worden gewoon wereldkampioen. FIFA Colombia!
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Crossfire Clooney. Free your mind.

0: samen. Zou Larsen zo meteen Midnight Sun en deze track van Coldplay, die verveelt je toch ook geen seconde. Je hoorde Magic. Hey, als je met deze artiest aankomt bij je ouders en je zegt, pap, mam, ik heb toch iets ontdekt, dan durf ik te zeggen dat je echt de blitz gaat maken.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is namelijk een band waar je ouders sowieso vroeger op gedanst hebben. En jij en ik kunnen dat nu ook. Want de frontman van deze band, David Byrne, die komt naar het Down the Rabbit Hole Festival aanstaande weekend in Beuningen. Nou zit ik een beetje naar hem te googelen en het is een interessante guy. Van dit fossiel kun je zoveel leren. Luister eens naar een gesprek dat hij had met Louis Theroux.
2: I've never thought of it as a disability, but I can see that that's part of me is like that.
0: Hij heeft het over hoe hij een beetje op het spectrum zit en hoe dat eigenlijk in zijn voordeel werkt. Super inspirerend. Je hoort nu Once in a Lifetime.

er heel Europa mee rond deze zomer. Midnight Sun hoor je in de avondshow van 3FM. Ah, ik vind het echt leuk dat je gewoon nog wakker bent. Want ik kan me voorstellen dat je vanmorgen nog eerder bent opgestaan dan Wijnand en Jamie. Omdat je natuurlijk ook gewoon wilde kijken naar Nederland-Marokko. Als je nu nog wakker bent, hè, als je nog naar de avondshow luistert, je hebt nog 3 minuten om even je naam door te sturen. Dan schrijf ik je op aanwezig vanavond in de avondstreek. Dat is een gegeven wat ik in het leven heb geroepen. Als jij en ik elkaar nou elke dag, net als op Snapchat, een berichtje sturen, krijgen we een grotere streak. En hebben jij en ik nou aan het eind van de maand de grootste streak, dan ben je een vers gemaakte pot sambal Odijk. En de maand loopt van 29 juni tot 29 juli. Dus je staat eigenlijk weer helemaal op nul. Let's go!

0: Trouwens, altijd zo'n vrolijk liedje. Role Model en Sally When the Rhyme Runs Out.
1: Andres Avondstreek.
0: Wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt vandaag. Ik hou allemaal bij hoe vaak je luistert naar de avondshow. Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar degene met de langste avondstreek. Dus hoe vaker je naar dit radioprogramma luistert en dan ook even een berichtje stuurt, dan zet ik je op aanwezig. En hoe meer streepjes je achter je aan hebt, hoe beter. Want aan het eind van de maand maak je kans op een pot vers gemaakte sambal. Zo zet ik bij deze Amy op aanwezig. En even kijken, ik zet Lucas op aanwezig. Die hebben zich allemaal gemeld. Hop, oké. En aan de telefoon is niemand minder dan Annette. Annette, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij checkte even in vanavond. En,
2: ja, kom nog net.
0: Jouw kinderen, die hebben de laatste normale dag op school gehad.
2: Ja, de laatste lessen. Nou ja, eigenlijk niet eens echt normale dag.
0: Ja.
2: Heel kort rooster.
0: Ja, gewoon even gedag zeggen tegen de juf. En dan op zomervakantie.
2: Ja, nou nog activiteitenweek. Maar dat is allemaal leuk natuurlijk.
0: Oké. Want jouw kinderen zijn 12 en 15, dat zijn dus wel tieners.
2: Ja.
0: Gaan die dan nog met jou mee op vakantie?
2: Ja.
0: Ja?
2: En we hebben nog een oudere. Die heeft net examen gedaan. Ja, die gaat ook nog mee.
0: En die is geslaagd?
2: Ja.
0: Kijk, lekker. Hé, maar wat is dan het geheim? Wat voor soort vakantie doe je dan die iedereen met verschillende leeftijdscategorieën leuk vindt? Want op een gegeven moment, weet ik nog van vroeger, wij gingen altijd heel ver reizen. Het was super vet. Maar op een gegeven moment wilde ik ook gewoon met mijn vrienden dingen doen.
2: Ja, maar ja, de oudste is ook al op examenreis geweest, hè? Dat was met de vrienden.
0: Die is gewoon naar Gerso geweest.
2: Ja, dus een gratis vakantie. Ik denk dat zolang ouders betalen, gratis vakantie. Als je nog een beetje rekening met ze houdt.
0: Maar het moet ook wel iets zijn wat die kinderen leuk vinden om te doen, toch? Dus waar ga je dan naartoe?
2: Ja, wij gaan dit jaar met de trein naar Zweden en Noorwegen. En ze wilden ook graag met de trein, dus ja.
0: Zo, maar woon jij in Amsterdam? Lekker woke met de trein, helemaal vooruit streven?
2: Nee. Ik woon, hier niet midden, maar ik woon in Twente. Dus voor hier een beetje apart misschien.
0: Nou, ik vind het een super avontuur. En wat leuk dat ook al je kinderen zeggen, let's go familie.
2: Ja, zeker.
0: Nou, Annette, fantastisch. Ik wens je vast veel plezier.
2: Dankjewel.
0: En ik heb je bij deze op aanwezig gezet voor de avondstreek.
2: Jee.
0: Ik zou willen zeggen, tot morgen.
2: Tot morgen.

De drie is die ik wel leuk vind. Just A, Jack Style en John. Zij maakte Turn the Lights Off voor je in de 3FM avondshow. Ik ben een jongen van mijn woord. En ik heb je beloofd dat ik je zou uitleggen hoe je vanavond nog kans zou maken op 100 euro. En dat moment dat ik je ga uitleggen, dat is nu. Ik heb 10 vragen voor je liggen die je goed moet beantwoorden binnen 1 minuut. En als dat je lukt, dan pak je vanavond nog 100 euro concertengoed. Ik weet namelijk hoe achterlijk duur concerten zijn. Het is zo zonde dat hele live circuit zo onbetaalbaar wordt. En ik vind dat je die herinneringen absoluut moet blijven maken. Daar mag je niet op bezuinigen. En daarom elke dag in dit radioprogramma rond 7:15 100 euro te winnen. Ik ga je vast een cadeautje geven van een vraag. Namelijk de vraag: over 4 nachtjes begint de Tour de France. Die begint niet in Frankrijk, maar in de stad van het Camp Nou. En de gotische wijk met...

De drie is die ik wel leuk vind. Just A, Jack Style en John. Zij maakte Turn the Lights Off voor je in de 3FM avondshow. Ik ben een jongen van mijn woord. En ik heb je beloofd dat ik je zou uitleggen hoe je vanavond nog kans zou maken op 100 euro. En dat moment dat ik je ga uitleggen, dat is nu. Ik heb 10 vragen voor je liggen die je goed moet beantwoorden binnen 1 minuut. En als dat je lukt, dan pak je vanavond nog 100 euro concertengoed. Ik weet namelijk hoe achterlijk duur concerten zijn. Het is zo zonde dat hele live circuit zo onbetaalbaar wordt. En ik vind dat je die herinneringen absoluut moet blijven maken. Daar mag je niet op bezuinigen. En daarom elke dag in dit radioprogramma rond 7:15 100 euro te winnen. Ik ga je vast een cadeautje geven van een vraag. Namelijk de vraag: over 4 nachtjes begint de Tour de France. Die begint niet in Frankrijk, maar in de stad van het Camp Nou en de gotische wijk met een kathedraal. Welke stad bedoel ik? Het antwoord daarop moet zijn Barcelona. Dus als jij nu het woord Barcelona naar de app van de NPO Luister stuurt, ben je misschien over 2 minuten wel 100 euro rijker. 3FM.

0: Ik denk dat er nieuwe muziek van haar aan zit te komen. Haar hele Instagram is leeggehaald, weet je wel. Daar zit ze een beetje te teasen. Dat ik denk, nou, kom maar op, Carly Rae Jepsen. You're the Call Me Maybe in de avondshow. En aan de telefoon is Rens van 24 jaar uit Maastricht. Goedenavond, jongen.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, je bent fan van Arctic Monkeys, van Doe Maar. En je werkt bij de spoedeisende hulp.
1: Ja, en dat klopt.
0: Wat doe je daar?
1: Ik probeer de mensen beter te maken die bij ons komen.
0: Nou, dat vind ik zo goed als mensen dat kunnen.
1: Ja, daar doen we ons best voor. We hebben gestudeerd en dat doen we een heel leuk team. Dus
0: lekker man.
1: Dat met plezier.
0: En in je vrije tijd hou je van hardlopen en koken.
1: Ja,
0: wat is jouw signature dish dan?
1: Ja, ik denk dat een lekkere curry met wat een curry masala, zeg maar, wel lekker is.
0: Zo, jij presenteert jezelf weer echt even als de ideale schoonzoon, hè, Rens? Hey, het zou lekker zijn als je vanavond 100 euro concertengoed wint. Het werkt als volgt. 10 vragen heb ik voor je, die moeten allemaal goed zijn. De laatste vraag die luidt, speel je morgen weer? Als je zegt ja, dan kom je morgen terug voor 200 euro. Als je zegt nee, dan cash je gelijk uit. Je mag alle vragen onbeperkt passen. Maar er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Ja, duidelijk.
0: Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Die gaat over een band die jij vet vindt, namelijk Arctic Monkeys. Wat is de naam van hun zanger?
1: Alex Turner.
0: Dan, je werkt op de spoedeisende hulp. Daar maak je onder andere gebruik van een AED. Waar staat de afkorting van een AED voor?
1: External Defibrillator.
0: Dan, ze zijn weer terug. De bijna nummer 1 middagshow, Barend en Benner. Waar zijn ze geweest de afgelopen periode?
1: In Amerika.
0: Dan, door naar Doe Maar, maak deze songtekst af. Wel een beetje raar.
1: Al 32 jaar.
0: Doe een op hol geslagen vitale functiemonitor na.
1: Piep, piep, piep, piep, piep, piep.
0: Tegen wie moet Marokko in de achterfinale in plaats van tegen Nederland?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Pas.
0: Dan, over 4 nachtjes begint Tour de France, niet in Frankrijk, maar in een stad waar Camp Nou staat. Welke stad?
1: Barcelona.
0: Hoeveel nachtjes is het nog tot 1 juli?
1: Één nacht.
0: Ah, wat gebeurde er nou?
1: Ja, ik ben niet zo goed met data.
0: Oh, het is vandaag de 30e, dus dat betekent dat het vannacht al 1 juli is.
1: Ah ja, oké, dus geen nachtje meer slapen, nee.
0: Nee. Hé, Gertsverderrie, ik had het je wel gegund, Rens.
1: Ja, nee, ja, thanks, maar...
0: Het zit er niet in.
1: Het best moeten doen.
0: Ja, nee. Je hebt het goed gespeeld. Ik zou je willen adviseren, kom binnenkort nog een keer terug.
1: Helemaal goed.
0: Oké, lekker man.
1: Oké, fijne avond.

Je hoorde eventjes een dosis gitaar jouw kant op. Kyo, een nieuwe band, die maakt het liedje That's Me. Ik wil het zo meteen met je hebben over iets wat er morgen gaat veranderen. Morgen is het namelijk 1 juli en ik denk zeker te weten dat jij niet doorhebt dat dit gaat veranderen. Eerst Hugel in de avondshow.

0: The Sound of the Summer, de Jamaican Bam Bam, gemaakt door Ugel. Ik zie veel mensen in de app van NPO Luister. Ik vertel je net, ik wil het straks met je hebben over iets wat er morgen gaat veranderen op 1 juli. Kirk die zegt, ja, je mag niet zomaar meer gebeld worden door bedrijven als je daar geen expliciete toestemming voor hebt gegeven. Hey, thanks voor de aanvulling, Kirk. Dat wist ik namelijk niet. Wil ik het ook niet over hebben zometeen? Ik wil aan jou vragen, bestel jij wel eens online? Laat even weten, ja of nee, in de Luister-app of Insta-DM. 3FM.
1: Ster. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
8: Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Een vraag aan jou, die kan je beantwoorden via de Luister-app of via mijn Instagram DM. Bestel jij wel eens pakketjes online? Ja of nee, wil ik zo meteen met je over verder kletsen. Eerst krijg je dit nieuws, het is 8 uur.
13: Doral Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
14: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat ook in hun plannen verankeren.
13: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
15: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
13: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
18: WK Mixzone.
19: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
20: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
21: Beste speler Saibari.
20: Ja.
21: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
20: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
21: Ja, kleur toch op man.
22: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
23: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
0: We moeten het even hebben over pakketjes bestellen. Iets wat we allemaal denk ik wel doen. Nou gaat er morgen het een en ander veranderen. En daarom willen jij en ik nog één keer profiteren. Eerst krijg je another.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Kijk, ik ben een man van gewoontes, maar ik ben altijd wel in voor verandering. Dus ik hou graag bij wat er verandert. En 1 juli is typisch zo'n dag dat er allemaal dingen veranderen. En er verandert morgen ook iets wat ik echt de hele dag door doe. En nee, het is niet masten, het is iets online. Het maakt het niet beter, hè? We kletsen er zo over verder.

0: van 3FM maakte George Ezra. Nou ja, draaide. Ik heb het niet gemaakt. Ik moet niet die credits opeisen. Nee, die geef ik terug, alsjeblieft. Ik zou totaal andere muziek maken. Pretty Shining People bij 3FM. Ja, ik zit toch te denken. Misschien moet ik het snel nog even halen. Zo'n deken in de vorm van een enorm blad sla of een blad kool. Of een glinsterend, doorschijnend vest. Met pailletten, weet je wel. Een uitgesneden vest. Top.
1: Andres Oudijk.
0: Ja, eerlijk, jij zit ook gewoon wel eens op Temu.com, toch? Temu is zo'n site. Zij hebben altijd alles wat je nodig hebt en veel meer. Ik zit de hele dag op die site, weet je wel. Mijn mobiel geeft wel eens aan op welke internetsite je het langs zit. Ik heb wel eens gewoon 1 uur en 21 minuten op Temu gezeten per dag. Ja, omdat ik dan gewoon aan het scrollen ben. Van het ene kom je in het ander. Die gasten die hebben zo'n goede game, zo'n goede marketing en zoveel wat je eigenlijk niet nodig hebt, dat je denkt, nou, ik bestel het toch even. Dat moet je niet meer doen, want vanaf morgen gaat dat veranderen. Temu is altijd heel chill, dat is namelijk goedkoop. Er zitten geen verzendkosten bij. Maar vanaf morgen wordt dat veranderd in heel Europa. Zodat we er wat minder aan gaan bestellen.

0: En misschien is dat ook wel goed. Ik zeg heel eerlijk, ik ben echt niet een moraalridder die zegt...
1: Oh, het is heel slecht, dus ik doe het niet, want...
0: I fucking love it. Ik hou echt van het kopen van die domme dingen. Ik heb bijvoorbeeld een klok thuis hangen. En die klok, die is digitaal en die projecteert op de muur. Ik kan namelijk geen analoge klok kijken. Dus hoe vet is dat? Ja, maar ik had ook een oven kunnen kopen waar dan een klok in zit. Maar ik vond dit leuker. En paste iets meer in mijn budget. Wat wil ik nou doen? Ik wil samen met jou afscheid nemen van Temu. Dat gaan we morgen laten gebeuren. Ik heb namelijk wat producten besteld. En als je denkt, hey Odek, ik wil ook nog wel eventjes afscheid nemen van Temu. Ik wil wel zo'n online bestelling van jou hebben. Dan moet je even je naam sturen naar de luisterapp. Dan gaan we daar zo meteen wel even over verder kletsen. Dus onthoud goed.
2: Let op, actie, actie, actie. Vanaf komende nacht is Temu out. De hele hut wordt te duur om te dropshippen. Dus daarom Temu het nog kan. Laat je consumerisme zegevieren en vreet je vol als rupsje nooit genoeg. Trek die Chinezen leeg door nu je naam in de luisterapp te droppen. Doe het nu en dan regelt de avondshow van 3FM de rest.
0: Kijk, omdat ik dus heel veel heb besteld, had ik geen budget meer voor een echte commercial.

0: hitte van nu in de 3FM Livebox.
1: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
0: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
1: 3 voor 12 Radio.

0: Kelly Swims bij 3FM en Mr. Know-It-All. Zometeen kletsen we even verder over Temu. Ik wil eerst naar een bericht van Ray, wat hij heeft doorgestuurd in de luisterapp.
1: Hey Andreas, mijn Ray hier. Ik had gehoord, het hoofdmagazijn van Temu was afgebrand. De schade was 56 euro, maat.
0: Ja, Temu was altijd heel goedkoop. Zeker ook omdat het geen verzendkosten rekent. Dat gaat vanaf morgen veranderen. En daarom kunnen jij en ik straks afscheid nemen. Nee.

0: pompen op de dinsdagavond. Calvin Harris, Ellie Goulding maakt een miracle. Je kunt hem live gaan zien trouwens op het Tomorrowland Festival. Heel veel plezier. Ik ben op Instagram Calvin Harris aan het volgen. Weinig DJ-gerelateerde dingen zie ik. Ik zie zijn kind heel veel voorbij komen. Maar het is echt een aanrader om hem te volgen. Want je ziet ook zijn ongelooflijk knappe vrouw veel voorbij komen.
1: André
0: Odijk. Alright, alright. We hebben het samen over Temu. Kijk, ik weet niet welke generatie jij bent, maar ik ben wel echt van de school. Ik bestel alles online. Sterker nog, ik heb hier twee pakketjes liggen, omdat ik geen tijd heb gehad vandaag om helemaal naar de stad te gaan. Dus dan, dat is misschien wel. Ik wilde heel graag twee nieuwe broekjes voor op het Down the Rabbit Hole Festival. Ik had ze nog niet besteld. Dus ik heb ze gisteravond laat besteld met €15 extra voor zendkosten, zodat ze dezelfde dag nog verzonden werden. En dus zijn dus nu aangekomen. Ja, sorry, zo'n jongen ben ik. Ik ben ook een beetje onzeker. Ik wilde er graag uitzien met nieuwe leuke kleding op zo'n festival. Met andere woorden, ik zit de hele dag online op Temu en op dat soort shit. Bij Temu gaat het heel duur worden om dingen te bestellen, omdat de overheid vindt dat het niet goed is dat het allemaal gratis verzonden wordt vanuit China. En voor de record, ik support dat helemaal. Want het milieu gaat er natuurlijk niet beter van worden. Daarom wil ik even bij je kijken om samen morgen afscheid te nemen door middel van een aantal producten die ik heb liggen. Kom ik morgen op terug. Eerst wil ik even kijken of jij wel eens wat dingen bestelt en hoe je daarin staat. Ik zeg een hele goede avond tegen Mino.
2: Hey, goedenavond.
0: En jij bestelt niks online?
2: Ja, ik zit net naar je te luisteren, maar ik denk dat ik zo'n beetje het tegenovergestelde van jou ben.
0: Echt?
2: Ja, ik ben juist van de analoog. Alles analoog.
0: En wat vind je dan zo chill aan analoog?
2: Ik heb de ervaring dat als dingen op worden gestuurd, dat ze of stuk zijn, of niet goed, of compleet iets anders.
0: Ja.
2: En als ik naar de winkel ga, dan heb ik het in de hand. En dan weet ik ook meteen dat ik het meer bij me heb, direct.
0: Ja.
2: En niet de volgende dag. en je hebt het ook al meteen in je handen gehad, dus je weet precies waar je aan toe bent. En je kunt meteen al zien van, oh, dit is veel groter dan ik dacht, of veel kleiner dan ik dacht. Dan nog, ja.
0: Daar heb ik wel eens vaker last van, inderdaad.
2: Ja.
0: Ik krijg ook een bericht van Damien, die heeft het over doxen. Misschien even goed uit om te vertellen wat doxen is. Dat is dat je niet goed omgaat met privacygegevens, wat Temu natuurlijk, een Chinees bedrijf, ook niet helemaal doet. Hallo Xi Jinping, welkom bij de avondshow. Zet jezelf even op aanwezig voor de avondstreek. Maar ja, kijk, dat is toch niet het enige. Damien, goedenavond jongen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja, ik moet iets zeggen, hè.
0: Oké. Okay. Damien, inshallah.
3: Goedenavond.
0: Damien, jij denkt dat je gedoxt gaat worden.
3: Ja, ik denk als jij Temu na gaat doen, dan ben je ook niet heel secuur met onze data natuurlijk.
0: Jij denkt dat ik nu jouw nummer gewoon op de radio zou gooien?
3: Ik hoop het niet.
0: Nee, natuurlijk
3: maar je weet
0: niet.
3: Het nooit, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik toch niet zomaar doen. Ik ga toch gewoon goed met je om.
3: Ja, nee, dat is ik zo. Dat is ik zo.
0: Damien, want bestel jij veel online?
3: Niet super veel, maar ja, als je iets nodig hebt, dan moet je het bestellen, hè?
0: Wat is het laatste dat je online hebt besteld? Wat voor soort dingen?
3: Ik heb batterijklepjes voor Wii-controllers gekocht.
0: Ja, dat is wel echt iets classics. Allemaal van dit soort shit.
3: Ja, daarom.
0: Kijk, dat wordt natuurlijk allemaal duurder en ook logisch. Want ja, het is gewoon slecht voor het milieu als we dat maar blijven bestellen. Dus daar denk ik niet dat een slechte keuze in gemaakt is. Maar ik wil wel afscheid met je nemen. Ben jij bij? Zou jij morgen kans willen maken op iets wat ik heb besteld bij Temu?
3: Sure, ja hoor, geen probleem.
0: Top, dan heb ik even je nummer nodig. Is dat 0638?
3: Hey.
0: Nee, David, dan spreken we elkaar morgen.
3: Ja, helemaal goed, gezellig man.

bericht van Lucas in de Luister-app. Hij zegt, zo, wat heerlijk, The Weeknd. Samen met Daft Punk. Zij maakte I Feel It Coming. Hoor je natuurlijk in de avondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik ga je beloven bij deze dat we alle kanten van de muziek nog gaan aanraken. Zometeen dansen met Purple Disco Machine. Maar ik wil je ook gewoon even gitaren geven. Want natuurlijk, je luistert 3FM, dus dat zit in je DNA. Je houdt van het ontdekken van nieuwe muziek. En je leeft ervoor om te voelen hoe nieuwe muziek binnenkomt. Bij mij geeft dit een heel warm gevoel. Ik word er ook wel een beetje enthousiast van. Energiek. Ik hoop dat het bij jou ook valt. Zet jezelf open voor The Haunted Youth. Dit is Forget Me.

0: The Purp, oftewel Purple Disco Machine en Substitution.
1: Andres
0: Oudijk. Ik ben aan het bellen in de auto vandaag met een goede vriend van mij. We noemen deze jongen eventjes Daan. En Daan en ik kennen elkaar echt al 10 jaar. Ja, hij heet gewoon Daan, maar dan heeft hij het idee dat het niet over hem gaat. We kennen elkaar echt al 10 jaar. En Daan en ik zijn samen opgegroeid. En we hebben best wel dezelfde interesses, weet je wel. We vinden het leuk om boeken te lezen die eigenlijk geschreven zijn voor vrouwen. We zijn niet heel intellectueel, maar vinden het wel leuk om te filosoferen en te jeppen. Met Daan kan ik zeg maar echt op één lijn zitten. Tot aan vandaag. En ik wil eigenlijk even mijn gelijk, of mijn ongelijk, halen bij jou. Nee, maar we moeten hier zo meteen over kletsen, want ik zeg tegen Daan, hè? Doe jij dit niet? En hij zegt, huh? Oh, denk, doe jij dit wel? Nou, met andere woorden, de vriendschap staat op hoogspanning. Laten we er zo meteen over verder kletsen. Na muziek van

0: Nee, de ruzie gaat niet over vrouwen. Ik wil me daar gewoon weer even van distancieren. Mijn vriend Daan en ik hebben een meningsverschil. En ik wil gewoon even bij jou peilen hoe jij in deze game zit. Weet je wel? Ben je eigenlijk team Daan? Of ben je team Odijk? Waar het over gaat, ga ik je allemaal zo meteen uitleggen. Er is ook nog heel veel ruimte om jouw lievelingsmuziek op 3FM te krijgen. Want ik bedoel, ik zit je nu 2 uur al mijn lievelingsmuziek te laten horen. Zometeen is het aan jou. Met andere woorden, ik zou het lekker vinden als je er gewoon bij blijft.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: WK Mixzone.
5: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
6: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
7: Beste speler Saibari.
6: Ja.
7: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
6: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
8: Ja, kleur toch op man.
9: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie!
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
11: Zo hé!
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
14: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
0: De avondshow gaat zo meteen verder met een discussie tussen mijn vriend Daan en ik. En ik wil graag of me gelijk of me ongelijk bij je halen. Eerst krijg je dit nieuws, het is 9 uur.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
4: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen, ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
19: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
8: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
20: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
21: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
22: Wordt een lange reis.
21: Ja, een paar uurtjes erbij.
19: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
23: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
24: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: 3FM. Andres Oudijk.
0: Het is Rico versus Badder. Nee, het is Andres versus Daan. Ik wil de kwestie zo meteen even aan je voorleggen. Maar eerst krijg je de allerbeste muziek. Wat dacht je van Nothing But Thieves?

De queen van de popmuziek, je hoorde Taylor Swift. Ze maakte een track over een historisch figuur genaamd Elizabeth Taylor. Ja, oké, maar ik wil dit eventjes bij jou peilen. Team Daan of Team Andres, je weet me altijd te bereiken. Via de luisterapp, heb je die nou niet, stuur me dan gewoon een DM. Dat kan op Instagram. Ik zit in gesprek vanmiddag met een vriend van mij. Die heet Daan. En Daan en ik zijn echt twee druppels water. We zijn allebei een soort van het leven aan het uitvinden. Vallen en opstaan. Soms iets vaker vallen dan opstaan. Maar we zijn wel volwassen aan het worden. Zo heeft Daan sinds kort een nieuwe vriendin. En die noemt hij dan zijn wifey. Hij gaat deze zomer dus ook met zijn wifey op vakantie. Ze gaan lekker naar Kos. Daar gaan ze een beetje chillen, een beetje lezen, veel eten. En ik ben met hem aan het bellen. Ik zeg, joh Daan, lekker man. Dat is ook wel goed gymmen daar, denk ik, met uitzicht op zee. En hij zegt, oh Dijk, zeg je nou gymmen? Denk je dat ik naar een sportschool ga op vakantie? Dus ik zo, ja, wat dan? Zeg maar, altijd als ik op vakantie ga, natuurlijk neem ik mijn sportspullen mee. Ik sport het liefst elke dag. En toen zei hij, ja, maar maat, ik ben op vakantie. Waarop ik zei, ja, maar dan juist, want dan ga je heel veel kroketten eten, frikandellen, gyros, je gaat superveel drinken. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat als je dan niet sport, dat je flink obese wordt. Hij zegt, joh, ik loop me helemaal gek op vakantie. Dus ik vraag, oké, nou ja, waarmee dan? Hij zegt, nou, ik loop meer dan thuis, joh. Weet je hoeveel kilometer dat buffet is? Ja, maar hier, val me bij of sta me tegen, maar het is toch heerlijk om op vakantie te trainen? Ik bedoel, ik ga op sportreis 8 weken lang naar Thailand en dat noem ik een vakantie. Ik heb nog steeds spieren.

0: dat deze nou weer helemaal in je hoofd komt. Terwijl het echt bloedheet is buiten en we gaan het hebben over de herfst. Het stikseizoen. Ja, dat snap ik dan gewoon niet. Ja, maar hij staat weer helemaal hoog in alle charts en alle Spotify, op TikTok. En dan denk ik, hè, als je wil afkoelen, dan duik je toch gewoon onder een koude douche.
1: Andres Odijk.
0: Noah Khan. Nou, kijk, het ding Team Daan of Team Odijk heeft te maken met een ruzie, of ja, ruzie, een oneenigheid die ik heb met een goede vriend van mij. Hij gaat namelijk op vakantie met zijn nieuwe vriendin. Dan gaan ze denk ik heel veel eten, heel veel chillen, veel seksen. Maar niet sporten. Hij zegt, ja, sporten doe ik toch niet op vakantie. Terwijl, ik weet niet, we zijn heel erg hetzelfde qua mentaliteit en qua levensvisie en zo. En we voelen ook wel dezelfde dingen. Maar ik ben wel echt een sportman. Als ik een dag niet sport, word ik helemaal knetter. Dan zeg ik echt, hou me tegen! Daan, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Even voor de duidelijkheid, jij bent niet mijn vriend Daan waar het verhaal over gaat.
2: Nee. Geen
0: joke. Nee. Daan, jij hoort het verhaal over Daan die niet naar de gym wil op vakantie. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik wist eigenlijk helemaal niet waar het over ging. Ik dacht, ik support mijn naamgenoot. Maar toen dacht ik inderdaad van, ja, wie gaat er... Kijk, tuurlijk, iedereen... als je echt van sporten houdt, dan is dat gewoon top. Dan kan je gewoon ja, lekker sporten in vrije tijd. Maar voor mij gaat vakantie ook wel echt om even te ontspannen. En ook wel uit je ritueel te stappen en zo.
0: Maar hoe doe je dat dan? Zeg maar, er zit 24 uur in een dag. Je kan toch niet 24 uur op een strandbed liggen met een cocktail in je hand?
2: Nee, maar je kan ook iets anders gaan doen. Je kan ook gaan hiken of zo. Dat is, ja,
0: gaan
2: dat is toch
0: hiken?
2: Wat anders dan, ja, zoiets. Ben je toch actief?
0: Op kos?
2: kos. Ik weet niet hoe aantrekkelijk dat is, maar ja. Je kan het proberen, nooit geweest.
0: Maar, nee, ja. Maar oké, dus jij gaat op vakantie en jij laat je hardloopschoenen of je gymbroek, die laat je echt thuis?
2: Absoluut, ja.
0: Ik vind dat, zeg maar, hoe oud ben jij dan?
2: Ja,
0: 22. Ja, ja. Kijk, ergens snap ik je ook. Maar bijvoorbeeld, het is toch juist heerlijk als je dan 's ochtends gaat gymmen en dan heb je de hele dag nog over. Dan kan je eten wat je wil. Vind jij sporten in Nederland leuk, ja of nee?
2: Ja, jawel. Maar ach, dan ga je daarna liggen en vet veel eten. Dat is toch ook een beetje counterintuitive, zeg maar. Of
0: nou,
2: niet?
0: Nee, het is zeg maar, je eet of je sport om te eten, zo zie ik het dan.
2: Zo kan het ook.
0: Maar die Daan die kaatste hem wel terug naar mij en dat wil ik dan ook nog wel even opgooien. Kijk, ik ga dit weekend naar het Down the Rabbit Hole Festival en toen zei hij, daar ga je toch ook niet sporten? Zal ik mijn sportspullen meenemen naar dat festival en dan een dikke middelvinger gooien of gaat dat echt te ver?
2: Nee, doe gewoon. Ja, nu moet je ook rebel zijn.
0: Fuck it. Oké, die hardloopschoenen gaan de tas in. De jelletjes gaan erin. Daan, we gaan ervoor.
2: Lekker.
0: Wat een kut idee eigenlijk.

Ja, ik vind het wel hard, man. Laat ik eerlijk zeggen, Jet van der Steen, 3FM Talent. Hele, hele opkomende artiest. Absoluut nog geen tijdloze track, weet je wel. Maar dat kan het zomaar wel eens worden. Nieuwste liedje heet Goed Genoeg. En als je nou houdt van tijdloze tracks, dan zou ik morgenochtend om 9 uur je radio lekker aanzetten. Want dan is Ivo er voor je. Met een deep dive door het decennium. Ik hoor dat Obi er morgen is. Ivo ligt nog bij te komen van Lago Lago. Jezus, wat een oude lul, hè. Wat een oude lul. Goed, Kensington is eerst hier. Living For.

heb vandaag zoiets gedaan waar ik goed gevoel van heb gekregen. Zoiets moois. En dat zou ik jou eigenlijk ook gunnen. Weet je wel, je kunt jezelf blij maken door bijvoorbeeld McDonald's als lunch te halen. En daar word je na een uur dan weer niet zo blij van als je op de wc zit. Maar je zou jezelf ook blij kunnen maken door bijvoorbeeld kleding te bestellen of zonnebrillen. Maar hoe leuk is het om jezelf blij te maken door iemand anders te laten lachen? Dat is toch veel meer waard dan het kopen van iets nieuws voor jezelf?

Ik heb vandaag heel veel mensen laten lachen. En niet omdat ik nou super grappig ben, maar omdat we met z'n allen iets deden. Jonge mensen, oude mensen. Eigenlijk telt de leeftijd niet. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. Ik was namelijk op een bingo-boot. Eerst even knallen met de Gorilla's. En

0: Shout-out Gorilla's, man, voor het maken van deze dikke, dikke track in de avondshow van 3FM. You're the feel good.
1: Andres Oudijk.
0: Het maakt mij gewoon blij. En ik ben echt iemand die niet om alles moet lachen of alles leuk vindt. Maar dit is zoiets bijzonders. Ik was vandaag op een bingo-boot. Dat wordt georganiseerd door Caribou. Caribou is een organisatie die jongeren aan ouderen koppelt. Eigenlijk is hun mantra: jong en oud is goud. Ze proberen het leeftijdsverschil weg te nemen. Ze proberen eenzame ouderen te koppelen aan jongeren. Ik ben wel eens eerder met ze op citytrip geweest naar Parijs. En dat heeft me toen zoveel goeds gedaan. Ik vond het zo mooi om te zien hoeveel lol oudere mensen je eigenlijk kunnen geven. In eerste instantie denk je toch een beetje, als je senioren ziet, denk je, moet ik weer opstaan in de bus, weet je wel. Zij hebben wel een huis kunnen kopen, ik niet. Maar eigenlijk zijn het precies dezelfde mensen als jij en ik. Alleen dan met veel meer ervaring en veel meer wijsheden en veel meer, ja, misschien wel lol inzicht dan jij en ik nu al hebben ontwikkeld. En daarom was ik vandaag op een boot. Ik organiseerde daar samen met Caribou een bingo. Waarin dus ik deed oude muziek en ik deed jonge muziek. Dus muziek als Malle Babbe, maar ook gewoon DTMF van Bad Bunny. En toen die opkwam zei ik, als het nog lukt met de heupen, dan mag er geschud worden. Ik heb zo'n super dag gehad. Ik heb na het varen aan een van de senioren, zei het Astrid, gevraagd, hoe vind jij het nou om mee te gaan op zo'n reis?
2: Oké, Astrid, zitten we weer?
3: Ja,
2: zitten we weer. Je bent misschien wel een groter nachtmens dan ik.
3: Ja, nee, dat denk ik wel. Ik denk dat ik vroeger in de nacht

0: Rebecca, dan jij.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik kom om 10:30 thuis en dan ga ik gelijk naar bed.
0: Dan moet van mij de avond nog beginnen, joh.
1: We hebben net even lekker gevaren op de boot. Wat vond je ervan?
0: Ik heb weer genoten, jongens. Het was echt hartstikke leuk, zoals altijd. Heel gezellig. Leuke mensen om ons heen, nieuwe mensen leren kennen. Ja. Heel erg leuk. Tijd gaat veel te snel voorbij.
1: Gaat snel voorbij. Het is toch fantastisch dat je op je 73ste... ten eerste 's nachts nog wakker blijft en uitgaat en voetbal kijkt en whatever. Maar ook gewoon nieuwe mensen ontmoet, weet je. Ik vind het als jongere van 29 soms al moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Moet je nagaan hoe dat is voor iemand wiens sociale kringen een stuk kleiner zijn. En daarom, ik heb echt een supergevoel overgehouden aan vandaag. En ik kan je echt aanraden, doe eens een keer iets voor een ander. Het is een beetje cliché en een beetje libellen, ik weet het. Ik zal zo meteen weer over Tieten praten. Maar, nee, maar het heeft me echt heel veel gedaan om anderen zo blij te zien.

0: dat ik vroeger in de nacht naar bed ga dan jij.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik kom om 10:30 thuis en dan ga ik gelijk naar bed.
0: Dan moet voor mij de avond nog beginnen, joh.
1: We hebben net even lekker gevaren op de boot. Wat vond je ervan?
0: Ik heb weer genoten, jongens. Het was eigenlijk hartstikke leuk, zoals altijd. Heel gezellig. Leuke mensen om ons heen, nieuwe mensen leren kennen. Ja. Ja, heel erg leuk. Tijd gaat veel te snel voorbij.
1: Het gaat snel voorbij. Het is toch fantastisch dat je op je 73ste ten eerste 's nachts nog wakker blijft en uitgaat en voetbal kijkt en whatever. Maar ook gewoon nieuwe mensen ontmoet, weet je. Ik vind het als jongere van 29 soms al moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Moet je nagaan hoe dat is voor iemand wiens sociale kringen een stuk kleiner zijn. En daarom, ik heb echt een supergevoel overgehouden aan vandaag. En ik kan je echt aanraden, doe eens een keer iets voor een ander. Het is een beetje cliché en een beetje libellen, ik weet het. Ik zal zo meteen weer over Tieten praten. Maar, nee, maar het heeft me echt heel veel gedaan om anderen zo blij te zien.

Bibi Rexha, Faithless. Zij maakt de New Religion. Het is nu aan jou. Ik heb je beloofd. Het is aan jou om jouw lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Dat moment is nu. Wat zou je willen horen? Wat heb jij ontdekt? Wat heb je naar je vrienden gestuurd nadat je het hebt geshazamd in de HEMA of in de bakker of in een dikke technoclub? Het genre maakt mij niet uit. Ik wil maar dat je het hebt ontdekt. Dat je het vet vindt, dat je er enthousiast over bent. En dat je vindt dat de rest van Nederland het ook moet ontdekken. Wat is jouw daily discovery? Je bereikt me via Instagram, @AndrésOdijk. Of de app van NPO Luister.

0: Sabrina, ze maakte Espresso. Kijk, dit is een liedje wat we natuurlijk allemaal kennen. Dit is een liedje waar we helemaal van mee kunnen zingen, van voor tot achter. Dat is geen Daily Discovery.
1: Daily Discovery.
0: Dankjewel, Ivo. Een Daily Discovery is namelijk een liedje wat jij hebt ontdekt, waarvan je vindt dat de rest van Nederland het ook moet ontdekken. Katie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, waar heb jij dit ontdekt?
2: Ik heb het via vrienden heb ik dat ontdekt. Die zijn vrienden met een van de producers, Interwoven.
0: Kijk.
2: En daardoor ken ik het.
0: En want hoe zou jij het omschrijven, wat we zo meteen gaan horen op de radio?
2: Ja, lekker, lekker summer hardstyle nummer. Echt even weer iets van ouds en
0: Oké. Summer hardstyle. En wat, kijk, ik ben niet heel erg thuis in de hardstyle. Wat is dan het verschil tussen normale hardstyle en summer hardstyle?
2: Als ik heel eerlijk mag zijn, ben ik ook niet heel thuis in de hardstyle, maar...
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. Hè. Ik bedoel, 3 voor 12 radio, dat komt straks. Daar leer je echt de diepte in gaan over muziek. Wij gaan gewoon dingen luisteren die je vet vindt. Yes. Hoe heet het liedje wat ik ga draaien?
2: Next Generation.
0: Katie, dankjewel voor het doorsturen.
2: Yes,

Dit beukt wel even lekker door, toch? Het is Repulse en Interwoven. Stan die zegt... Oh, hoppa! Die hardstyle is echt wel welkom, hoor. Ja, zo leuk dat je gewoon alles kan ontdekken. Dirk die zegt ook... Holy shit, vette lompe plaat, wat is dit? Nou, het liedje heet dus Next Generation. Is van Repulse en Interwoven. Ook Tom die gaat er lekker op, zegt... Shit, dikke plaat! De Daily Discovery van Kaylee. Dankjewel voor het doorsturen. Je bent hier altijd welkom bij 3FM.

0: Bruno Mars maakte All My Soul, supergoed liedje. En als je veel meer nieuwe muziek wil, moet je gewoon de radio aanhouden, toch Eva?
1: Ja.
0: Zometeen Eva Kleven met 3x12 Radio met een lege mond en een track van de dag van Fat Dog.
2: 3FM. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: I am Vaiana of Mochinoi.
12: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
12: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
15: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
1: Oh, nee, hè? Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
2: 3FM. We zetten deze 3FM-avond vrolijk door met 3 voor 12 radio. Zometeen nieuwe muziek van Phoebe Bridgers bij 3. Eerst het nieuws van 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
4: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
3: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
5: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
3: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
2: Dan staat er op dit moment 1 file van 4 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk op de A28. Daardoor heb je een half uurtje vertraging.
6: 3FM.
7: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: WK Mixzone.
13: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
14: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
15: Beste speler Saibari.
13: Ja.
15: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
13: Nee, misschien een beetje.
14: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
15: Ja, pleurt toch op man.
16: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
17: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10.

Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys bij 3 voor 12 Radio. Ik moet bij die titel meteen denken aan die jongetjes op dat eiland bij Peter Pan. Of ligt dat aan mij?

Luister-app. Comment op alles wat ik zeg. Stuur je muzikale tips deze kant op. Maak het een beetje gezellig. Zeker als je alleen zit. Je bent nooit alleen met 3 voor 12 radio aan. Ik heb een hele lekkere track van de dag. Die serveer ik je altijd als een van de eerste dingen hier bij 3 voor 12 radio. Waarin ik je meteen kennis wil laten maken met nieuwe muziek. Want dat is wat we hier bij 3 voor 12 het allerliefste doen. Jou helpen aan je nieuwe lievelingstrack, aan je nieuwe lievelingsartiest. Er valt zoveel te ontdekken. En dat doen we samen in de late avond op 3FM. En vanavond ontdekken we nieuwe muziek van Fat Dog. Die kun je kennen van een track die ik wel eerder van ze heb gedraaid. Go Fuck Yourself, zal ik zo even een stukje van laten horen. En inmiddels, mocht je op Pinkpop zijn geweest, heb je ook hun nieuwste al gehoord. Die hoor je zo meteen hier. Cancel Me, I'm Tired, zo heet die. Er is ook live muziek, dat klinkt vanavond door het hele land. Ik zag dat Siegfried al wat foto's stuurde van het podium in de Oosterpoort in Groningen. Want daar staat namelijk Royal Otis vanavond. Daar moeten we maar eens even gaan kijken hoe de sfeer er daarbij hing. Ze hebben volgens mij al een kleine ode gebracht aan Meike. Hoe dat zit, dat hoor je ook zo meteen. Waar ik ook nog even naar vooruit wil blikken is toch wel Down the Rabbit Hole. Aankomend weekend is daar één artiest in het bijzonder 3 dagen lang keihard bezig om er iets van te maken. De Artist in Residence. Dat is in voorgaande jaren bijvoorbeeld De Staat geweest. Dat is Vrouwtje geweest. En dit jaar is dat Styx. Ja, wat die allemaal van plan is, ik ga het hem proberen te ontfutselen. Maar eerst krijg je van mij een track waarvan ik denk, ja, dit is wel nog steeds de kanshebber op de zomerhit van 2026.

0: gewoon voor altijd door blijft gaan. Ja, dat doet het niet. Jammer. Maar er is nog genoeg nieuws te ontdekken hier bij 3 voor 12 Radio. Je hoort de Somber en Homewrecker.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: En daarvoor Milky en Mulgrap. Misschien wel de zomerhit van 2026. Just the Way. En nu dan een track van de dag. Een nieuwe track die je waarschijnlijk nog niet gehoord hebt. Kan bijna niet. Net uitgekomen. En nu op de radio. Speciaal voor jou. De track van de dag van vandaag is van Fat Dog. Het zijn echt Engelse alleskunners. Een mix van hele ruige, maar ook hele dansbare rockliedjes waar ze ook zichzelf wel een beetje op de hak nemen. Bijvoorbeeld deze heb je vast wel eens eerder gehoord, ook hier in 3 voor 12 Radio. Lijkt me echt heerlijk om deze te performen trouwens, ook om aan te kondigen. Dit is Fat Dog en Go Fuck Yourself. Ja, mag gewoon. Zo heet die track namelijk. Ze waren al te vinden op Pinkpop, waar ze ook al de nieuwe track speelden die dus vandaag is uitgekomen. Cancel Me, I'm Tired, zo heet die. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus zet die muziekliefhebbende oortjes even wijd open en laat me weten wat je vindt van deze tune van Fat Dog. Dat doe je via de NPO Luister-app. Gooi gewoon een berichtje deze kant op. Laat het me weten. Een gesproken berichtje mag ook. Of je kan stemmen op de poll. Die staat voor je klaar. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Jouw eerste reactie op deze Cancel Me, I'm Tired.

0: track van de dag.
1: Wauw, oké, Fat Dog en Cancel Me, I'm Tired. Als track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Net uitgekomen, nu al op de radio. En aan jou de vraag, wat vond je ervan? Laat het even weten.

Insta-app. Dat is Johan de Emoji-man. En daarom moet ik net een beetje lachen. Die stuurt nog even één extra emoji. Omdat hij het niet kwijt kon in 1, 2, 3, 4, 5, 6 emojis. Nee, er moest nog een zevende bij. En dat is ja, een soort zwarte wolk waar een bliksemflits uitkomt. Oké, dat zie ik dan maar even als iets positiefs. Hij stuurde ook nog een beetje een verbaasde emoji, een dikke vette box emoji, een beetje gek kijkend poppetje en een hartjesgezicht emoji. Hij zegt daarbij gewoon weer vintage, catchy, meezingbare, gelaagde, gestaag opgebouwde beuker van Fat Dog. Ja. En ook Barry die zegt, ja, deze zal Ed echt heerlijk live doen. Ik zie het publiek al meespringen. En Esmee had wel een goede opmerking. Een mooie, ja, soort samenvoeging van twee acts die dan dit geluid van Fat Dog eigenlijk wel goed omschrijven. Dit is gewoon Viagra Boys en LCD Sound Systems Liefdesbaby. Heel nice. Dan was er ook nog een poll. Daar kon je op stemmen. Vier opties. Eén woord. Woef. Weer een festivalbanger. Ik word er een beetje moe van en cancel deze maar. Ja, daar heeft eigenlijk niemand op gestemd op die laatste. Ik word er een beetje moe van ook niet. Weer een festivalbanger en in één woord woef heeft dan gewoon 100% van de stemmen gekregen. Ja, super lekker bezig. Leuk toch? Nieuwe muziek ontdekken. Dat doen we graag bij 3 voor 12 Radio. Zometeen hoor je hier Antoon, de enige, maar eerst deze van Charlie.

0: Antoon en de enige. En misschien was ik wel de enige. Afgelopen donderdag zat ik in de auto terug van het optreden van Radio Z in Amsterdam. Toen Jasper in deze studio aan het soundchecken was.
1: 3 voor 12 Radio Eva Kleven.
0: De soundcheck. Samen met 3 voor 12 check je het eerste uurtje van je vrijdag. Meteen welke muziek er is uitgekomen. En daar hoorde ik mijn collega Jasper Leidens Everything is Recorded draaien. Dat is dus de artiest. Everything is Recorded. Die was net uitgekomen en bij de eerste play, bij de eerste listen, was ik meteen helemaal fan. Misschien hoorde jij hem ook wel hier in 3 voor 12 tijdens die soundcheck. En Everything is Recorded is eigenlijk gewoon producer Richard Russell. Ooit A&R van XL Records, een Brits label waar hij dan samenwerkte met bijvoorbeeld een Adele of Radiohead, Kamasi Washington. Inmiddels zit hij zelf achter de knoppen in zijn kapperhuis. Een soort muzikale playground waar je, nou je raadt al, alles wordt opgenomen. Oftewel, Everything is Recorded. Voor de projecten van Everything is Recorded. Inmiddels is hij 4 albums verder. Heeft hij samengewerkt met Sampa, met Kamasi Washington, met Obongjar. Met Florence Welch natuurlijk, van Florence and the Machine. En die Kopper Studio is, denk ik, echt een soort heilige grond. Daar hangt de magie en de inspiratie gewoon in de lucht. Er komt in ieder geval echt een pareltje vandaan. De nieuwste track, Beyond the Brilliant Haze, heet hij, is samen met Peter Gabriel en MC IDK, oftewel I Don't Know. Dit is echt smullen. Zet hem lekker hard. Brief, brief, brief.

0: Radio. Waar we zo meteen even buiten de studio kijken.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Op dit moment is namelijk in de Oosterpoort Royal Otis net afgelopen. Dan moeten we maar eens even gaan kijken hoe het er daaraan toe ging.

0: allemaal aan de hand in het land? Nou, dat is een heleboel.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Het was een zeer eclectische avond in de popzalen vanavond. Te beginnen in de hoofdstad. In het Concertgebouw in Amsterdam kon je deze ex-3FM-talent vinden in een zeer bijzondere samenstelling.

0: 360 graden stadionshow in een niet uitverkocht Gelredroom. En dus kon je er al voor €15 bij zijn. En deze lieve Australische indie-ventjes stonden vanavond voor de 4e keer in 1 jaar tijd weer in Nederland. Royal Otis in de Oosterpoort in Groningen. En Danielle van 3 voor 12 Groningen, ja, die was erbij. Die was een van de gelukkigen. Danielle, goedenavond.
1: Hallo, hi.
0: Ja, hoe was het?
1: Fantastisch.
0: Wat goed.
1: Echt. Het is niet meer een beginnend bandje, dat is erg zeker.
0: Ah, want heb je ze vaker gezien?
1: Nee, dat niet.
0: Oké. Okay.
1: Dat niet, maar ik ga ook naar Rock Werchter.
0: Ja.
1: En daar had ik een clash met Paris Paloma. Maar, dus ik twijfelde van, ja, welke beide moet ik heen? En toen zag ik dat ze in onze eigen stad kwamen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, dat maakt de keuze makkelijker.
0: Ja, want dat heb je natuurlijk vaker op een festival. Dat je twee acts op dezelfde tijd hebt zien spelen. En ben jij dan iemand die zegt, oké, dan ga ik naar één van de twee? Of probeer je ze dan toch allebei voor de helft te pakken?
1: Nou, ik sta graag vooraan. Dus moet je vaker keuze maken.
0: Maar goed, Royal Otis... Maar Royal Otis is dus afgevinkt.
1: Ja, maar ik denk wel dat ik ze weer op Rock Werchter ga zien.
0: Oh, oké.
1: Echt lekker rocken en in de Oostersport waren natuurlijk geen morspit. Maar ik verwacht wel dat dat op Rock Werchter gaat gebeuren.
0: Ja, want jij hebt een filmpje meegestuurd. Daar is zeker geen morspit bij te vinden. Ze speelden namelijk Jazzburger akoestisch. Luister even mee.

0: Wat voor mannen zag jij hier op het podium dan?
1: Ja. het is een band met 4 leden. En allemaal krijgen ze ook wel een beetje hun eigen identiteit. Het is niet dat er 2 vooraan staan en de rest doen niet mee.
0: Nee.
1: De main zanger is natuurlijk een knappe vent om te zien.
0: Ja.
1: En de gitarist, dat is gewoon echt een lekkere rocker met half lang haar. Lekker voor zijn ogen laten hangen. En die zat echt goed te rocken. Dat was echt fijne gitaarmuziek.
0: En was het dan zo dat ze in die Oosterpoort die zaal echt in hun hand hadden? Konden ze hem ook naar hun hand zetten?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Stil waar het stil moest zijn. Meezingen waar iedereen moest meezingen.
0: Ja, dat klinkt alsof jij echt een fantastische avond hebt gehad. Eerlijk is eerlijk, Danielle.
1: Zeker.
0: Ik kreeg via de NPO Luister-app een foto doorgestuurd van luisteraar Siegfried. Die was er ook bij. Genomen tijdens Sofa King. Dat gok ik tenminste. Want er was een hele grote ledwall te zien. En daarachter stond de tekst: Meike, you're so fucking gorgeous. Toen dacht ik, wie is Meike?
1: Ja, dat weet ik dus ook niet. Oh. Maar het begon met Groningen, you're so fucking gorgeous. En vervolgens een hele rit met namen. En dan hoorde je telkens echt hele blije gilletjes in het publiek. Ah, dat ben ik!
0: Oh, wat cute!
1: Dus ik denk dat ze dat via de socials hebben gedaan. Die oproep om namen door te geven.
0: Maar stond jouw naam er ook tussen?
1: Nee, dat niet.
0: Ik dacht, ik ga het even checken bij Lieke, want die was er ook bij. Hey Lieke, goedenavond.
2: Hoi.
0: Was het Lieke, you're so fucking gorgeous? Heb jij je naam gezien?
2: Nee.
0: Ah, dammit, ook niet. Maar jij hebt volgens mij wel een hele bijzondere avond daar, Lieke.
2: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ik had de afgelopen weken een tekening pas gemaakt.
0: Ja.
2: En ik dacht van, nou, laat ik maar op het papier zetten van dat ik ze heb getekend. En ik had laten zien en Otis, de zanger, die zag het. Dus ik heb mijn tekening aan ze laten zien.
0: Oh, wat leuk. En reageerden ze daar ook op?
2: Ja.
0: Wat deden ze dan?
2: Ik weet het niet meer zo goed, maar ze vond het heel mooi.
1: Lieke kreeg echt volop de aandacht.
0: Oh, wat lekker!
1: Hij nam de tekening van haar aan en legde het eerst even naar achteren om er een handtekening op te zetten. Ik weet niet of het is allemaal gebeurd, Lieke.
2: Nog niet, maar misschien zo nog. Ja. Ik ben hier nog. Dus.
0: Nou. Lieke, hou me even op de hoogte, want die moet natuurlijk ondertekend worden. Linksom of rechtsom.
2: Ja.
0: En anders moet je maar meegeven met Danielle, want die ziet ze dit weekend weer op Werchter. Hé, meiden, heel veel plezier er nog in de Oosterpoort. Lieke, succes met de handtekening. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga ze draaien hier op 3. Dit is Royal Otis en Car.

0: In het concertgebouw werd ook gedanst, hoor. Het was helemaal fantastisch. Ja, nieuwe muziek kun je ontdekken bij 3 voor 12 Radio. Maar we houden ook van live muziek. Daarom morgen in de livebox bij Jasper Dier Omen. Ook te vinden op Down the Rabbit Hole. En deze man, die kun je kennen van deze track met Jordan Rakai, Otto Lengi. Die zit ook op Down the Rabbit Hole.
1: I sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mom if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told her.

goede combinatie dit, hè. Jordan Rakai is dit. En Loyal Carner, die dus aankomend weekend te vinden is in Beuningen. De Groene Heuvels, Down the Rabbit Hole. Waar ik zometeen ook nog even ga checken hier in 3 voor 12 Radio... hoe het zit met die artist in residence, Styx. Dat hoor je zo meteen. En ook nog muziek van Eefje de Visser is onderweg speciaal voor jou.

0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: WK Mixzone.
4: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
5: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
6: Beste speler Saibari.
5: Ja.
6: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
5: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
7: Ja, kleurt toch wat, man.
2: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren... Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 3FM. Zometeen alles over de tijd van het jaar. Ik hou het nog even cryptisch hier in 3 voor 12 Radio. Eerst het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ook voordelig bij Trekpleister, 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: 3FM. Eva Kleven.
1: Ik was net al een beetje cryptisch. De tijd van het jaar. Ja, als je even met me meerekent, dan zitten we bijna op de helft. En daar wil ik je zo meteen iets over vragen. Eerst Eefje de Visser.

0: Outsided heet hij. Ik had het net al even met je over de tijd van het jaar en dat ik jouw mening wel kan gebruiken.
1: 3 voor 12 Radio Eva Kleven.
0: Ik ben Eva Kleven. Ik presenteer met heel veel plezier 3 voor 12 Radio. En aan het einde van het jaar hebben we altijd bij 3 voor 12 Radio de song van het jaar verkiezing. Traditiegetrouw kun je dan stemmen op jouw song van het jaar. De track die je voor altijd aan een jaar doet denken. En om even een voorbeeldje te geven, voor 2025 werd deze van Sef overduidelijk door jou verkozen als de song van

0: alles bang. De song van het jaar 2025. En ik had het net al over de tijd van het jaar. Het is natuurlijk nog niet het einde van het jaar. Maar het is wel 6 maanden in 2026 verder. Ze zijn voorbij. We zitten dus op de helft van het jaar. En daarom dacht ik hier bij 3 voor 12 Radio... ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de tussenstand. Wat is jouw song van het halve jaar? 3 voor 12 Radio.
1: 3FM.
0: We maken even de balans op met z'n allen. Ik bedoel, er is zoveel goede muziek uitgekomen al in 2026. Denk even aan... oh ja, dat hartverscheurende album van James Blake. Een Toy Story track van Taylor Swift. En de samenwerking die niemand had zien aankomen. Tussen Madonna en Sabrina Carpenter. Nou, ik ben gewoon heel benieuwd. Als jij even door al je muzieklijstjes van dit jaar... afgelopen half jaar dus heen scrolt... welke song doet je dan echt... verlangen naar januari, februari, maart, april, mei of deze maand juni. Wat is een track die je voor altijd doet herinneren aan 2026? Laat het nu even weten via de Instagram van 3FM of check 3fm.nl/song. De allerbeste tracks van het afgelopen half jaar zenden Jasper en ik uit op maandag 13 juli hier op 3FM. Ah, en het mag echt alles zijn, hè? Als het maar is uitgekomen in 2026. Dat is eigenlijk de enige vereiste. En je moet er helemaal gek op zijn. De song van het halve jaar, welke gaat het worden? Misschien deze wel. Ook dit jaar uitgekomen. Dit is Slater bij 3 voor 12 Radio. En Dance.

meteen keuzestress hebt. Ik snap het. Ik heb het ook. Maar je hebt even de tijd om erover na te denken. De song van het halve jaar. Welke track heeft voor jou 2026 gemaakt? Laat het even weten via de Instagram-post op 3FM... of via 3fm.nl/song. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik moet even met je vooruitblikken ook. Want dit gebeurt er in de tweede helft van 2026. Dan is het tijd voor Down the Rabbit Hole. Dat is aankomend weekend, maar goed, het jaar is bijna door de helft. Ja, 2 weken geleden de wonderschone afsluiter van Down the Rabbit Hole. Oh, sorry, ik moet even een klein stukje. Oh, jongens, weet je wat zo tof is? Dat Styx is Artist in Residence. En daar moeten we even... Daar moeten we

0: Festival Down the Rabbit Hole een soort burgemeester van het weekend. De Artist in Residence. En dat betekent dat je niet gewoon gaat optreden en dan weer oprot, om het zo maar even te zeggen, of nog even blijft hangen. Maar goed, je hebt het hele weekend om overal en nergens op te duiken. En niemand weet nog precies waar, hoe, wat er gaat gebeuren. En dit jaar is die eer van Artist in Residence voor Styx. Ik sprak hem gisteravond en toen vroeg ik hem, wat betekent Down the Rabbit Hole eigenlijk voor jou als artiest?
1: Nou, het is sowieso het festival waar ik mijn enige DJ-set ooit heb gedaan. Dus dat is dat is wel bijzonder. Maar de band die ik heb met Down the Rabbit Hole is... het is voor mij ook een beetje de plek waar je dingen kan uitproberen. Het is ook de plek waar je gewoon kan experimenteren. En de plek waar je... waar het publiek heel open-minded is. En dat vind ik tof. Het is echt een heel erg... ze staan heel erg open voor alles eigenlijk, het publiek hier. En dus dan kan je ook gewoon eens wat onverwachte samenwerkingen doen. Of dan kan je een keer een andere versie van een liedje spelen. Of een liedje wat je sowieso nooit speelt, dat een keer doen. Weet je, dus het is wel... Er is wel veel mogelijk daar. En ik weet nog heel goed toen wij daar in 2023... zitten we even in een ander bandje inmiddels... 2023 waren. Toen ging het opeens heel hard regenen. En toen stond die tent... Toen gingen mensen ook gewoon een beetje schuilen voor die regen. En het werd een soort magisch moment in die tent tijdens dat optreden van mij. En dat was een heel fijn... Echt een heel fijn, bijzonder moment. Die zal ik niet snel vergeten. Het wordt ook moeilijk die te toppen, dat moment.
0: Ja.
1: Maar gaan we wel volledig voor natuurlijk, hè?
0: Dat magische moment van 2023, daar had hij het over... terwijl hij buiten liep, door Zwolle en even op een bankje plaatsnam. Aanstaande vrijdag staat hij op het podium met een bijzonder project. Het Nederlands Filharmonisch Orkest, daar mag hij bij aansluiten. En dat orkest is 80 man sterk, hè? Voor iemand die normaal alleen met zijn producer Cubus op het podium staat... is dat toch wel echt even schakelen.
1: Ik heb wel echt een paar vergaderingen met Mojo gehad erover... om een idee aangedragen van dit zouden we kunnen doen... dit is een route, hier ben ik mee bezig. Het is wel een nauwe samenwerking. Het is niet, het is geen invuloefening of zo. Nee. Dus we hebben daar echt wel veel tijd in zitten... met Cubus en met alle betrokkenen. En ik heb daar wel echt... kijk er erg naar uit, ja. Absoluut.
0: Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen. Dit is natuurlijk een hele unieke positie die hij heeft. Styx, hoorde je over wat er dit weekend staat te gebeuren... in de Groene Heuvels tijdens Down the Rabbit Hole. Hij is daar Artist in Residence, een soort burgemeester van het festivalweekend. En ik zei het net al, het betekent dus dat hij het hele weekend overal kan opduiken... En ik probeerde natuurlijk een beetje bij hem los te wrikken. Waar moeten we dan zijn aankomend weekend?
1: Er is nieuwe muziek van mij te luisteren her en der. Dus dat, als je een beetje oplet, kun je wat dingen opvangen. Mm-hmm. Maar ook daar moet je wel goed naar zoeken. Dus okay. Dat is leuk. En ik denk de samenwerkingen die op zondag meedoen... dat heeft ook al wat voet in de aarde gehad om dat voor elkaar te krijgen. Dus... Ja, ik moet een beetje eromheen dansen, toch? Maar
0: ja,
1: het is,
0: ik snap het. Maar ik ben daar wel hoor, zondagavond. Want er staat letterlijk Styx en vraagteken in het blokkenschema. Jij weet ook, op vrijdag krijgen mensen dat blaadje... of kijken misschien eens een keer van wat gaat er gebeuren. En ze zijn drie dagen lang op bezig te speculeren wat daar gaat gebeuren. Dus je zit sowieso in de hoofden van elke Down the Rabbit Hole bezoeker, toch?
1: Ja, dat is het spelletje, toch? Dat is... Dat is part of the game. En dat speel ik ook graag mee. Ik denk dat je gewoon op het festival zelf... er zijn er gewoon steeds wat momenten dat je zou kunnen denken van... hey, misschien heeft hij daar wat mee te maken.
0: Ja, precies. Dus dan is het niet alleen muziek, hoor ik jou nu zeggen. Tussen de regels door. Er gaan schoudertjes omhoog. Oké.
1: Okay. Nee, dat is gewoon spanning. Ja, die schouders zijn omhoog van de spanning. Er zit gewoon heel veel spanning op.
0: Okay. Ja, wat zou het zijn, hè? Zondagavond, 9:15 weten we meer. Je hoorde Styx. Hij is komend weekend Artist in Residence... tijdens Down the Rabbit Hole in 2026 in de Groene Heuvels bij Beuningen. Ja, en vorig jaar, ongeveer rond deze tijd... zag het er zo uit. Kijk maar even mee via de NPO Luister-app... door op het cameraatje te klikken of via 3fm.nl/live. Want toen was hij te zien en te horen op Pinkpop. Dit is Lastig, daar live opgenomen van Styx.

Sticks live op Pinkpop vorig jaar, 2025. Met Lastig. Ah, wat heeft hij dit weekend voor ons in petto op Down the Rabbit Hole? Je hoort het in ieder geval maandag. Dan blik ik terug op het festival. Dan is het allemaal achter de rug en dan komen we erachter. Dit is nog Sol Mieux bij 3FM. Dit is Multicolor.

0: En Multicolor bij 3 voor 12 Radio. Waar ja, de zomer toch ook wel staat voor van die hele lange zomeravonden tv kijken.
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3FM.
0: Ja, want Zomergasten gaat weer bijna beginnen. Ja, ik kijk er altijd heel graag naar. Dat is natuurlijk dat programma waarin Janine Abbring gasten interviewt. Aan de hand van geselecteerde tv en online en filmfragmenten. En één van de mensen die daar te gast is Merel Pauw. Ja, dat zeg je misschien niet zoveel. Maar dat is Elmer.
3: Dat is

jaar wel eens live op een podium hebt meegemaakt, dan weet je dat het alle kanten op kan gaan. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren tijdens die editie van Zomergasten. Zij zegt zelf, mijn ideale televisieavond is een beetje zoals mijn identiteit. Grenzeloos, absurd, vol angsten. Ik hou niet van kunst die de wereld laat zien zoals hij is, maar ik hou van kunst die de wereld groter maakt en je de wereld laat voelen. Dus van fantasie en absurdisme. Nou, dat kunnen onze borsten nat maken, zou ik willen zeggen. 9 augustus is het te gast. Op NPO 2 zie je er dan.

nieuwe tune van Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, hoor je bij 3 voor 12 Radio, waar ik ook heel graag jouw nieuwe muziek tip, maar ook mijn collega Jasper Leidens, die je hoort op donderdag en woensdag.

0: En daarvoor hebben we een klein dingetje in het leven geroepen. Een soort muzikale kettingbrief genaamd De Doorgeefplaat.
1: De Doorgeefplaat.
0: En vandaag is die van Django Django. Een band waar ik echt een soort weak spot voor heb. Ze maken een soort elektronische art rock, soms wat psychedelisch. Een band uit Londen bestaande uit 4 fantastische muzikanten die elkaar op een art college tegenkomen. En the rest is history. Dit jaar komt een nieuwe plaat Dovland uit. En die aftrap die is het nummer Cameos. En dat is dan weer geïnspireerd op een soort dystopisch boek van J.G. Ballard. Over plekken die misschien wel, misschien niet bestaan. Het klinkt een beetje wazig, ook een beetje zwaar misschien. Maar hun gitaarwerk is dan weer lekker licht. Een zachte bas hebben ze. Subtiele, een beetje soms wat aanzwellende strijkers. Een ritme waar je heupen vanzelf op gaan bewegen. Het is gewoon echt een nummer waar ik naar kan blijven luisteren. En ondertussen in de tekst hoor je een paar soort existentiële vragen. Zijn we maar figuranten in ons eigen leven? Hebben we wel een ziel? Antwoorden die geven zie je dan weer niet. Maar een betere groove om er even niet bij stil te staan kon ik nergens vinden. Dus, als doorgeefplaatje vandaag, de mannen van Django Django, de aankondiging voor hun nieuwe album. Ik geef hem heel graag aan jou en dus ook aan mijn collega Jasper Leidens. Morgen hoor je wat hij van deze vindt. Dit is Cameos op 3.

0: Koningsdag. En daarvoor hebben we een klein dingetje in het leven geroepen. Een soort muzikale kettingbrief genaamd De Doorgeefplaat.
1: De Doorgeefplaat.
0: En vandaag is die van Django Django. Een band waar ik echt een soort weak spot voor heb. Ze maken een soort elektronische art rock, soms wat psychedelisch. Een band uit Londen bestaande uit 4 fantastische muzikanten die elkaar op een art college tegenkomen en the rest is history. Dit jaar komt een nieuwe plaat Dovland uit en die aftrap die is het nummer Cameos. En dat is dan weer geïnspireerd op een soort dystopisch boek van J.G. Ballard over plekken die misschien wel, misschien niet bestaan. Het klinkt een beetje wazig, ook een beetje zwaar misschien. Maar hun gitaarwerk is dan weer lekker licht. Een zachte bas hebben ze. Subtiele, beetje soms wat aanzwellende strijkers. Een ritme waar je heupen vanzelf op gaan bewegen. Het is gewoon echt een nummer waar ik naar kan blijven luisteren. En ondertussen in de tekst hoor je een paar soort existentiële vragen. Zijn we maar figuranten in ons eigen leven? Hebben we wel een ziel? Antwoorden die geven ze je dan weer niet. Maar een betere groove om er even niet bij stil te staan.

een nummer waar ik naar kan blijven luisteren. En ondertussen in de tekst hoor je een paar soort existentiële vragen. Zijn we maar figuranten in ons eigen leven? Hebben we wel een ziel? Antwoorden die geven zie je dan weer niet. Maar een betere groove om er even niet bij stil te staan kon ik nergens vinden. Dus, als doorgeefplaatje vandaag, de mannen van Django Django, de aankondiging voor hun nieuwe album. Ik geef hem heel graag aan jou en dus ook aan mijn collega Jasper Leijdens. Morgen hoor je wat hij van deze vindt. Dit is Cameo's op 3.

0: Trust me. De Hollandse Nieuwe.
1: Tyler, the Creator, hoorde je bij 3 voor 12 Radio en Sugar on My Tongue. En inmiddels, ja, is het toch wel 11:45 geweest. En dat betekent bij 3 voor 12 dat we altijd even gaan checken wat er van eigen bodem net nieuw is uitgekomen. En daar kwam ik een track tegen. Ja, als je deze stem hoort, dan herken je hem uit duizenden. Ze heeft altijd hele rauwe, poëtische teksten, een onmiskenbaar geluid. Maar ze is een tijdje weg geweest. Ik heb het over Roastbeef. Als je wil weten waar ze geweest is, hoe het met haar gaat en of er nog nieuwe muziek aankomt, lees dan even het hele artikel op 3voor12.nl. En die nieuwe muziek, ja, je raadt het al, die is er daadwerkelijk. Een track genaamd Binnensmonst. En ik vroeg, Roos, kun je er misschien even wat over vertellen? En toen kwam ze met dit prachtige poëtische verhaal.
2: Hey, dit is Roos van Roastbeef. Binnensmonds is onze eerste single van het nieuwe album, wat over een tijd gaat uitkomen. Het is een liefdesliedje en het gaat over dat ik zing, dat ik zo dicht mogelijk bij iemand wil zijn, dat je verlangt naar de ware liefde of het extreme. Dat je iemand wil opsnuiven en dat er niks anders bestaat. En dat je vooral wilt dat diegene niet zegt dat het niet kan of dat het moet stoppen. Bijna ook een metafoor voor hoe ik in het leven sta. Dat ik alles wil en volledig. En dat het soms te veel is. Maar dat ik niet wil dat iemand of het leven zegt dat dat niet gaat. Daar gaat het over, denk ik.

is namelijk bijna het midden van de week, oftewel het eerste uurtje van je woensdag. En dan is het tijd voor Club Kleven. Maar ik heb nog één snoepje voor je. Van het album van de week, van Channel Beats, dat is dit. Dit is The Coward Forgets Its Nightmare. Wil je meer weten over het album van de week? Check dan even het artikel op 3voor12.nl.

0: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: WK Mixzone.
6: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
7: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
8: Beste speler Saibari.
6: Ja.
8: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
6: Nee, misschien een beetje.
7: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, kleur toch op man.
5: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: remix van Empire of the Sun. Alive, hoor je zo meteen. Eerst het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
0: VPRO.
2: Eva Klever.
0: Het is 12 uur geweest. Dat betekent dat je woensdag is aangebroken. De week is doormidden en dat vier ik hier altijd met een uurtje dansbare tunes. In Club Kleven. Laten we beginnen.
2: 3 voor 12 Radio. 3.

in deze club kleven. Bij 3 voor 12 Radio heb ik hier en daar een klein beetje konijnenvoer verspreid. Dit keer in de vorm van Midnight Generation. Zij zijn namelijk te vinden op Down the Rabbit Hole aankomend weekend. Je hoort hun nieuwste track, het is een soort futuristische disco. En die klinkt lekker op deze Runaway. Ook nieuwe muziek van Peggy Goo heb ik meegenomen naar Club Kleven. Samen met Ira Starr is dit Woman.

IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2.

abolish alle koeien en bloemen. Abolish al het vee. Spreek ik Chinees? What I need. Ik zeg ja tegen AZC. IJsland 2. IJsland 2.

en Faisal. IJsland. Is de Vindel Down the Rabbit Hole een van de eerste optredens? Nou, het eerste was Paradiso. En daar staan nu 2 tracks van online op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Wij hadden daar namelijk opnames.

dat dit nummer Taka heet. En het volgende nummer is Papi with Tokisha. Nieuwe muziek van Major Lazer, 5 dagjes oud. En dat is ook Papi met de zangeres Tokisha. Hoe kan het ook anders? Dit is Club Kleven.

Major Lazer en Papi with Tokisha. Nieuwe muziek die ze waarschijnlijk ten gehore gaan brengen op de Lowlands aan het einde van de zomer. Eerst is het nog tijd voor Down the Rabbit Hole, waar we deze soort supergroup vinden. Aurora samen met Tom Rowland van Chemical Brothers. Dit is Ring the Alarm, maar dan, ja, het is Club Kleven. In een net iets andere versie. Iets dansbaarder misschien wel. Als dat kan tenminste. De DJ.

0: even niet normaal.
1: Club Kleven. 3 voor 12 Radio.
2: 3.
0: 3 FM. Ja, waar we vrolijk verder gaan. Shit man, had hij nou een soort van luchtalarm er ook nog doorheen gemixt? DJ Babatar, you dirty motherfucker.

Zowel Tamora als DJ Babatar die je net hoorde. En deze IC zijn te vinden op Down the Rabbit Hole. Alle artiesten die nu nog gedraaid worden in Club Kleven zijn dat. Met zometeen nog Tom Trago, Too Shell, DXX. Ze staan allemaal voor je klaar hier.

0: zit hier in Hilversum in de studio. Nu toch wel een beetje mijn leven te overdenken.
1: Club Kleven.
0: Want als het er zo aan toe gaat, aankomend weekend tijdens Down the Rabbit Hole met een DJ Babatar, met een Icy en met de ex die ik nu nog op een lijstje heb staan hier zo voor me, denk ik, hoe ga ik dit overleven? Ik denk dat ik zonder voeten, zonder stem en zonder enige energie hier maandag in de studio zit. Ja, ik moet je toch vertellen hoe het er was. Wat Artist in Residence Styx allemaal heeft uitgevoerd. Wat de hoogtepunten waren. Er zijn artiesten te interviewen. Ik neem je mee naar Down the Rabbit Hole. Dat hoor je maandag aanstaande in 3 voor 12 radio. De terugblik. Maar ja, ik moet er wel eerst levend vandaan komen. En daar maak ik me nu toch wel een beetje zenuwachtig over als ik dit allemaal zo op een rijtje hoor. Goed. Club Kleven is nog lang niet afgelopen. Je krijgt altijd een uurtje dansbare tracks van mij om te vieren dat je week door midden is. Misschien ben je op dit moment wel hartstikke jarig en ben je nog wakker aan het luisteren. Nou, dan is deze ongeveer voor jou. Iets langzamer. Wel

Misschien wel op een van de heetste momenten van het festival. Zaterdag 7:15. Oeh, in de zon een dansje doen op Da Beul op Down the Rabbit Hole. Je hoort

True Friends, Tom Trago in Club Kleven. Ook te vinden op Down the Rabbit Hole. Net zoals deze Two Shell.

nummer van Two Shell. Niet schrik hoor. Niks om bang voor te zijn. Je gaat gewoon even down a rabbit hole. Let the bass take control. Move your feet to the beat. Feel the rush. Feel the rhythm. Feel the moment. Let your spirit glow. Can you feel it? Closer to the music.

0: Dit is 3FM.
1: 3 voor 12 Radio. Club Kleven.
2: To infinity and beyond. Ik ben doodsbang voor wat er aankomend weekend gaat gebeuren. Zeker als ik dit uurtje Club Kleven er even bij optel. Holy crap, wat een vette act. En dan hebben we het nog niet eens over de headliners gehad, hè. Florence and the Machine, Little Sims is er gewoon. En een act die ik al mijn hele leven had willen zien. En waar ik je maandag uitgebreid over ga vertellen in de terugblikaflevering. Ja, oh my god, DXX is gewoon te vinden op Down the Rabbit Hole. Ik hoop dat je erbij bent. Dan wens ik jou ook een dikke to infinity and beyond. En dan zie ik je ergens op de festivalweide. Mocht je me zien, spreek me even aan. Geef me even een high five. Wens me even sterkte. Dan doe ik dat precies hetzelfde bij jou. Geniet van Down the Rabbit Hole en geniet van DXX als je erbij bent. Dit is Hold On, On Hold bedoel ik, van Jamie XX, de remix. Zometeen heel veel plezier met Jasper Schrijvers. En ik wens je nog een hele fijne nacht.

0: goeienacht. Zometeen hoor je muziek van Martin Garrix en Tudor Cinema Club.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Jasper Schrijvers.
0: Good night. Je bent bij 3FM. Samen komen we de nacht door met zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: mijn naam is Jasper. Je bent bij 3FM met Martin Garrix. Hoi, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper en Martin Garrix. Je hoorde Repeat It. Hey, laat je niet altijd tegenhouden door mensen die niet in je geloven. Cameron Whitcomb is daar een schoolvoorbeeld van. Hij deed bij aan American Idol. Had een goede auditie hoor, maar ja, niet iedereen was laaiend enthousiast. Want Lionel Richie, die zei dit.
1: Alright, let's take a vote then.
2: Okay, I'll start first.
1: Go ahead.
2: I think it's a no for now.
0: Ja, uiteindelijk ging hij wel door, zat hij bij de laatste 20, maar moest hij uiteindelijk wel naar huis. Ja, nu 4 jaar later is het een superster, toert hij over heel de wereld en is zijn tune ook te horen in Nederland.

Young Marco. Zometeen Dua Lipa, Eminem komt eraan en ook de Bauza. Ja, en hoe ga jij vannacht? Hè? Zit je er een beetje lekker in? Je kan met me appen via de NPO Luister app wat je aan het doen bent. En dan kan ik een beetje zo op jouw mood de muziek aanpassen van 3FM. Dat we een beetje lekker meebewegen met jouw mood. Ik krijg een appje van Evelien die zegt: ik blijf de hele nacht wakker om zo meteen Mexico-Ecuador te kijken. Ja, dat vind ik echt strijder. Ik heb het gisteren gedaan, of eigenlijk vandaag. Nee, gisteren met Nederland tegen Marokko. Ik ben er nog steeds kapot van en moe en alles. Dus maar goed, good for you, Evelien. Job die moet morgen zijn teasers inleveren en is nog even aan het strijden met 3FM aan. Goed, heb je de NPO Luister-app al gedownload? Je kan dus met me chatten, vind ik superleuk. En nou, misschien kun je ook even wat tips geven via die NPO Luister-app. Dit weekend ga ik namelijk naar Down the Rabbit Hole. Super veel zin in. Maar ja, hoe werkt dat ook alweer? Ja, wat neem je mee? Wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je een beetje comfortabel op die festivalcamping zit? Oftewel, heb jij voor mij een goede festival lifehack? Voor mij en de rest van Nederland, want dit weekend weer een heel

Dit weekend Rock Werchter, Down the Rabbit Hole en Wilde Weide. Heel veel festivals, maar heb jij een festivaltip, een lifehack? Laat het even weten via de NPO Live app. Kom ik zo bij je terug naar Sander. 3FM. Nee, gaat dit.

3FM, My Body Isn't Ready. Dit weekend Rockwerchter, Wildeweide en Down the Rabbit Hole. En naar het laatste festival ga ik zelf heen. Heel veel zin in, maar eerlijk, ik krijg ook al wel een beetje stress in mijn hoofd van, ja, wat moet ik nou weer allemaal meenemen? Hoe werkt zo'n weekendfestival nou ook alweer? En daarom heb ik even aan jou gevraagd, heb jij nog goede festival lifehacks? Hè? Van die dingen om je festival net wat makkelijker en comfortabeler te maken. En mocht je een lifehack hebben, kun je het altijd laten weten via de NPO Luister app of bellen naar 09091336. Joostie stuurt, neem een Pringles-dop mee. Als je wilt dansen, komt een biertje in je handen. Dan doe je dop over je bekertje. En je kan dus gewoon lekker vol, met een vol biertje de moshpit in. Oké, goede tip. Ga ik proberen. SME stuurt nog, heb je meerdere blikjes tegelijk gekocht, maar geen handen om ze constant vast te houden. Stop ze in je mouw. Oké, het wordt wel warm weer, dus ik weet niet. Ik moet wel lange mouwen aan. En Sofia die zegt nog, neem je eigen waterdopje mee. Als je namelijk bij een flesje water op het festival bestelt, krijg je die er nooit bij. Oké, nou, ik ben weer helemaal ready om dit weekend te knallen, te partyen. En ik hoop jou ook. Dit weekend weer een lekker festivalweekend voor de boeg. Goeienacht, je bent bij 3FM. Met zometeen 21 Pilots en nu Dua Lipa.

nieuws de 21 Pilots. Drag Path. Bij 3FM. Ah, toch wel de leukste van Nederland, hè? Hier wordt je wakker met Wijnand en Jamie in de ochtend. Opent Rob van de Radio elke vrijdagmiddag. Feestelijk het weekend. En hoor de meeste en beste muziek. Zometeen de pauze.

dansen met de Bauza en Magnetic bij 3FM. Hey, voor sommige beroepen heb je de juiste eigenschappen nodig. Hè? Als dokter is het niet handig als je niet tegen bloed kan. Als je wakker bent wordt het lastig als je een glutenallergie hebt. En als artiest, ja, dan is het fijn als je er een beetje van houdt om in de spotlight te staan. Maar het hoeft niet altijd. Dan Smith is de frontman van Bastille en hij haat het om in de schijnwerpers te staan. Hij heeft namelijk een afkeer tegen de rode lopercultuur. En hij vond het zo eng om voor duizenden mensen op te treden dat hij bijna altijd misselijk werd na zijn show. Best onhandig als je dan zo'n 100 shows per jaar doet. Nu gaat het beter en kan hij zonder kotsemmer optreden. Bastille, join nu bij 3FM.

0: van mij.
1: Best onhandig als je dan zo'n 100 shows per jaar doet. Nu gaat het beter en kan hij zonder kotsemmer optreden. Best deel Joy nu bij 3FM.

0: 3. Ik kon van tevoren niet slapen, want ik was gewoon heel zenuwachtig. Want gisteren om 3 uur in de nacht, de wedstrijd Nederland-Marokko. Klein spoiler alert. Hè? Nederland heeft verloren. Kut, sorry. Klote. Hey Robin, goeienacht.
1: Goeienacht, Jasper.
0: Heb jij nog gekeken naar de wedstrijd?
1: Ik heb gekeken, ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, het is een vergiet met hele grote gaten.
0: Ja, het was echt niet om aan te gluren.
1: Nee.
0: Ik merkte ook, en het is niet helemaal terecht, maar ik werd er een beetje boos van.
1: Waarom dan?
0: Nou, boosheid zit er helemaal niet in. Maar ik ben eigenlijk nooit boos. Maar op dit, ik was gewoon een beetje boos dat ja, ze zo slap aan het voetballen waren en dat ik daarvoor mijn wekker heb gezet. Dus ik dacht van ja, had ik net zo goed gewoon kunnen blijven slapen.
1: Ja, dat sowieso ja. Maar ja, heb je die penalties gezien dan?
0: Ja, dat is. Ik merk gewoon die boosheid komt weer een beetje naar boven. Maar gewoon hoe slecht die wordt ingeschoten en.
1: Ja, die dribbelpasjes, die warming up van tevoren, voordat ze een balletje gaan schieten, jezus.
0: Ja, ja. En met wat voor gevoel kijk je er nu op terug dan, op het hele WK?
1: Op het hele WK? Nou, ik had sowieso al Nederland niet al te hoog zitten.
0: Nee.
1: Maar, ja, dat het zo slecht zou zijn, ja, sorry.
0: Het is toch jammer, want ik weet niet, ja, ik vind het gewoon wel gezellig om met z'n allen te kijken. En ik had al helemaal bedacht van, oh ja, zaterdag, dan ga ik die wedstrijd daar kijken, op een groot scherm, met mijn oranje shirt aan en al mijn vrienden. Dat kan gewoon niet. Dat wordt gewoon even door onze neus geboord.
1: Ja, ja, ik denk dat dit het WK van Mbappé, Ronaldo of Messi moet gaan worden.
0: Mbappé, Ronaldo of Messi. Ik hoop Messi, want ik ben een groot Messi-fan.
1: Ja, nou, daar heb je ook een liedje van, toch?
0: Welke dan?
1: Messi.
0: Ik begrijp het. Sorry, ik ben ook niet.
1: Je kent dat liedje Messi toch wel?
0: Nee. Oh, van Lola Jong. Sorry, ik ben een hele matige 3FM-DJ die met heel weinig kennis doet.
1: Geeft niks.
0: Hey, Robin, we hebben een weddenschapje gemaakt. Ik dacht namelijk dat het Nederlands elftal wereldkampioen zou worden. Jij dacht van niet. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen.
1: Dankjewel, jongen.
0: Ik ga een slagroomtaartje jouw kant op sturen.
1: Ah, dat vind ik heel erg sportief van je.
0: Alsjeblieft, en ik wens je een hele fijne nacht.
1: Hey, dank je, jij ook.
0: Oké. 3FM met nu Nothing But Thieves, Evolution.

memories. Medusa en Bad Memories bij 3FM. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik moet nog even een klein trauma verwerken van gisteren. Ik kwam mijn wekker gezet om kort.

0: 3FM hoor je Bebe Rexha en Fateless en ook Jungle Busy Erin.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 24.